0: Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog. En het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: de nacht bij Oost. Radio Oost. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Bertolf.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6:00.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zandt zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien, maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Vrijdag 2 oktober. Goedemorgen. Goedemorgen, Anneneeltje.
3: Goedemorgen, Marcel.
2: In Borne ontstaat er een probleem over de opvang van Oekraïners. Daar hoor je zo meer over.
3: In Mariënheem gaan kinderen vandaag kijken en meten hoe hard er op de N35 door hun dorp wordt gereden.
2: En we kijken vooruit naar de military van Boekelo. Die komt vandaag echt goed op stoom.
3: En Tijani Reinders uit Zwolle maakte er gisteravond toch nog gelijkspel van.
2: En dat was mooi. Het weer voor het weekend, het verkeer, de nieuwsquiz en heel veel lekkere muziek. Tot 9 uur bij ons in
0: Goedemorgen met Oost. Radio Oost.
2: Beginnen we deze vrijdag met Sniff and the Tears. Hier is de driver's seat.

0: Zeven minuten over zes. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Gaan we je bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren.
1: Plannen voor duizenden nieuwe woningen rond Schalkhaar vallen slecht bij inwoners van het dorp. Daarom trokken inwoners de afgelopen twee avonden naar het stadhuis in Deventer, waar ze hun zorgen met de gemeenteraad deelden. 5 jaar nadat 2 broers uit Almelo de 14-jarige Lotte op een afgelegen industrieterrein om het leven brachten, maakt de jongste van de 2 zich klaar voor zijn rentree in de samenleving. En vannacht is er opnieuw een auto uitgebrand in Deventer. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was het voertuig al niet meer te redden.
0: Wat valt er dan op in de ochtendkranten? Trouw opent ermee, en dat is iets wat je vandaag heel veel over zult horen. Een uniek onderzoek naar het slavernijverleden van de Oranjes wordt gepresenteerd. Er is 3 jaar onderzoek gedaan. 5 dikke boeken heeft dat opgeleverd. Die worden vandaag onthuld. 4 onderzoekers zijn daarmee bezig geweest te kijken naar wat het Huis van Oranje voor rol heeft gespeeld in het slavernijverleden. Ik las iets over de onderzoekers. Ze hebben allemaal wel iets gevonden wat we nog niet wisten. Dus dat wordt wel
1: genoeg over te lezen. Dus zeker. Als er zoveel dikke boeken ook.
0: Ja, en de koning heeft hier zelf opdracht toegegeven, okay, voor dit onderzoek.
1: Ja. Tubantia heeft een artikel over nieuwbouw. Er wordt wel veel nieuwbouw gebouwd, maar het is nog steeds vaak onbetaalbaar. De afspraken zijn er, maar het duurt vaak jaren voordat de goedkope woningen er dan ook daadwerkelijk staan.
0: En voor op de Volkskrant een foto die ook wel opvalt. We zien op de achtergrond, het is een beetje een vage foto moet ik zeggen trouwens. Die hadden ze wel een betere kunnen vinden trouwens. Op de achtergrond zo'n robotje met rupsbanden en armen. Dat is wat ingezet als er ergens explosieven dreigen te liggen. Om daarmee te kijken. Op de voorgrond loopt een man in een zwart bomwerend kostuum met helm op en een groot vizier voor zijn mond loopt ervan weg. Hybride oorlog wordt echte oorlog, is de kop erbij. Aanvallen, verdachte drones en spionage-incidenten. Het aantal incidenten in Europa waar Rusland vermoedelijk achter zit, neemt snel toe.
1: Het is wel weer even geleden. Je had toen op een gegeven moment een hele periode dat overal die drones bij die vliegtuigen, ja, of luchthavens waren.
0: We werden getest.
1: We werden getest.
0: Ja.
1: Het AD heeft een artikel over het kabinet. Gooit het roer weer om. De kleine spaarder wordt ontzien. Ilko Heijnen had een plan voor de hervorming van de vermogensbelasting. Maar dat wordt nu toch helemaal op de schop gegooid. Want er zouden gewoon veel te veel kleine spaarders en kleine beleggers worden geraakt. Ja, en daar opent de Telegraaf ook mee.
0: Ja, ik verbaas me er wel over. Dan steeds komt er weer iets op. En het heel snel is dan ook weer weg en wordt het weer aangepast. Denk je, ja, hoe dan?
1: Binnen
0: eigenlijk?
1: 36 uur kwam het plan en was het weer van
0: en was het ook weer weg. En voor op NRC nog een grote foto die de halve pagina in beslag neemt. We zien op een duidelijk nat plein in Brussel een jonge man met een koffertje lopen. Hij heeft duidelijk haast, als we dat zo zien. Daarachter staat heel groot op een soort van spandoek: Democracy in Action. De kop erbij: van koffie naar borrel. Een maand lang mee met lobbyisten in Brussel. NRC is blijkbaar mee geweest met de lobbyisten, die natuurlijk een grote vinger in de pap hebben en allemaal voor hun eigen belangetjes opkomen in Brussel.
1: Ja.
0: Ja, wat gebeurt er dan vandaag aan een neeltje?
1: Wat gebeurt er vandaag? Het landgoed van de Overijsselse zakenman Henny van der Most wordt vandaag dan daadwerkelijk geveild. Van der Most woont ook op dat landgoed, De Haar in Gorssel. Van der Most is failliet verklaard en de schuld van tientallen miljoenen euro's moet worden afbetaald, mede met zijn privébezit.
0: Basisschoolleerlingen gaan vandaag de snelheid meten van weggebruikers op de N35 in Mariënheem. Want je weet het, die provinciale weg loopt daar dwars doorheen. Veilig Verkeer Nederland organiseert de actie in de Week van de Verkeersveiligheid. Kinderen staan op de kruising bij de kerk met een lasergun om de snelheid te meten. Dan weet je dat vast. En we gaan erover praten straks.
1: De Gouden Prokkels worden vandaag uitgereikt. Dat zijn prijzen voor initiatieven die mensen met en zonder beperking bij elkaar brengen. Van de 13 genomineerde initiatieven zijn er 3 uit Overijssel.
0: Nationale voorleeslunch is vandaag op Nationale Ouderendag. In bibliotheken, buurthuizen en verzorgingshuizen wordt het voorleeslunchverhaal voorgelezen. Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet dat ook. Leest vandaag voor in een woonzorglocatie in Zwolle.
1: Klinkt toch wel fijn. Voorlees lunchverhaal.
0: Ja, voorlees lunchverhaal. Dat woordwaarde. Nou,
1: Heracles Almelo speelt vanavond in de 9e ronde van de eerste divisie uit tegen Helmond Sport.
0: Hij snelle begint vanavond zijn nieuwe clubtour in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Zijn laatste optreden van die tour is later dit jaar in Enschede.

0: basje van de Ace of Base, All That She Wants.
1: Het krantenoverzicht.
0: Kijken we nu bijna 7:10 even wat uitgebreider in de papieren versies van de ochtendkranten aan een nieuwtje.
1: Ik zei het net al, Tubantia heeft een artikel op de voorpagina over nieuwbouw. Ja, veel nieuwbouw is onbetaalbaar. Volgens plannen van de Twentse gemeente worden er de komende jaren zeker 30.000 nieuwe woningen in de regio gebouwd. Nou, dat is natuurlijk goed nieuws. De woningnood is groot. Maar ja, er is wel één probleem. Slechts 49% daarvan is volgens de richtlijnen maar betaalbaar. En wat is dan een betaalbare woning? Nou, volgens dit artikel gaat dat om koopwoningen die maximaal €420.000 kosten en huurhuizen waarvan de huur maximaal €1.228 per maand bedraagt. Nou, worden natuurlijk nieuwe huizen gebouwd. Maar dat kan gewoon soms heel erg veel tijd kosten. Soms wel 10 jaar van de plannen totdat nieuwe bewoners de sleutels kunnen krijgen. Er zijn natuurlijk ook allerlei uitdagingen die dan onderweg meekomen. Netcongestie.
0: Beren op de weg.
1: Beren op de weg. Stikstof, bezwaren van omwonenden, gestegen bouwkosten. Ja, het maakt het allemaal niet makkelijk.
0: Zeker. Nou ja, er zijn allerlei versnellingsprogramma's ingezet. Dus hopelijk werkt dat dan. Opening van Trouw zei ik net ook inderdaad al. Uniek onderzoek naar het slavernijverleden van de Oranjes wordt vandaag gepresenteerd. 5 dikke boeken. Daar onthult het onderzoeksteam de rol van het Nederlandse Koningshuis in de koloniën. Het wordt een ware historische sensatie, zeggen kenners, mensen die het kunnen weten. Getuigt wel van lef dat de koning dit initiatief heeft genomen, want hij heeft zelf opdracht gegeven voor dit onafhankelijk onderzoek en de beste wetenschappers daar ook voor uitgezocht. Dit heeft uitstraling naar andere betrokken families en landen met een koloniaal verleden. Ik las gisteren al iets over de onderzoekers. Die hebben allemaal wel iets gevonden wat we eigenlijk nog niet wisten. Ja, we wisten het natuurlijk wel, want het staat wel ergens. Maar dat dan nu weer naar voren wordt gehaald. Dus we zijn benieuwd. Het wordt gepresenteerd vandaag volgens mij in de Universiteit van Leiden. Daar krijgt de koning dat onderzoek dan en daar gaan dan heel veel artikelen naar aanleiding daarvan komen.
1: Ja, wat dat denk ik ook. Dus we hoeven ons niet helemaal zelf door al die boeken te
0: gaan. Nee, dat hoeft niet. Maar als je daarin geïnteresseerd bent, want het is natuurlijk
1: dat wel interessant.
0: Denk ik ook wel, ja.
1: Ja, zeker. Maar je moet wel echt geïnteresseerd zijn, natuurlijk. Want anders is het wel heel erg veel.
0: Ik denk dat ik ook bij de samenvatting hou.
1: Ja. Het AD heeft een artikel, trouwens net als de Telegraaf, over het plan voor vermogensbelasting is na 36 uur alweer van tafel gegaan.
0: Ho, ho, ho. Trouw zegt, strand binnen 48 uur. Nee, ik geef het maar even aan.
1: Ja. De Telegraaf
0: ging
1: heeft
0: wel snel, in ieder geval.
1: Over 48 uur, het AD over 36 uur. Nou, laten we er in ieder geval
0: snel
1: op houden dat het snel is gegaan. Dat plan voor de hervorming van de vermogensbelasting. Grootste punt van kritiek was dat 850.000 Nederlanders meer dan nu vermogensbelasting zouden gaan betalen over winst uit sparen of beleggingen. Nou, daar stapt Eelco Heijnen nu van af. Dus hij moet opnieuw naar de tekentafel om te gaan kijken, ja, hoe gaan ze dat dan toch oplossen?
0: Zeker. Dan de dreiging die van Rusland uitgaat. We zeiden het net al even, die hybride oorlog wordt er nu een soort van echte oorlog. De Volkskrant heeft er 2 pagina's over. Veel foto's van aanslagen van mensen in bomwerende kostuums, bewakingspersoneel met honden. Dit kun je geen hybride acties meer noemen. Europa is steeds vaker het doelwit van aanslagen. Vaak zijn er sterke vermoedens van Russische betrokkenheid. Maar de oud-directeur-generaal van de AIVD stelt dat de Europese politici onterecht blijven volhouden dat we nog aan de vooravond staan van een oorlog. Volgens hem zitten we er al middenin. En hadden we gisteren het bericht dat inderdaad Rusland een briefje had gestuurd naar de NAVO, waarin ze dreigden met kernwapens. Verderop staat onder de kop NAVO-baas maand tot kalmte na dreigbrief dat Mark Rutte heeft gezegd, Rusland probeert verdeeldheid te zaaien en onze hulp aan Oekraïne te verminderen. Dat zou er dus achter zitten.
1: Geen prettige berichten.
0: Nee.
1: De Telegraaf heeft een grote foto op de voorpagina van een trein die onder de graffiti zit. Ik zei vroeger altijd graffiti, maar volgens mij is het graffiti.
0: Graffiti is dan de zwaartekracht, ja.
1: Oh ja,
0: graffiti. Graffiti.
1: Graffiti.
0: Graffiti moet je zeggen.
1: En dan staat er hier no graffiti. Geen graffiti op deze trein.
0: Heel goed.
1: Dat is eigenlijk een nieuwe manier om het aan te pakken. Drones en dus stickers die op de treinen worden geplakt. Het is een idee dat komt uit Zwitserland. Daar helpt het al heel goed. En dat moet, zoals het hier staat, de illegale spuitgasten oppakken en tegenhouden.
0: Illegale spuitgasten, dat is wel mooi. In de NRC nog een groot artikel. Hebben we nog tijd eigenlijk? Nou, we doen gewoon een groot artikel. één pagina over de grenscontroles. Hadden we het natuurlijk gisteren ook al over. De marechaussee is ermee gestopt sinds gisteren. De vliegende grenscontroles aan onze kant van de grens. De Duitsers bouwen het ook al langzaam af. Al is dat nog niet op de A1 hier bij de Lutte. Achteraan in de file aansluiten of binnendoor de grens oversluipen? Vraagt de krant zich af. Nederland stopte donderdag met de grenscontroles. Maar de Duitse buren gaan stug door. Dat is dus niet waar. Ze gaan niet stug door, maar ze zijn er nog wel steeds. Dat klopt. Met als gevolg files en ongelukken. Wie migratie wil aanpakken, moet aan de buitengrens zijn, zegt de burgemeester van Losser, Jeroen Diepemaat, die wij daar ook al heel vaak over hebben gesproken natuurlijk. We zien rijen met vrachtauto's voor zo'n grenscontrole staan. Bij de Lutte, inderdaad, hier is het. En we zien door een foto daaronder hoe dan zo'n controle in het werk gaat. Twee mannen en één vrouw in het blauw kostuum van de Zoll. Duitse douanebeambten die controleren een klein vrachtautootje. Nou, zo gaat dat dus. Ja, ga ik straks ook instaan.
1: AD staat een bewering. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Ik heb het artikel verder niet gelezen. Oud worden is leuker dan jong zijn. Nationale Ouderendag, 74-plusser.
0: Nou, ben ik het niet helemaal mee eens, moet ik eerlijk zeggen. Was ik nog maar jong, denk ik dan.
1: Ik was even benieuwd.
0: Heb jij nog geen last van? Die mijmeringen komen bij jou over 30 jaar aan een deeltje.
1: Die komen al langzaam.
0: Nou, die komen al langzaam, hoor. Wordt er stil van. Hier is Bluff, en zo stil.

0: Die hoor je niet vaak meer bij ons. Patti Smith en Because the Night. En die hoor je wel vaak aan het Neeltje met het laatste nieuws.
1: Plannen voor duizenden nieuwe woningen rond Schalkhaar vallen slecht bij de inwoners van het dorp. Daarom trokken ze de afgelopen twee avonden naar het stadhuis in Deventer, waar ze hun zorgen met de gemeenteraad deelden. Ze vrezen dat de identiteit van Schalkhaar verloren gaat en dat het dorp uiteindelijk opgaat in Deventer, zegt Marcel Slothouwer van Netwerk Schalkhaar.
2: We zijn hier met een groep inwoners verzameld om naar het stadhuis te gaan. Daar gaan we inspreken over de woningbouwplannen rondom ons dorp. Ze zijn van plan om rondom Schalkhaar meer dan 3000 woningen te bouwen. En Schalkhaar heeft zelf maar 2200 woningen. Nou, je kunt je voorstellen dat zoiets grootschaligs met heel veel hoogbouw heel veel impact heeft op hoe wij een dorp beleven. Ja. En daar willen we onze mening over geven.
1: Als handreiking nodigen de Schalkhaarders de gemeenteraadsleden uit voor een fietsexcursie op 10 oktober. 5 jaar nadat 2 broers uit Almelo de 14-jarige Lotte op een afgelegen industrieterrein om het leven brachten, maakt de jongste van de 2 zich klaar voor zijn rentree in de samenleving. Dat bleek gisteren tijdens een rechtszaak waarin beslist werd over het verlengen van de jeugd-TBS. Als het aan justitie ligt, mag de inmiddels 21-jarige man de jeugdinrichting waar hij verblijft binnenkort definitief achter zich laten. Al moet hij zich het komende jaar nog wel aan een aantal voorwaarden houden. Vannacht is er opnieuw een auto uitgebrand in Deventer. Buurtbewoners alarmeerden de hulpdiensten. Toen de brandweer ter plaatse kwam, kon het voertuig al als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt de brand en gaat na of er een verband bestaat met eerdere branden in de stad. En in onze provincie geldt tot zeker 9 uur code geel, omdat er plaatselijk dichte mist voorkomt. Moet je de weg op, houd er dan dus rekening mee dat het zicht op verschillende plekken slecht kan zijn. Meer nieuws in de app en op rtvoost.nl.
0: Ik kan mijn microfoon openzetten. Gita Spannenberg, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Voor het weer, maar eerst die mist dan maar. Ja, hoe dicht is die? Wat kun jij zien?
3: Je zei het al, ja, het is heel wispelturig. Er zijn veel plekken die behoorlijk helder zijn. Maar er zijn ook plekken waar het dicht is geslagen. En dat kan op meer plekken nog gebeuren, omdat de temperatuur nog aan het dalen is. En op veel plekken er dan wat mist kan ontstaan. Lokaal wordt wat dichte mist gemeld. Dan heb je het over zichten onder de 200 meter. Dus dat kan zeker gebeuren. Zoals voormalige vliegbasis Twente zie ik nu 200 meter als max staan. Dus het is een wisselend beeld. Op een aantal plekken is het ook gewoon helder. Kun je de sterren zien. En dat geeft eigenlijk al een beetje aan dat de zon er ook wel bij gaat komen. Want ik weet niet of jij onderweg nog mist hebt gehad.
0: Wij hebben allebei inderdaad mist gehad. Ik vond het niet zichtbelemmerend.
1: Een paar stukjes vond ik het dan ineens wel flink. Maar niet dat ik nou dacht, nu moet ik echt heel zacht gaan rijden. En inderdaad, Gita, wat je zegt viel me ook wel op. Dat je dan soms reed je eruit. En dan was de lucht echt prachtig helder. En zag je een hele mooie sterrenhemel.
3: Ja, de verschillen zijn echt heel groot. En die mist, die zit vrij laag. Dus die kan ook wel weer redelijk makkelijk vanochtend te oplossen. Maar ja, de zon komt pas op om 7:40. Dus we hebben nog even de tijd waarin er nog wat mist bijgevormd kan worden. Hm. Dat is nog een proces wat dan gaande is. Temperaturen dalen op veel plekken nog even onder de 10 graden. En dan zie je dat uiteindelijk dat we halverwege de ochtend op de meeste plekken wel uit de mist zijn. Ja, en dan houden we gewoon een hele mooie oktoberdag over met veel zonneschijn, een paar stapelwolkjes, een beetje cirrus, dus een beetje hoge bewolking en temperaturen die dan langzaam stijgen naar een graad of 20.
0: Heel goed, geen mist in Hasselt. Jan stuurt net 1 foto, hij heeft altijd een zandberg op de voorgrond en elektriciteitsmasten op de achtergrond die in silhouet afsteken tegen het naderende ochtendgloren. We zien een oranje streepje net boven de horizon en daarboven een strak blauwe, donkerblauwe lucht inderdaad. Ja. Maan was ook gaf heel veel licht. Toen ik vanochtend naar buiten stapte, het was een halve maan, maar er kwam heel veel licht vanaf. Dus het was wel helder.
3: Het is wat dat betreft wisselend. Dat zul je de komende dagen ook zien. Komende nacht en de nacht naar zondag kunnen er ook her en der wat mistbanken ontstaan. Het lijkt iets minder prominent te zijn, omdat de aangevoerde lucht wat droger is. Ja, en beide dagen, de weekenddagen, veel ruimte voor de zon. Kalm, droog en 20 graden.
0: Dat is helemaal niet slecht voor de 2e van oktober. Dus zon overdag en maan 's nachts.
3: Ja, zoiets.
0: En het stond er echt toevallig, maar dan kunnen we gaan dansen in het maanlicht.
3: Heel goed.
0: Ja,
3: dat gaan we doen.
0: Ja, zingt de toploader ook. He was dancing in the moonlight. Dag Gita, tot zo.
3: Tot zo.

0: Oosttribune.
1: Vanavond om 9 uur Helmond Sport tegen Heracles Almelo. Volg deze wedstrijd uit de Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: voor ons allebei.
1: Guus Hulshof uit onze eigen provincie. Lekker liedje. En dat is het ook best wel.
2: De Oosttribune.
1: Ja, de sport. Het is bijna 7:15. Na een dramatisch slechte eerste helft wist het Nederlands elftal er gisteren toch nog 2-2 van te maken. Uit tegen Griekenland. Dankzij Tidjani Reinders.
3: Hier komt de volgende kans aan voor de Grieken. En dat is ook een grote. En nu is het wel raak. Ioannidis 1-0. Laatste minuut van de eerste helft. Taretsas, maar krijgt hem niet langs Van de Ven. Ja, dit is uitermate vriendelijk. Ioannidis. En dan komt daar de tweede. Van Massouras. Wat een gepruts bij het Nederlands elftal. Dat hier zo vlak voor rust een dreun te verwerken krijgt. Een hele onnodige dreun. Veerman trapt en daar is dus de goal van Virgil van Dijk. 2-1. Spanning terug. Retsos en dan nu Dumfries en dan is het 2-2. Dumfries komt uit buitenspelpositie lopen, dat is zeker. Maar dat gebeurt na het moment en de scheidsrechter heeft het bekeken en zegt ja, als hij daar vandaan komt, keur ik hem af. Op basis van de tweede helft verdient Nederland de gelijkmaker. Dan moet het nu gebeuren en het gebeurt. Reinders 2-2. Dus toch.
1: En dus toch werd het nog 2-2 in de Nations League. De derde wedstrijd van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Die stak de hand in de eigen boezem.
4: I don't want to talk about individual players. I think the system was different. We react from the system. Of course, the ambition and the mentality was different. Because we needed to react and we react so well. But I think it's my mistake how I organized the team in the first half.
1: Ja, reactie van Oranje was goed in de tweede helft op die slechte eerste helft. Maar hij had een verkeerde basisopstelling gemaakt, Xavi. En dat gaf hij ook toe. Dankzij Tidjani Reinders dus werd het uiteindelijk 2-2. Tidjani stond er niet in trouwens in de eerste helft. En zag dat Oranje het niet redde.
5: Onnodig om 2-0 bij rust achter te staan. En uiteindelijk met de wilskracht het alsnog een gelijkspel eruit gaat. Dat wij 2-0 bij rust achter staan tegen Griekenland, dat mag ons natuurlijk niet overkomen. Ik wil ook laten zien aan de trainer, ook al start ik niet, dat ik gewoon ready ben als hij een beroep op me wil doen. En ik denk dat ik dat vandaag goed heb gedaan. Gelukkig loop ik nu al een langere tijd mee dat ik dat ook makkelijker van me af kan zetten. En ook gewoon ready voor het team kan zijn en ook de jongens daarbij te helpen. En het was nog beter geweest als we dit dan winnend hadden afgesloten. Maar een goal erbij is altijd fijn.
1: Tidjani Reinders maakte dus de 2-2. Beetje hoop. Dus nog één wedstrijd nog in deze serie van 4. Komende zondag thuis tegen Servië. Nederlands elftal. Hier is Eddie Grant en Give Me Hope.

0: Het is bijna 7:10. Je luistert naar Radio Oost. En nu ga je horen wat er gebeurt op deze vrijdag, de 2e van oktober.
1: Het landgoed van de Overijsselse zakenman Henny van der Most wordt vandaag daadwerkelijk geveild. Van der Most woont ook op het landgoed De Haar in Gorssel. Hij is failliet verklaard en de schuld van tientallen miljoenen euro's moet worden afbetaald, mede met zijn privébezit. Van der Most kocht het landgoed in 2009 voor ongeveer 4,5 miljoen euro. Het terrein is ruim 35 hectare groot, bestaat onder meer uit een groot landhuis met 11 kamers, 5 slaapkamers, 2 badkamers en een bibliotheek. Naast de lange oprijlaan horen er ook bossen, weilanden, wandelpaden en een vijver bij. Van der Most kwam in financiële problemen na het mislukken van het pretpark Rivoli in Rotterdam. Dat kwam uiteindelijk niet van de grond en daarna werd Van der Most failliet verklaard. Zijn bedrijventerrein in Schuine Sloot werd afgelopen week voor 12,7 miljoen geveild.
0: Basisschoolleerlingen gaan vandaag de snelheid meten van weggebruikers op de N35 in Mariënheem. Daar loopt die weg doorheen, je weet dat. Veilig Verkeer Nederland organiseert de actie in de Week van de Verkeersveiligheid. De kinderen staan op de kruising bij de kerk met een lasergun om iedereen neer te schieten om de snelheid te meten van auto's en vrachtauto's natuurlijk. Met de actie wil Veilig Verkeer kinderen bewust maken. Het lijkt wel Star Wars daar. Ja. Bewust maken van verkeersveiligheid en hun laten ervaren wat snelheid voor consequenties heeft. Provinciale weg loopt er dwars doorheen. Daar hebben dus die kinderen en ook volwassenen natuurlijk dagelijks mee te maken. We gaan erover spreken straks om 7:15.
1: De Gouden Prokkels worden vandaag uitgereikt. Dat zijn prijzen voor initiatieven die mensen met en zonder beperking bij elkaar brengen. Van de 13 genomineerde initiatieven zijn er 3 uit Overijssel. Kunst tegen kriebels van zorginstellingen Avelijn en Concordia. De Prokkelsafari van Frion en Baalderborg. En de lunch met de burgemeester van Stichting Fundament en LFB Sterkplaats Twente. De projecten laten ieder op hun eigen manier zien wat er kan ontstaan wanneer mensen met en zonder verstandelijke beperking elkaar ontmoeten en samen iets ondernemen.
0: Dan naar de buurprovincie Flevoland, de Batavia, replica van het 17e eeuwse VOC-schip, wordt vandaag aan land gebracht en geplaatst op de nieuwe locatie op het terrein van Museum Batavia Land in Lelystad. Schip lag meer dan 30 jaar in de haven bij het museum, maar het begon te rotten. En daarom wordt het schip nu op het droge gebracht. Daarvoor is het in een speciaal ontwerpend staalconstructie gezet. Batavia is nauwkeurig en handgebouwde reconstructie van het gelijknamige houten VOC-handelsschip uit 1628.
1: Koning Willem-Alexander ontvangt op de Universiteit Leiden de resultaten van het onderzoek naar de rol van het Huis Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis van Nederland. De koning gaf zelf de universiteit de opdracht om het onderzoek te doen. Dat onderzoek ging over de periode van de late 16e eeuw tot het postkoloniale heden. De koning vindt het belangrijk dat er meer kennis en informatie komt over de rol van het Koningshuis. Het onderzoek door 4 deskundigen heeft 3 jaar geduurd.
0: Nationale voorleeslunch is vandaag op Nationale Ouderendag. In bibliotheken, buurthuizen en verzorgingshuizen wordt het voorleeslunchverhaal voorgelezen.
1: Voorleeslunchverhaal.
0: Dat verhaal Toen Rosa een brood ging kopen is geschreven door Jokke van Leeuwen. Net als de Kinderboekenweek is ook deze voorleeslunch opgezet om mensen aan het lezen te krijgen. In dit geval dan dus ouderen. Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen leest vandaag voor, tijdens de lunch neem ik dan maar aan, in een woonzorglocatie in Zwolle. Zo, het zijn allemaal wel combinatiewoorden. Vanochtend.
1: Ja. Het is de laatste dag van het Nederlands Filmfestival en die wordt afgesloten met de uitreiking van de Gouden Kalveren, de belangrijkste filmprijs in Nederland. Er zijn kalveren in 25 categorieën. Ze worden vanavond uitgereikt op het gala in de Stad Schouwburg van Utrecht.
0: Vandaag World Smile Day, bedoeld om extra te glimlachen. We doen het nu even naar elkaar. En aardig te zijn voor elkaar. Komt vanwege Harvey Ball, Amerikaans ontwerper, die de smiley heeft bedacht.
1: Je zou hem maar bedacht hebben.
0: Ja. Hij heeft niet lang voor plezier voor gehad. Hij is ook al dood.
1: Dus hij smilt niet meer.
0: Wie weet.
1: De Grand Prix Formule 1 van Bahrein wordt gereden in Maleisië vanwege de oorlog rond Iran. Op het circuit van Sepang begint het Formule 1 weekend vandaag met de vrije trainingen. De kwalificatie is morgen om 10:00 en de race is zondag om 9:00 ochtends.
0: Heracles speelt vanavond in de 9e ronde van de eerste divisie uit tegen Helmond Sport.
1: Snelle begint vanavond zijn nieuwe clubtour in Tivoli, Vredenburg in Utrecht. De tour staat in het teken van zijn 6e studioalbum Binnen Spiegel. Het laatste optreden van de tour is op 27 november in het Muziekcentrum in Enschede.

0: In Excess en Need You Tonight. 3 minuten voor je 7 hebben haast aan een neeltje. Straks gaan we naar Marien heen waar kids met een lasergun...
1: De snelheid meten.
0: De weg onveilig maken, de N35.
1: Veiliger.
0: Of veiliger maken, ja zeker. Ze gaan de snelheid meten en ook automobilisten aanspreken. Gaan we zo dadelijk over praten na 7 uur. En je hoort ook meer over dreigende problemen. Of misschien zijn ze er al wel. Maar onze verslaggever gaat je bijpraten over de asielopvang in Borne. Nu dreigt er een geschil over de vergoeding en de opvang van Oekraïners. Straks meer daarover. Nu nog even tot 7 uur. Creedence Clearwater Revival en Huel. Stop the Rain.

0: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Plannen voor duizenden nieuwe woningen rond Schalkhaar vallen slecht bij de inwoners van het dorp. Vannacht is er opnieuw een auto uitgebrand in Deventer. Toen de brandweer ter plaatse kwam, kon het voertuig al als verloren worden beschouwd. En in onze provincie geldt tot zeker 9 uur code geel, omdat er plaatselijke dichte mist voorkomt. Meer nieuws in de app en op rtvoost.nl. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
1: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de dood.

0: doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
1: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
0: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
2: Never happy with the draw. But watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
0: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dit, het weerbericht, zou je denken. Maar het bedoeld was de verkeersinformatie. Want toch nog maar even voor de zekerheid de waarschuwing voor mist in het oosten van het land. En dat is dus hier, trouwens bijna in het hele land, behalve in het zuiden, komen mistbanken voor. Het zicht kan soms inderdaad erg beperkt zijn, dus hou daar rekening mee.
4: Goedemorgen met Oost.
3: En straks op Radio Oost hoor je ook al over het verkeer. Namelijk het verkeer dat door Mariënheem raast. Dat wordt vanochtend geconfronteerd met kinderen met laserguns.
5: Ja, dus schrik daar niet van,
3: nee.
5: Maar minder snelheid.
3: Nee, the force be with you. En de snelheid ook redelijk daar. De kinderen gaan controleren op snelheid en mensen erop aanspreken. Het is een actie van Veilig Verkeer Nederland. En we hebben het ook over Kwiek. De handballers die gaan voor het eerst Europees spelen. Muziek hoor je straks van Ruben Hillen en Billy Joel.
6: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designeroutletochtrop.nl.
7: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Aan het begin van je vrijdag hoorde je Billy Joel en The Uptown Girl.
1: Marcel Oosten en Anna Neeltje de Boer. Goedemorgen met Oost.
0: 7:08 deze vrijdagochtend, de 2e van oktober. Goedemorgen. Goedemorgen aan Neeltje.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Schoolkinderen gaan straks in Mariënheem de snelheid meten van het verkeer dat dwars door het dorp komt over die beruchte N35. En alweer een autobrand in Deventer.
2: Er is inderdaad afgelopen nacht opnieuw een auto uitgebrand in Deventer. Buurtbewoners alarmeerden de hulpdiensten. Toen de brandweer ter plaatse kwam, kon het voertuig al als verloren beschouwd worden. De politie onderzoekt de brand en gaat na of er een verband bestaat met eerdere branden in de stad.
0: Plannen voor duizenden nieuwe woningen rond Schalkhaar vallen slecht bij de inwoners van het dorp dat tegen Deventer aangeplakt zit. En daarom trokken Schalkhaarders de afgelopen twee avonden al naar het stadhuis van Deventer, waar ze hun zorgen kenbaar maakten.
3: We zijn hier met een groep inwoners verzameld om naar het stadhuis te gaan. Daar gaan we inspreken over de woningbouwplannen rondom ons dorp. Ze zijn van plan om rondom Schalkhaar meer dan 3000 woningen te bouwen. En Schalkhaar heeft zelf maar 2200 woningen. Nou, je kunt je voorstellen dat zoiets grootschaligs met heel veel hoogbouw heel veel impact heeft op hoe wij een dorp beleven. We zijn bang dat door de omvang van de plannen het dorp Schalkhaar het dorpse karakter verliest. En we willen vooral bereiken dat de gemeente goed kijkt naar hoe kunnen we Schalkhaar als dorp behouden.
4: Let's go!
0: En ze trokken dus naar het gemeentehuis op de fiets, zoals je hoorde.
2: De politie... De politie Oost-Nederland moet op zoek naar een nieuwe chef. De huidige chef, Gert Veuring, vertrekt per 1 januari. Hij gaat leiding geven aan de Landelijke Eenheid voor Opsporing en Interventies. Nou, wie hem in Oost-Nederland opvolgt, is dus nog niet duidelijk.
0: En dan de Tweede Kamer wil dat meer bedrijven gaan kiezen voor het vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en het is ook beter voor het milieu. Dan doen bedrijven dat nog niet genoeg, want het is te duur. Zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. En daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. Goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. In 2022 was het bijna 45 miljoen ton. Inmiddels is het teruggezakt naar 36 miljoen ton.
2: Het landgoed van de Overijsselse zakenman Henny van der Most wordt vandaag daadwerkelijk geveild. Van der Most woont ook op het landgoed De Haar in Gorssel. Zijn bedrijf en ook hij zelf zijn failliet verklaard en de schuld van tientallen miljoenen euro's moet worden afbetaald, mede met zijn privébezit. Van der Most kocht het landgoed in 2009 voor ongeveer 4,5 miljoen euro. Het terrein is ruim 35 hectare groot en bestaat onder meer uit een groot landhuis met 11 kamers, 5 slaapkamers, 2 badkamers en een bibliotheek. Naast een lange oprijlaan horen er ook bossen, weilanden, wandelpaden en een vijver bij. De kijkdag was eerder deze week, terwijl Van der Most gewoon thuis was.
5: Nee, ik heb alles kwijt. Ja, ik heb alles ingezet op Rivoli. Ik zag dat voor me, helemaal, dat park helemaal voor me. Ik heb heel veel bedrijven opgebouwd. Ik ben iemand met verborgen, met huis in Zwitserland of Spanje of weet ik waar. Dit is mijn geestenkind.
0: Van der Most kwam in de financiële problemen naar het mislukken van het Prepar Rivoli in Rotterdam. Kwam uiteindelijk helemaal niet van de grond en daarna werd Van der Most failliet verklaard. Zijn bedrijventerrein in Schuine Sloot werd afgelopen week ook al geveild voor 12,7 miljoen euro.
2: Het Nederlands elftal wist er gisteravond in de Nations League toch nog gelijkspel uit te slepen. Uit tegen Griekenland werd het 2-2. Na een dramatisch slechte eerste helft herpakte Oranje zich en wist Tijani Reinders uit Zwolle vlak voor het einde van de wedstrijd gelijk te maken.
6: Dan moet het nu gebeuren en het gebeurt. Reinders 2-2. Lang met weer zo'n voorzet. ZGL en Zirkzee zorgen voor de onrust. En Reinders, boem, raak. Dus toch.
7: Het was nog beter geweest als we dit dan winnend hadden afgesloten. Maar een goal erbij is altijd fijn.
0: Ja, en dan nog over een conflict in Borne. Landgoed de Zwanenhof in Zenderen spant een kort geding aan tegen de gemeente Borne vanwege een geschil over de vergoeding van de opvang van Oekraïners. Pepijn Bolsje, onze verslaggever, weet daar meer over. Pepijn, wat is er dan aan de hand?
8: Nou, de Zwanenhof in Zenderen, waar momenteel zo'n 100 Oekraïners worden opgevangen, die vindt dat het nog een half miljoen euro te goed heeft van de gemeente Borne. Omdat Borne sinds september vorig jaar structureel te weinig zou hebben betaald voor de opvang van Oekraïners. Daar zijn gesprekken over geweest de afgelopen dagen, maar beide partijen zijn er niet uitgekomen en dus stapt de Zwanenhof nu naar de rechter om dat geld alsnog te krijgen.
0: Ja, hoe is het probleem ontstaan? Want je zou zeggen, het is van tevoren afgesproken, toch, vergoedingen?
8: Ja, het gaat natuurlijk heel vaak over vergoedingen. Daar hebben beide partijen ook veel over gesproken. Maar de problemen begonnen waarschijnlijk ergens vorig jaar in juli. Toen werd volgens Ronald Helder van de Zwaanhof een nieuwe overeenkomst getekend tussen hem en de burgemeester van Borne, dus niet de minste. En daarin werd bepaald dat Borne vanaf september 2025 geen 44 euro per persoon per dag meer zou krijgen, maar 56 euro. Per dag ietsje meer. En die stijging die lijkt gebaseerd op een berekening van de gemeente Borne zelf. Want die zijn eens gaan rekenen over, ja, wat kost dat nou eigenlijk per dag, opvang van Oekraïners? Nou, die kwamen nou wat rekenen uit op een bedrag van 55,5 euro per dag per Oekraïner. En dat werd toen dus rechtgetrokken.
0: Ja, en nu? Want ja. Die opvang blijft wel bestaan natuurlijk. Ja, moet wel nou betaald worden.
8: Maar ja, een maand later meldde de gemeente zich alweer bij de Zwaanhof dat op dat moment 90 Oekraïners opving. En toen vroeg Borne, kunnen jullie ook 110 Oekraïners daar opvangen? Nou, de Zwaanhof wilde dat wel. Maar er werd als voorwaarde bijgesteld dat daar dan 44 euro per Oekraïner per dag voor zou worden betaald.
0: Oh, daar ging het dus bedrag weer omlaag?
8: Daar ging het bedrag weer omlaag. En dat zou dan wel voor een periode van 2 jaar zijn geweest. Nou, daar wilde de Zwaanhof wel mee akkoord gaan, want 2 jaar, dat betekende zekerheid. Alleen werd er nooit een contract getekend. En daarna hebben de gemeente en de Zwaanhof nog meerdere keren bij elkaar om de tafel gezeten om opnieuw te praten over die tarieven en de manier waarop opvang geregeld zou worden. Daar kwamen ze niet uit. Volgens de Zwaanhof werden er door de gemeente afspraken geschonden. Nou, toen werd het een principezaak, want Ronald Helder van de Zwaanhof zegt, nou, we hebben in juli wel een contract getekend. Ik heb een contract met de handtekening van mij en van de burgemeester. Dus er moet gewoon die 56 euro per dag betaald worden. Principezaak. Dus ik ga naar de rechter.
0: Het lijkt een ordinaire geldkwestie. Puntje is dan wel dat de focus er ook wel op ligt. Hè? Borne en de spreidingswet. Dit is ook wel iets ter compensatie van opvang van andere vluchtelingen. Wordt wel extra naar gekeken, neem ik aan.
8: Daar wordt zeker wel extra naar gekeken. Aangezien Borne inderdaad vrijstelling heeft van de spreidingswet. Op basis van de opvang van de Oekraïners. Dus het gekke is, ze hebben elkaar ook een beetje nodig. Ja. Of eigenlijk hard. De gemeente heeft die plekken nodig. Tegelijkertijd zal Ronald Helder niet heel snel zeggen, Ik stuur die Oekraïners weg, want voor hem is het ook een principezaak. Hij wil gewoon die Oekraïners opvangen. Die moeten rust hebben, die moeten ook verder geen last hebben van al die perikelen. Voor hun moet een rustige situatie gecreëerd worden. Ja, het gaat alleen nog wel steeds tegen een laag tarief. En Ronald Helder zegt gewoon, ik moet luisteren, het is allemaal leuk en aardig, maar ik wil gewoon een eerlijke prijs voor mijn werk.
0: Ja, betalen. Nou, een beetje onverkwikkelijke zaak daar in Borne. Meer daarover lees je op onze website, ook van de hand van Pepijn. Pepijn, dank je wel voor de toelichting.

0: Ruben Hillen uit onze provincie en A Higher Love. Bijna 10 minuten voor 7:30. We gaan het hebben over een bijzondere actie langs de N35 vandaag in Mariënheem. Sterker nog, die begint zo dadelijk al. Leerlingen van groep 7 en 8 van de Sint-Antonius-school in het dorp gaan samen met Veilig Verkeer Nederland, afdeling Raalte, de snelheid meten van voorbijkomend verkeer. En dat is nogal wat verkeer wat daar voorbij komt. Toch, meneer Hazelhekken, Ben Hazelhekken, voorzitter van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Raalte. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, daar komt nogal wat door, ja. Hè, door Mariënheem.
1: Ja, in Mariënheem komt heel wat verkeer door. Dat komt natuurlijk omdat deze weg door Mariënheem, dwars door Mariënheem heen loopt. En waar veel verkeer is en veel kinderen steken deze weg over. En omdat de wijk in Mariënheem aan de ene kant ligt en de school en de kerk aan de andere kant. Dus de bestuur, de mensen die daar wonen, die moeten geregeld deze weg oversteken. Wel, ik sta een aantal keren per dag.
0: Ja, het is een...
1: Vandaar deze actie.
0: Het is een dagbepalende weg, zo dwars door het dorp, die het dorp in tweeën snijdt. Maar het Eipelaar is moeder van twee jonge kinderen. Mevrouw Eipelaar, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, moet u vaak de weg over?
2: Jazeker. Nou, wij kiezen dan voor de tunnel.
0: Ja, dat kan
2: de tunnel onderdoor, hè, omdat de weg oversteken echt niet veilig genoeg is. En er zijn ook afspraken over met de school dat de kinderen de tunnel nemen. Maar je ziet dat ouders bijvoorbeeld met bakfietsen, ouders met kinderwagens, maar ook ouderen die niet meer door de tunnel kunnen, wel de weg over moeten. En doordat de weg steeds drukker wordt, wordt het echt met de dag gevaarlijker.
0: Ja, nou is het zo dat ik er ook iedere dag doorkom en Anne Neeltje 3 dagen in de week. En wij zien iedere dag ook die tunnel en de school aan de andere kant liggen van eigenlijk dorpskern. Ja, het is een beetje een levensbepalende weg. Hè? Het hoort er een beetje bij, maar het blijft een gevaarlijk ding.
2: Nou ja, en ook sinds de opening van de Salland-Twente-tunnel zie je dat het echt steeds drukker is geworden. Echt, het verkeer neemt enorm toe. En wat je ook ziet is dat steeds vaker verkeer inderdaad door acties wel bekend zijn met hey Mariënheem, daar is die tunnel en die school aan de andere kant van de weg. Waardoor bijvoorbeeld vrachtwagens steeds vaker op de rem gaan. Dat is natuurlijk heel mooi dat mensen veilig de weg over kunnen steken. Maar aan de andere kant zorgt het voor de verkeerssituatie, wordt er niet veiliger op.
0: Nee, en hoe gaan uw kinderen daarmee om? Of begeleidt u ze er altijd onderdoor?
2: Ja, nou ja, de jonge kinderen in eerste instantie wel. De oudste gaat nu wel zelfstandig. Maar je merkt wel, wij wonen zelf ook aan de N35. Is dat ik relatief lang heb gewacht voordat ik mijn kind zelfstandig naast de N35 naar school laat fietsen.
0: Ja, want die school ligt er ook nog pal aan. Hè? Die zie ik ook iedere dag. Meneer Hazelhekken, wat is nou het doel vandaag? Want u steert kinderen met een lasergun de straat op. Ja, dat klinkt gevaarlijker dan het is. Ze gaan de snelheid meten. Waarom?
1: Nou, met deze actie willen wij eigenlijk willen wij dan de kinderen bewust van maken van de verkeersveiligheid. En hen te laten ervaren wat snelheid in de praktijk eigenlijk betekent. Het is een soort bewustwording, zowel voor de bestuurders als voor de leerlingen zelf. Vandaar deze actie.
3: En hoe ziet dat er nou straks precies uit? Want Marcel maakte net al een opmerking over Star Wars. Het spreekt wel tot de verbeelding, kinderen met laserguns aan de zijkant van de weg.
1: Ja, het gaat in feite om, nou, om 9:00 gaan we samen met de politie naar de groep 7 en 8 van de basisschool. En dan gaan we daar uitleg geven hoe we het gaan doen en om het zo veilig mogelijk te laten verlopen. En dan gaan we in groepjes van 6 gaan we naar de locatie toe om 9:30. En daar gaan 3 kinderen, die gaan er met een ex-politieman, gaan daar een laserguncontrole doen. En een echte agent, die houdt het verkeer staande. En diegenen die dan te hard rijden, die worden van de weg gehaald. En die worden naar de parallelweg gevoerd. En vandaar spreken 3 kinderen de bestuurders weer aan.
0: Oh, dus die kinderen gaan ook gewoon zich ermee bemoeien?
1: Ja, de kinderen gaan zich ermee bemoeien. Die nemen ook de actie. Samen met Veilig Verkeer Nederland natuurlijk.
3: Dat worden wel andere gesprekken, denk ik, dan de politie normaal gesproken voert als ze iemand van de weg halen.
1: Ja, juist. De kinderen die spreken de bestuurder erg aan. En dat komt natuurlijk wel echt over bij de bestuurders natuurlijk. En daar gaat het in principe om.
0: Ja. Marit, wat vind jij van die actie van jouw kinderen ook? Of doen ze eigenlijk mee?
2: Jazeker. Nou, ik denk dat het heel goed is, die aandacht voor deze weg en voor de onveilige situatie. En ik denk dat het zeker helpt dat kinderen het gesprek aangaan. Hè? Dat je echt bewust bent van, hier gaan elke dag 100 kinderen de weg over. Qua bewustwording lijkt me dat echt een hele goede actie.
0: Ja, hopelijk natuurlijk duurt dit niet te lang meer. Hè. Er liggen natuurlijk al heel lang plannen voor een rondweg en de aanpak van de N35.
2: Klopt.
0: Maar voorlopig is er nog geen schep de grond ingegaan.
2: Nee, dat duurt gewoon veel te lang. En persoonlijk als bewoner ook, hè, dus aanwoner van de N35... merk dat vertrouwen daarin ook wel wat afneemt. Hè. Er zijn periodes dat er weer wat meer over te doen is. En dan is er een keukentafelgesprek of een bijeenkomst in de Schalm. En dan is het opeens weer opmerkelijk stil en horen we weer een hele tijd niks. Terwijl de situatie gewoon steeds slechter wordt. Ja. Dus.
0: Meneer Hazelhekker van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Raalte. Heeft u meer informatie? Want ik hoor alleen maar van het kabinet dat geld op is.
1: Ja, het zal blijkbaar wel. Maar ja, het zal wel echt noodzakelijk zijn dat er een rondweg komt. Want het is echt een drukke weg. Echt.
0: Ja. Even voor de zekerheid nog. De vrijdagochtendspits is niet zo druk. En de kinderen staan er net na. Maar als ze dan ook nog auto's van de weg gaan halen... wordt dat niet een verkeerschaos nu in Mariënheem zo dadelijk vanaf 9 uur?
1: Nee, we gaan om 9:30 beginnen. Dus de meeste drukte is dan al wel weg. Maar daarom gaan we ook de kinderen zoveel mogelijk uitleg geven hoe we het gaan doen. En de politie houdt het verkeer staan. En kijk, we kunnen niet iedereen aanhouden die het hard rijdt. Want dan komt het verkeer eigenlijk in gevaar. Ja. Dus we kiezen wel een moment uit wanneer of we iemand van de weg kunnen halen. En dat het normale verkeer wel gewoon door kan rijden. En dan zo stapgewijs halen we iemand weer uit.
0: Mooi zo. Goed zo. Marit, nog even als moeder van twee kinderen op de school. Zijn ze er ook wel een beetje gespannen over, of niet?
2: Een beetje. Maar ja. Ze hebben er ook vooral zin in dat ze op die manier een keer wat terug kunnen doen en een stem kunnen laten horen.
0: Kijk, dat is ook wel eens tijd inderdaad. Nu wij.
2: Zeker.
0: Nu wij. Dus gewapend met een lasergun staan ze straks langs de weg. Niet om automobilisten af te schieten, maar wel om de snelheid te meten. Marit, hartelijk dank. Veel plezier. En Ben Hazelhekker van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Raalte ook. Hartelijk dank.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
8: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
7: Dit jaar opent opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
9: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar nu met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Loots in Notten en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
10: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar nu met vouchers tot wel 25% extra.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Half 8 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Anna Neeltje.
12: Vannacht is er opnieuw een auto uitgebrand in Deventer. Toen de brandweer ter plaatse kwam, kon het voertuig al als verloren beschouwd worden. Politie Oost-Nederland moet op zoek naar een nieuwe chef. De huidige chef, Gert Veuring, vertrekt per 1 januari. In onze provincie geldt tot zeker 9 uur code geel, omdat er plaatselijk dichte mist voorkomt. En de politie heeft beelden vrijgegeven van de man die verantwoordelijk is voor de explosie aan de Berenklauw in Kampen afgelopen augustus. Op de beelden is te zien hoe de dader met een jerrycan naar de voordeur loopt. Een explosie volgt en het vuur grijpt daarna razendsnel om zich heen. De politie roept mensen die iets hebben gezien op om zich te melden. En ook beelden en informatie die zijn van harte welkom. De beelden vind je in de app en op rtvoost.nl.
11: Voor het weer naar Gita Spannenburg. Gita, goedemorgen nogmaals.
13: Goedemorgen.
11: Ik zie dat het langzaam aan het helder worden is. Betekent dat de mist rond ons hoofd is verdwenen?
13: Mist is op sommige plekken juist aangegroeid, omdat de temperatuur nog is gedaald het afgelopen uur. Op de meeste plekken is het nu zo'n 8, 9 graden ongeveer. Eerst zat de mist ook vooral boven de rivieren als een mooi beeld van die mist. En de mistvelden zijn nog wat uitgebreid eigenlijk. En ook het komend half uur kan er, omdat de temperatuurdaling nog even doorgaat, ook als de zon opgekomen is, kan die mist zich nog wat verder uitspreiden. Maar net als vorig uur is het een enorm wisselend beeld. Op sommige plekken is het gewoon hartstikke helder. En dan rij je ineens een mistveld in, waarbij het mistveld relatief dun is. Dus dat geeft al aan dat hij vrij snel in de loop van de ochtend kan gaan oplossen.
11: Ja, toch wordt de waarschuwing nog wel gegeven dat in het hele land, met uitzondering van Zeeland en Limburg, mistbanken voorkomen. Dus hou daar rekening mee als je op de weg bent. Ja, dan verder, dat zei je net al, wordt het een hele mooie oktoberdag, hè?
13: Ja, het wordt echt een hele mooie oktoberdag met flink zon. Flink wat zon, een paar stapelwolkjes, een beetje van die hoge bewolking. Waarschijnlijk ook wel wat vliegtuigstrepen.
11: Nou, ik zie er dus net één tussen kantoorgebouwen door. En volstrekt heldere hemel met één vliegtuigstreepje.
13: Kijk, daar is die.
11: Kort streepje.
13: Ja, als hij heel snel oplost, dan is de lucht daar in ieder geval redelijk droog. En als die lang blijft hangen, dan is de lucht daar vrij vochtig. En soms heb je dagen dat eigenlijk de vliegtuigstrepen een wolkendek, zeg maar, genereren. Een dun wolkendek, maar toch. Dat zal vandaag niet het geval zijn. Maar ja, als op hoogte het vochtig is, dan kan de cirrus, zeg maar, de contrails, de condensation trails, de vliegtuigstrepen, kunnen dan de hoofdmoot vormen van de bewolking. Nou ja, zon veel, 20 graden vanmiddag. En wat dat betreft, begint oktober een beetje zoals de afgelopen maanden waren. Zonnig, hè? De enige maand die niet zonnig is verlopen is februari dit jaar. Klimatologisch gezien. Ja,
11: dat geeft ook weer te denken. Maar goed, laten we ervan profiteren. Het wordt een mooie dag. Jij hebt ook een mooi weekend.
13: Mooi weekend. Hoofdrol echt voor de zon. Beide weekenddagen in de ochtenden vrij fris. 6 tot 8 graden, denk ik, met ook nog steeds wat mistvelden. Kalme dagen, veel zon en middagtemperaturen van 20 of 21 graden.
11: Goed, verkeersinformatie hebben we niet. Geen enkele file, alleen dus die waarschuwing voor af en toe nog dichte mist. Hou er rekening mee.

0: Spandau Ballet hoorde je. En Only When You Leave.
1: De Oosttribune.
0: 8:10. Tijd voor sport. De vrouwen van Kwiek, de handbalvrouwen van Kwiek, gaan voor het eerst in de historie van de club Europa in. Morgen spelen ze in een uitverkochte sporthal in Raalte tegen Krajina Kazin uit Bosnië. Kwiek plaatste zich voor de Europa Cup na de bekerwinst vorig seizoen. En de trainer destijds, Peter Partingen, noemde dat ongekend.
2: Zeker om te zien dat we eigenlijk anderhalf jaar geleden begonnen. De sporthal zit nu bijna elke wedstrijd helemaal vol. Het leeft enorm. Ik denk dat we ook wel echt gewoon goed handbal spelen. Wat leuk is om naar te kijken. En als dan het halve dorpje achterna reist om je aan te moedigen. Ja, is dat natuurlijk wel heel erg mooi.
0: En Michel Rabelink is de voorzitter van Kwiek. Meneer Rabelink, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, en het halve dorp zit er weer, hè? Van het weekend.
3: Ja, meer dan het halve dorp en naar de wijde regio. Maar het zit weer vol morgenavond.
0: Klopt. Ja, het was snel uitverkocht, hè?
3: Ja, ik denk dat we in een minuutje de eerste 90 kaarten gingen zo weg. En ik denk dat we iets in ongeveer anderhalf uur die 700 kaarten zo kwijt waren. Inclusief VIP-kaarten, et cetera. Dus dat ging geweldig snel.
0: Ja. Ja, dat maakt het wel leuk natuurlijk, hè, dat Europese debuut.
3: Ja, ja, het leeft enorm. Normaal de laatste dagen zie je het wel. We zeiden al, Europa Cup koorts in Raalte neemt toe. Dus de WhatsApp-groepjes ontploffen. En iedereen probeert her en der nog kaarten te ritselen. Maar het is echt stijf uitverkocht.
0: Mooi, nou dan kunnen we de nodige sfeeracties wel verwachten, denk ik, of niet?
3: Ja, zeker. Ja, we hebben er van alles rondom heen. Het is natuurlijk historisch iets. Voor het eerst een Europa Cup wedstrijd in Raalte. Dus we hebben een fanplein georganiseerd voor de kinderen. Met van allerlei dingen. Met foodtrucks, met speeltoestellen. En Estefana Polman, die komt naar Raalte toe. Dus ook leuk.
0: Zeker.
3: Met name ook voor de jeugd. Maar goed, ook een mooi icoon in de handbalsport. En ze had natuurlijk wat meer tijd nu, omdat ze vandaag in Sydney zit. Ze lekker morgenavond hier lekker in Raalte.
0: Nou, hartstikke goed. Dan worden veel selfies, denk ik, met Estefana.
3: Ja, zeker. Ja. Selfies en handtekeningen.
0: Ja. Hartstikke goed. Nu de sport, hè? Want kent u Krajina Kazin een beetje?
3: Nou, de eerste keer hebben we flink moeten googlen. Even kijken waar het ligt. En dan begint het al heel gauw met hotels regelen, vluchten regelen en al dat soort dingen. We hebben wat beelden gezien, dat wel. Maar daar houdt het ook wel een beetje mee op.
0: Okay. Ja. Maar maakt Kwiek dan een kans?
3: Ja, wat wij in ieder geval begrijpen van andere clubs die er ooit een keer tegen gespeeld hebben. En de beelden die we zien, denk ik dat het een gelijkwaardige tegenstander is. Ja, en ik denk dat de spanning zal ook wel een rol gaan spelen morgenavond, denk ik. Maar ik denk als je de eerste 10 minuten doorkomt, dan maak je wel een serieuze kans, is ons gezegd.
0: Nou, hartstikke goed. En in ieder geval gesteund door een enthousiast thuispubliek.
3: Dat zeker.
0: Ja, ja. En dan de return in Bosnië. Dat wordt natuurlijk een ander verhaal, hè? Want dan moet je dus uitspelen. Daar valt natuurlijk ook veel voor te regelen.
3: Ja, klopt. Het is wel mooi om te zien hoeveel sporters er uiteindelijk meegaan. We hebben nogal overwogen om een privéjet te huren, maar dat was wel heel erg duur. En uiteindelijk we gaan gewoon via een niet nader te noemen low-budget airline vanuit Duitsland richting uiteindelijk Kroatië. En vanuit daaruit moeten we nog 2 uur met de bus de grens over naar Bosnië. Want het ligt echt wel linksboven in Bosnië in. Nou, ik zal niet zeggen onbegaan terrein, maar ze zullen even zoeken, zeg maar.
0: Ja, maar serieus, ja. Een privéjet? Jullie dachten wat Max Verstappen kan, kunnen wij ook bij Kwiek?
3: Ja, we waren wat geïnformeerd bij wat BVO's, onder andere bij Go Eagles. En daar tipte iemand mij van, ja, je kunt ook gewoon een privéjet, gewoon een Boeing met 100 of 150 man. Maar dat werd net iets te gottig, zeg maar.
0: Oh ja, oké. Okay.
3: Want het kost veel geld.
0: Ja, precies. Ja, inderdaad, kost het de club geld, zo'n Europees programma?
3: Ja, je ziet dat de handbalsport in onze regio hartstikke populair is. Maar per exposure natuurlijk ver achterblijft bij bijvoorbeeld de voetbal. Ja. Dus wij betalen voor alles, zeg maar. De hotels, alles moeten we betalen. Vliegreis voor de officials, voor de scheidsrechters, et cetera. En er zit geen prijzengeld aan. Dus het is niet zoals als je in de Champions League zou voetballen, zeg maar. Dat er een flinke som geld binnenkomt.
0: Nee.
3: Dus we doen het met heel veel sponsoren. scoren. De ticketprijzen iets omhoog qua prijs. En de consumptiemunten iets omhoog. En dan komen we een aardig eind.
0: Ik moet toch stel zeggen, dan is het toch wel knap dat je dat allemaal kunt betalen. Want bij uw sponsoren zit vast niet de grote landelijke bank of een heel groot internationaal concern. Dus dat moet dan allemaal opgehoest worden.
3: Ja, dan zie je wel dat het leeft lokaal, zeg maar. Maar goed, ook hier het bedrijfsleven, ook de kleinere ondernemer die sponsort. We hebben ook hier in Raalte een paar prachtig mooie grote ondernemingen. Onze hoofdsponsor die doet een flinke duit in het zakje Zwartwoud uit Groningen. En Penn Osten is een van onze grote sponsoren hier. En dat is wel super gaaf om te zien hoe het leeft en hoe vrij makkelijk het uiteindelijk was om dat sponsorgeld binnen te halen, zeg maar. Dat is wel gaaf om te zien.
0: Ja. Dat is ook een mooie opsteker, mooi om te zien inderdaad. Maar het is wel zo dat u dan ook wel een tweede ronde nog aan kan, Europees.
3: Ja, nee, dat wel. We moeten drie rondjes door kunnen komen. En dan moeten we bij de gemeente langs of ergens anders. Of misschien wel bij TVO's nog even langskomen.
0: Oh, u zoekt sponsor, hoor ik al. Ja, ik hoor het. Nou, u mailt zich maar, hoor. Moeten we wel kaarten krijgen.
3: Ja, geen probleem. Dat is geen probleem. Oh. Dat regel ik dan voor je. Ja.
0: Heel goed. Nou, in ieder geval mooi feest om te beginnen komend weekend met Estefana erbij. U ziet er wel naar uit, neem ik aan.
3: Ja, het leeft enorm. Ik heb wel minder goede nachten, maar dat is meer uit enthousiasme, zeg maar. Dat ik denk van, ik heb er gewoon enorm veel zin in. En ik denk dat ik zaterdagmorgen, hopelijk, wel een van de eerste ben die mij bij Teheran gaan melden voor de opbouw van het hele festijn.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, genoeg vrijwilligers om dat te doen?
3: Dat was geen enkel probleem.
0: Nee, dat dacht ik al.
3: Vrijwilligers over, zeg maar. Dus, ja.
0: Ja, je moet ze afremmen, inderdaad. Nou, hartstikke mooi, toch? De spelers ook allemaal zin in.
3: Ja, die leven er enorm naartoe. We hebben afgelopen dinsdag nog één competitiewedstrijd gespeeld. Die we gelukkig ook wel wonnen. Maar dan zie je al wel dat de kopjes, de hoofdjes die zitten wel bij zaterdagavond. Het leeft enorm. En het is mooi om te zien. Het zijn allemaal super jonge meiden. Allemaal in de leeftijd tussen de 17 en de 21, 22. En een uitzondering van 23. Maar die vinden het ook prachtig en spannend. En mooi om een thuiswedstrijd met een volle zaal te spelen. Maar daarnaast ook om volgende week de reis naar Bosnië mee te mogen maken.
0: Ja, ja. Want hier doe je het voor, hè? Dat geldt denk ik voor en spelers en vrijwilligers en ook voorzitter.
3: Ja, ook voorzitter, maar ook wel supporters, hoor. Het is wel prachtig en mooi om te zien hoeveel kinderen er ook op de tribune zitten. Ik denk dat het is al 60-70% volwassenen, maar er zit ook wel 30-40% aan kinderen die vol enthousiast over de handbalsport zijn. En dat stimuleert en het enthousiasmeert. Het is gaaf om te zien.
0: Ja. Helemaal goed. Voorzitter van Kwik, Michel Rabelink. Nou, en over die sponsoring, daar belt u nog maar eens over.
3: Ja, ga ik je zeker bellen. Doe ik zeker. Ja.
0: En we houden jullie in de gaten. Dankjewel, hè.
3: Heel goed, dankjewel.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
4: Deze week Bertolf.

0: Bertolf, Heart Over Mind. De nieuwe oogst van deze week. Tot aan vanmiddag. Dan hoor je bij Paula de nieuwe oogst.
1: Ik ben benieuwd wat dat weer gaat worden.
0: Ik ook.
1: Vind dit wel een lekker plaatje.
0: Ik vond het ook een leuk plaatje. Bertolf uit de Zwolle. Hij maakt heel veel goede muziek natuurlijk. In zijn eigen studiootje, in zijn achtertuin, heb ik begrepen.
1: Oh.
0: Ja. Leuk, hè?
1: Zwolse trots.
0: Over mobiele studiootjes in achtertuinen gesproken. Vanaf vanmiddag staat onze studio op de Military.
1: De Military, ja. Heb jij inmiddels een mooi tweetpakje?
0: Nee, want ik ga niet naar de Military. Oh, ja. Ja, ik zag gisteren hadden we een kledingexpert die alles vertelde over de outfit. Outfittery.
1: Een beetje
0: military look.
1: Neerbuigend outfitje. Of een tweetpakje, maar zo bedoel ik dat natuurlijk. Ja, het is een prachtig tweetjasje.
0: Ja, origineel uit Schotland. Handgewoven.
1: Ja.
0: Tweetjasje met ruitjes. Dat schijn je aan te moeten hebben op de Military. Onze
1: als man.
0: DJ's. Nou, als vrouw kan denk ik ook wel toch.
1: Ja, niet? Dat is misschien ook wel zo.
0: Ja. Onze mooi DJ's, jasje. Ik ben benieuwd hoe zij eruit zien vanmiddag. Maar Paula is er, José is er, Benjamin is er.
1: Ik denk dat die allemaal wel wat moois aan hebben getrokken. Het advies voor de vrouwen was in ieder geval geen hakken. Ja, voor mannen natuurlijk ook, maar die zullen die stap wat minder snel nemen.
0: Oh, ja,
1: maar laarzen of wandelschoenen.
0: Ja, en dan kan het.
1: En dan kan het, dan ben je er klaar voor.
0: Precies, na 8 uur gaan we het ook over de Military hebben. Hadden we het gisteren over kleding. Vandaag gaat het over de sport en de paarden. En eventueel Overijsselse kanshebbers bij die Military. Want het is wel een top-evenement wat betreft de paardensport en de kleding. En wat was het? Fun and business? Nee, pleasure and business is er ook.
1: Ja.
0: Mooi zo.
1: Pleasure and business.
0: Pleasure and business. Daar hoor je straks veel meer over na 8 uur. Tot die tijd, Nelly Furtado. And say it right.

0: morgen ook vanaf onze studio in Boekelo. Waxjassen, laarzen, leuke hoedjes en natuurlijk fantastische paardensport tijdens de Military Boekelo. Dit weekend bij RTV Oost.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Ga je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
7: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
8: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
9: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
10: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
9: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
12: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
13: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. In Oldenzaal is een dodelijk ongeluk gebeurd. Een fietser overleed na een aanrijding met een auto. Vannacht is er opnieuw een auto uitgebrand in Deventer. Toen de brandweer ter plaatse kwam, kon het voertuig al als verloren beschouwd worden. En in onze provincie geldt tot 9 uur code geel, omdat er plaatselijk dichte mist voorkomt. Meer nieuws in de app en op rtvoost.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
15: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
16: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut, de ongekende grootte en de hoogte van het gebouw, de negatieve gevolgen voor het milieu, de toename van verkeer, geluidshinder.
15: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg.

0: Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
1: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
0: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dit de verkeersinformatie in en rond Overijssel. 1 file te melden, de A1 Hengelo richting Duitse grens. Bij Oldenzaal Zuid is een ongeluk gebeurd en daardoor is de afrit nog dicht. En voor de zekerheid nog maar even de waarschuwing voor mist. Die kan af en toe dicht zijn. Hou daar dus rekening mee.
3: Goedemorgen met Oost.
2: En straks op Radio Oost praten we nog een keertje over de military. Die is inmiddels in volle gang. Vandaag hebben we het niet meer over parcoursbouw, over paardenverzorging, over mode, maar over de sport zelf.
3: Nou, dat werd eigenlijk ook wel eens tijd.
2: Het werd wel eens tijd, ja. Dan hoor je of er ook Overijsselse kanshebbers nog meedoen met de military. Daar zijn we uitgebreid bij natuurlijk, ook met Radio Oost. Onze studio staat daar. Vanaf vanmiddag zenden we uit vanuit Boekelo. Muziek straks van Calvin Harris en Dua Lipa en de Golden Earring.
4: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
5: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
6: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland.
9: Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs van veel merken.
10: Zoals PMA Legend,
9: Opus en Playmobil.
10: Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: lekker.
1: Golden Earring, Long Blonde Animal.
2: Marcel Oosten en Anna Neeltje de Boer. Goedemorgen met Oost.
1: 8 minuten over 8 op deze vrijdag, de 2e van oktober. Het wordt een mooie dag. Goedemorgen, Anneneeltje.
3: Goedemorgen, Marcel.
1: De military is al in volle gang. Of er ook Overijsselse kanshebbers zijn, hoor je zo dadelijk. En, slecht nieuws, we houden weer minder geld over in de maand.
3: De inflatie in Nederland is afgelopen maand gestegen naar 3,4%. Dat meldt het CBS in een snelle raming. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen. In augustus was de inflatie nog 3,3% in vergelijking met een jaar eerder. Alleen in mei kwam de inflatie dit jaar hoger uit. Die maand was het 3,5%. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen hard gestegen. En dat is dus merkbaar aan de pomp. De prijzen voor benzine en diesel in Nederland zijn afgelopen maanden naar recordniveaus gestegen.
1: Ja, in Duitsland zijn ze weer naar beneden gegaan. Trouwens, hebben we gisteren uitgebreid over gepraat. Dan de Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files beter voor het milieu. Bedrijven doen het nog niet, want dat spoorvervoer is te duur. Zeker als je het vergelijkt met, daar zijn we weer, Duitsland en België. En daarom vindt het de Kamer dat het kabinet nu iets moet doen. De staatssecretaris die erover gaat, laat zich eerst goed informeren.
4: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het best? Ik heb de Kamer beloofd dat ik alle mogelijkheden bekijk en dat doe ik ook.
1: Ja, want het is best opmerkelijk. Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren over het spoor dan. In 2022 was het bijna 45 miljoen ton, inmiddels nog maar 36 miljoen ton.
3: Plannen voor duizenden nieuwe woningen rond Schalkhaar vallen slecht bij de inwoners van het dorp. Daarom trokken Schalkhaarders de afgelopen 2 avonden naar het stadhuis in Deventer, waar ze hun zorgen kenbaar maakten.
5: We zijn nu met een groep inwoners verzameld om naar het stadhuis te gaan. Daar gaan we inspreken over de woningbouwplannen rondom ons dorp. Ze zijn van plan om rondom Schalkhaar meer dan 3000 woningen te bouwen. En Schalkhaar heeft zelf maar 2200 woningen. Nou, je kunt je voorstellen dat zoiets grootschaligs met heel veel hoogbouw heel veel impact heeft op hoe wij een dorp beleven. We zijn bang dat door de omvang van de plannen het dorp Schalkhaar het dorpse karakter verliest. En we willen vooral bereiken dat de gemeente goed kijkt naar hoe kunnen we Schalkhaar als dorp behouden.
6: Let's go!
1: Ja, er werd ook aangebeld bij de Overijsselse zakenman Henny van der Most. Het was de deurwaarder, de kijkdag van zijn villa. De haar in Gorssel was afgelopen week en vandaag wordt hij dan daadwerkelijk geveild. Van der Most woont er tot nu toe nog ook, voor zover onze informatie, op dat landgoed. Zijn bedrijf en ook hij zelf zijn failliet verklaard. En de schuld van tientallen miljoenen euro's moet worden afbetaald. Mede met zijn privébezit dus.
7: Ik heb alles kwijt. Ja, ik heb alles ingezet op Rivoli. Ik zag dat voor mij, helemaal, dat park helemaal voor mij. Ik heb heel veel bedrijven opgebouwd. Ik ben iemand met verborgen, met huis in Zwitserland of Spanje of weet ik waar. Helemaal, dit is mijn geestenkind.
1: Ja, Van der Most dus kwam in de financiële problemen na het mislukken van dat pretpark Rivoli in Rotterdam. De gemeente trok de stekker er uiteindelijk uit. Het kwam niet van de grond daardoor en Van der Most ging failliet. Zijn bedrijventerrein in Schuine Sloot werd afgelopen week ook geveild. Dat bracht 12,7 miljoen euro op.
3: Na een dramatisch slechte eerste helft wist het Nederlands elftal er gisteren toch nog 2-2 van te maken. Uit tegen Griekenland. Dankzij Tijani Reinders uit Zwolle.
8: Dan moet het nu gebeuren en het gebeurt. Reinders 2-2. Lang met weer zo'n voorzet. Zegiel en Zirkzee zorgen voor de onrust. En Reinders, boem, raak. Dus toch.
9: Het was nog beter geweest als we dit dan winnend hadden afgesloten. Maar een goal erbij is altijd fijn.
3: In de eerste helft speelde Oranje erg matig en ging met een 2-0 achterstand de rust in. In de tweede helft scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez was niet helemaal tevreden met het gelijkspel en bood zelfs zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was fout, zei Xavi na afloop.
10: I'm never happy with the draw, but watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
3: Overmorgen speelt Nederland thuis tegen Servië.
1: Ja. Na de vorige 2 wedstrijden zei hij, I'm happy. En nu was hij not happy.
3: Nee, nou ja, duidelijk.
1: Dat was duidelijk. Wel tevreden over het herstel van Oranje in de tweede helft. Nou, dat zijn wij ook.

0: Stella Lefty, een nieuwe ster aan het firmament met Boston. Best een aardig plaatje.
1: Ik vind het ook mooi.
0: Ja, leuk plaatje.
2: The Military Boogaloo.
0: Geeft ook een aardig plaatje, tenminste als je daar rondloopt in de gepaste kleding en dan tussen de paarden. Maar met name tussen de hospitality stands. De 55ste editie van de Military Boogaloo is al onderweg. Business and pleasure, daar hebben we het al veel over gehad natuurlijk de afgelopen dagen. Maar het gaat natuurlijk in principe over de sport, de military, de wedstrijd paarden. Dirk Stuyp is de sportcommentator bij de wedstrijden op de military. Ook natuurlijk op Radio Oost. Dirk, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Zin in?
3: Ja, heel mooi. Veel zin in.
0: Ja. Ja, heel goed, want alles staat in de startblokken. Het weer is goed, zeker vandaag en morgen ook nog. Wel droog, hè? Hoort er niet altijd een forse portie modder bij de military?
3: Ja, dat is wel het heroïsche beeld. Hè? Ja. Door de modder ploeteren, paarden die helemaal onder de modder binnenkomen en bezweet zijn en prachtige sfeerbeelden. Maar het weer is wat het is en het is prachtig op het moment, dus we klagen niet hoor.
0: Nee, dat wordt wel stofhappen dan natuurlijk, maar goed, dat kan natuurlijk ook. Dan moeten de paarden op voorbereid zijn. Gisteren nog even, er was ook een keuring. We hebben twee keer gemeld dat dat eigenlijk een verplicht nummertje is. Maar alle paarden worden goedgekeurd. Maar er zat er nu één bij die niet fit genoeg was.
3: Ja, inderdaad. Dat was woensdag al, inderdaad. Ja, één paard is door de jury en met name ook door de dierenarts eigenlijk niet fit to compete bevonden. Dus het wordt beoordeeld op, loopt hij goed, kijkt hij fris uit zijn ogen, heeft hij geen wondjes of zo bijvoorbeeld. En één paard was daarin niet goed genoeg en mocht dus niet van start.
0: Nee. Klopt. Ja, en dan moet je ook streng zijn natuurlijk, want het is wel belastend hè, voor die paard. Het is wel een zwaar onderdeel van de paardensport.
3: Ja, het is een zwaar onderdeel voor de paardensport. Je kan het soms wel vergelijken met de triathlon, maar dan voor een paard. Je doet ook drie onderdelen, net als een mens in de triathlon drie onderdelen doet. Doen ruiter en paard samen hier ook drie onderdelen. En ja. Natuurlijk, als je getraind bent, dan is het zwaar, maar is het heel goed te doen. Het is niet te zwaar, gelukkig. Want anders moet je dit natuurlijk niet doen.
1: Betekent het dat het eigenlijk goed weer is, dat het voor die paarden ook wel iets beter te doen is dan dat het modderig en nat en regenachtig is?
3: Nou, kijk, de bodem wordt de route die de paarden op de zaterdag in de crossdag afleggen. Die route, die bodem is geprepareerd. Dus ook als het een beetje modderig is, dan nog steeds is die bodem heel goed te doen. Het is vooral wat comfortabeler, zeg maar. Ja. Maar het is niet dat, natuurlijk, als de modder kniediep is, ja, dan starten we niet eens. Want dan is het ook onverantwoord.
0: Nee, ik heb wel eens bezoekers trouwens tot hun knieën in de modder van zien zitten, denk ik. Maar dit terzijde. Die hebben dan ook geen paardenkrachten. Even over het evenement zelf. Want in hoeverre is hier nou echt de top van de ruitersport aanwezig?
3: Volledig. Ja. Er zijn diverse deelnemers die maand geleden, of iets langer dan een maand geleden, op het WK hebben deelgenomen. In Aken was dit jaar het wereldkampioenschap. En zelfs een jongen die op het WK goud heeft gewonnen met het Britse team, rijdt hier ook mee. Dus het is echt wel de wereldtop, ja zeker.
0: Ja, en waar staat Boogaloo dan in de kalender, zeg maar? Is dat echt ook een van de top evenementen?
3: Ja, je hebt, zoals met heel veel sporten, heb je bepaalde niveaus. Zeg maar, dit is zeg maar het hoogste niveau op wereldschaal wat betreft de internationale kwalificaties. En daarbij is Boogaloo voor heel veel mensen, omdat het zo'n evenement is. Je zei net al, we hebben het al over business en pleasure gehad. Er is heel veel te doen op deze wedstrijd. Dus ook op het moment dat de paarden hier zijn, en als je zaterdag de cross-country rijdt, zien die paarden ook heel veel, maken heel veel mee. Het is heel druk. En dat is een hele belangrijke factor voor ruiters om hier deel te nemen. Omdat dat eigenlijk de sfeer van de grootste kampioenschappen heel goed weergeeft. Ondanks dat Boogaloo zelf geen kampioenschapwedstrijd is op wereldschaal. Nee. Geen Europees kampioenschap of geen Olympische Spelen is. Maar de sfeer hier en de enorme aandacht en drukte geeft heel erg dat gevoel wel. En daarom willen eigenlijk alle ruiters die naar grote kampioenschappen willen ook hier rijden om die sfeer te ervaren en die paarden daaraan te laten wennen.
0: Oké, ja, want ik zou eigenlijk het tegenovergestelde verwachten. Ik ben er ook een keer geweest, 2 jaar geleden. En steeds maar mensen die die baan oversteken. Het gaat allemaal wel geregeld, hoor. Veel gedoe eromheen, veel muziek. Een radiostudio van Radio O staat er nog ergens te schallen. Je zou denken, dat is niet bevorderlijk voor de rust.
3: Laat ik zeggen, voor de paarden is dit inderdaad een gereguleerde omgeving. Ja. Dus het is een hele veilige omgeving. Maar dit is wel wat je op grote kampioenschappen meemaakt. En daar kunnen ze aan wennen. Ja. En omdat hier de verwachtingen in die zin, de druk op de deelnemers is in die zin lager. Kijk, als je naar een Olympische Spelen gaat, ja, dan heb je bijna letterlijk het gewicht van de natie op je rug. Ja, dat heb je hier niet. Nee. Er is wel een Nations Cup, wel een ander soort wedstrijdtype. Maar dat is al met minder druk dan een Olympische Spelen.
1: We hebben het deze week best wel veel gehad over alle facetten van de military. We hadden Ank Bijleveld aan de telefoon van de Twente Board. Die zei, daar ging het eigenlijk ook wel over. Nou ja, voor sommige mensen draait het eigenlijk helemaal niet om de paardensport. Maar zij zei ook, je moet daar eigenlijk wel naartoe gaan. Zo'n belangrijk onderdeel. Maar voor die mensen die daar niet voor komen en daar ook niks van af weten. Ja, wat gaat er gebeuren? Wat moet je daarvan meekrijgen?
3: Nou, kijk, de wedstrijd bestaat, wat ik net zei, uit 3 onderdelen. Gisteren en vandaag is het dressuuronderdeel. Waar paarden dus in een rechthoek doen ze oefeningen, voeren ze oefeningen uit. Dat gaat heel erg over, doe je het netjes, doe je het in stijl. Op het juiste moment voer je bepaalde oefeningen uit. Zaterdag is eigenlijk de dag waar het steeds over gaat. Dat is de cross-country dag. Daar gaan de paarden dus door het terrein, op snelheid, over hindernissen, over akkers, over de mooie dreven hier, de doorstukjes bos, leggen ze dat parcours af. Dat is waar de grote drukte is. En dat is waar iedereen bij wil zijn. En dat is inderdaad een grote happening. Met veel bezoekers, met muziek, met allerlei hospitality dingen. En het is een heel erg ons kent ons voor de bezoekers. En zien en gezien worden. Maar voor de paarden is het juist een fantastische entourage. En voor de deelnemers een fantastische entourage om in te kunnen sporten. Om dat mee te maken. Ja. Dus dat is een beetje waar het elkaar vindt. Het heeft elkaar nodig, maar het versterkt elkaar ook.
0: Mooi. En dan nog even de Overijsselse deelnemers, want we hebben wat Overijsselse ruiters ook, toch?
3: Ja, we hebben in ieder geval Jordi Wilke. En Jordi die is geloof ik al voor de 8e of 9e keer hier in Boekelo aan de start. Met Jean van Vij, heeft al gereden gisteren. Redelijke prestatie tot nu toe. En Sterre van Houten werd vorig jaar hier in Boekelo Nederlands kampioen. Is er weer bij met hetzelfde paard. En die komt vandaag aan de start in de dressuur. Twee echte lokale deelnemers. Prachtig.
0: Ja, ook nog kanshebbers of dat eerder niet?
3: Dat verwacht ik niet. Nee, in het internationale geweld zijn zij niet de absolute top. Maar beide ook zeker voor de kans voor de Nederlandse titel een mogelijkheid. Waar Sterre op dit moment wel de beste papieren voor heeft. Ze heeft natuurlijk al gewonnen met ditzelfde paard in dezezelfde wedstrijd. Dus ja, de papieren zijn goed voor de deelnemers. Maar de winnaar, dat gaan we echt nog zien.
0: Zeker, en die ga jij van nabij zien. Want ik heb je ook zien zitten in zo'n tentje langs het parcours, Dirk. De hele dag. Ja. Toch wel zin in.
3: Ja, zeker. Nou, ik ben dit jaar ben ik vooral bij de finish te vinden. Doe ik de interviews van mensen die over de finish komen. Dat is natuurlijk, vind ik zelf ook mooi. Echt de emotie van de sport. Mensen die net gereden hebben, vol adrenaline laten vertellen over hun prestatie. En soms uitzinnig van trots over hun paard. Of over het behalen van een kwalificatie. Dus ja, dat is mijn rol. En dan zondag bij het springen, het laatste onderdeel. Ben ik ook in de sportuitzending bij RTV Oost te horen bij Paul Schabbink.
0: Hartstikke goed. Dirk Stuyp, dankjewel. Veel plezier komend weekend. En natuurlijk allemaal te horen via Radio Oost, via TV Oost. Je kunt het allemaal zien. Met name de cross country. Ook natuurlijk onze verslaggevers zijn daar. Onze hele radiostudio is daar vanaf vanmiddag. Je krijgt er dus allemaal mee wat er in en rond de military van Boekelo gebeurt.

0: Calvin Harris, de DJ, samen met de Dua Lipa. Je hoorde haar zingen One Kiss na 8:30. One quiz.
1: One quiz.
0: Er is maar één quiz.
1: All you need.
0: De Overijsselse nieuwsquiz gaan we spelen. We gaan het nieuws van de afgelopen weken met je doornemen. Aan de hand van vragen. Op het spel staat weer zo'n prachtige noodradio.
1: En als je die nog niet hebt, dan is dit je kans om hem te bemachtigen.
0: Zo is het. En je speelt hem met Anna Neeltje, de nieuwsquiz. Dus meld je straks via de app. Daarvoor uit natuurlijk nog wel de hoofdpunten van het nieuws.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
8: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
2: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
1: Dit jaar opent Opperhex Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
3: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: Het is 8:30 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Anna Neeltje.
5: 5 jaar nadat 2 broers uit Almelo de 14-jarige Lotte op een afgelegen industrieterrein om het leven brachten, maakt de jongste van de 2 zich klaar voor zijn rentree in de samenleving. Vannacht is er opnieuw een auto uitgebrand in Deventer. Toen de brandweer ter plaatse kwam, kon het voertuig al als verloren beschouwd worden. De politie Oost-Nederland moet op zoek naar een nieuwe chef. De huidige chef, Gert Veurink, vertrekt per 1 januari. En in Oldenzaal is vanochtend een dodelijk ongeluk gebeurd. Een fietser werd aangereden door een auto en overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Dat gebeurde op de Enschedese straat. Die straat is volledig afgesloten. Verkeer wordt omgeleid. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
4: Gaan we naar het weer toe, als mijn muis dat toelaat, tenminste, op een computerscherm. Ja, zeker, het is gelukt. Gita Spannenburg,
6: goedemorgen. Het muziekbedje eronder.
4: Ja, daarom. Maar ja. Nu doet de muis opeens weer raar op mijn beeldscherm. Ah. Enfin, het is gelukt, nog net op tijd, Gita.
6: Gelukkig.
4: Dan hoef je niet tegen een kale achtergrond het verhaal te doen. Ik krijg heel veel foto's binnen van mistige taferelen in Overijssel. Hebben we allemaal. Yveske heeft heel veel foto's gestuurd vanuit Giethoorn. En om de omgeving dichte mist. Ik zie helemaal niks. Er komt kleur in. Langzaam klaart het daar ook wel wat op. Gerard uit Losser stuurt de bij hem bekende foto waar we de bomenrij zien. Nog net in de mist. Daarachter kleurt het wel mooi oranje. Dat is wel weer heel mooi. Maar Hilbert heeft bijvoorbeeld een foto gestuurd vanuit Wierden. En daar is het eigenlijk helder. Ja. Oh nee, toch niet. Nu hangt er opeens wel een... Eerder vanochtend was het helder, maar nu hangt er een mistlaag boven de bomen.
6: En dan zie je toch dat die temperatuur wat kan verschillen.
4: Ja, zeker.
6: En dat er dan toch ineens dat het dicht slaat met mist. Langzaam zal die mist nu wel verdwijnen, want nu is de temperatuur langzaam, of die gaat nu langzaam stijgen. Een klein uur na zonsopkomst ongeveer. En dan krijgen we overal hetzelfde weerbeeld. Veel zon, wel ook vliegtuigstrepen, waar we het vorige uur het ook over hadden. Die zijn ook wel aanwezig. Een paar stapelwolkjes, maar voor de rest heel mooi weer, denk ik. Mooi oktoberweer. Met nu zo'n graadje of 8, 9 op veel plekken. En vanmiddag met weinig wind een graadje of 20 als maximumtemperatuur.
4: Ja, dat klinkt als een best aardige dag voor de 2e van oktober. Er volgen er nog meer van dit soort dagen?
6: Er volgen nog zeker meer. Dit weekend ziet er ook fraai uit. We zitten weer eens onder een hoge drukgebied. De buien die zitten ver bij ons vandaan. Bijvoorbeeld Schotland en Noorwegen, bekende neerslaggebieden, maar ook de oostkust van Spanje zit voluit in de buien mede door de warme Middellandse Zee. En bij ons hoge druk weer, heel kalm dit weekend. Wat mistbanken in de late nacht en vroege ochtend. Maar voor de rest veel zonneschijn. Ik denk morgen ook wel wat vliegtuigstrepen. Misschien dat morgen de vliegtuigstrepen de lucht ook wel eens echt kunnen bedekken dat er een fletserzon wordt. Weinig stapelwolken. En zondag ook nog een keertje zon. De nachten is het vaak onder de 10 graden overdag. Maar dan echt als maximum, even een kortdurend maximum, is het dan een gaatje of 20. En de hoofdrol is voor de zon.
4: Nou, voorwaar geen slecht weer. Ook niet voor de paarden en de bezoekers van de military. Dus ik kijk nog even door een zijraam. Wacht even.
6: Ja, doe eens een waarneming.
4: Ja, ik heb een waarneming nu. Want ik heb nog wat vliegtuigstrepen gezien. En die worden nu inderdaad ook langer. en breder en meer hemelbedekkend. Net waren ze heel kort en krachtig, maar nu heel lang.
6: Ik heb die hele lucht op die hoogte. En dat is die vlieghoogte van de kruisvluchten. Zit op zo'n 9 of 10 kilometer hoogte. Daar wordt de lucht ook wat vochtiger. En dat zie je morgen ook gebeuren. En zondag lijkt het daar wat droger te worden. Dus dan wordt de lucht allemaal weer wat blauwer.
4: Nou, kijk eens aan. Beste aardige vooruitzichten voor het weekend. Gita, dankjewel. Dan wens ik je een fijn weekend.
6: Hetzelfde voor jullie.
4: Dankjewel. Heb ik nog verkeersinformatie voor je. Vrijdagochtendspits is altijd rustig. Maar er staat nu wel een filetje. Nee, het is helemaal geen filetje. Er is een ongeluk gebeurd op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Oldenzaal-Zuid is daardoor afgesloten. De afrit is dicht. En houd toch nog maar even rekening met die mist.

0: Haha, Earth, Wind & Fire hoorde je. En Fantasy, 10 minuten over. Oh, ja, lach ook maar gewoon mee, ja. Ja. Goed. Het is ook een mooi moment, natuurlijk, in de uitzending. We gaan hem gewoon doen.
1: De Overijsselse Nieuwsquiz. Ik wil hem al aankondigen. De Overijsselse Nieuwsquiz. Ik verheug me daar altijd de hele week al op.
0: Nou, nu leef je uit.
1: We hebben een kwalificatievraag. Die ga ik zo stellen. Als jij het antwoord weet, laat het dan even weten via WhatsApp. En wellicht gaan wij zo meteen de Overijsselse Nieuwsquiz met jou spelen.
0: Precies. Iedere vrijdagochtend nemen we het nieuws met je door. Niet in een nieuwsoverzicht, maar in de vorm van een quiz. 10 vragen, zoveel mogelijk vragen goed beantwoorden. En wie weet ga jij er dan vandoor zo dadelijk met die noodradio die we nog altijd hebben liggen. Daarvoor wel de kwalificatievraag die Annette je zo gaat stellen goed hebben. En dan inderdaad je melden op de app. En dan kiezen wij er één uit. De belangstelling is altijd massaal, dus at random zetten we de geluksgenerator aan en pikken we er dan iemand uit. Maar eerst
1: en
0: die kwalificatie.
1: Misschien ben jij dat wel.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, de kwalificatievraag luidt: waardoor raken oudere mensen, ook in Overijssel, nog veel te vaak gewond? A. Paardrijden. B. Vallen. C. Amateurvoetbal. Dus A. Paardrijden. B. Vallen. Of C. Amateurvoetbal.
0: Het kan alle drie, maar er is maar één echt goed.
1: Er is er maar één echt goed, dus laat het ons weten. En wie weet speel jij zo die quiz.

0: voormalig. Nieuwe oogst uit Overijssel, Miss Montreal. Maar nu is zij groot. Toch?
1: Nu is zij groot.
0: Ja, was ze eigenlijk al. Miss Montreal dus om 9:15 tijd voor...
2: De Overijsselse nieuwsquiz.
0: Zeker. Veel mensen hebben weer gereageerd, Anneeltje.
1: Ja, de kwalificatievraag luidt: waardoor raken oudere mensen ook in Overijssel nog veel te vaak gewond? A. Paardrijden. B. Vallen. C. Amateurvoetbal. En we hebben goede antwoorden binnen.
0: We hebben veel goede antwoorden binnengekregen. Heel veel mensen hebben gereageerd. Hartelijk dank daarvoor. Als degene die we hebben uitgezocht, geloot, eerlijk geloot, en ook de telefoon nog opneemt, het is een onbekend nummer, maar je kunt een noodradio winnen. Dus pak op die telefoon, denk ik dan. Als je toch luistert, kun je ook gelijk meedoen met de nieuwsquiz.
1: Spannend, dat hoor.
0: Dit is
1: gaat
0: altijd
1: het gebeuren,
0: een spannend moment
1: niet?
0: Nu.
1: Ja. Dat gaat zo op de voicemail.
0: Ja, dat, als diegene de telefoon niet opneemt.
3: Even niet. Hallo, met John. Ik ben even niet.
0: Nee, hij ja, is John er even is er even niet. Nou, voordat hij zijn nummer gaat roepen, dan gaan we dat natuurlijk niet doen. John, jammer. Volgende keer weer mee gaan doen, gaan we een volgende kandidaat maar bellen. Moet ik wel even het nummer intypen. Anneeltje, bedenk iets.
1: Bedenk iets om te zeggen. Ja, nee, we hebben allemaal hele mooie vragen. En ja, John die had eigenlijk de noodradio al binnen handbereik.
0: We gaan de volgende kandidaat gewoon pikken. Gewoon de volgende in de rij. Kijken of die de telefoon opneemt.
4: Minnie Gerritsen.
0: Goedemorgen met Marcel en Anneeltje van Radio Oost.
1: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, hallo. Met wie spreek ik?
4: Minnie Gerritsen.
0: Met Minnie Gerritsen. Waar woon je, Minnie?
4: In Genemuiden.
0: In Genemuiden, kijk aan. Nou, we hebben je uitgekozen. Ja, je had mazzel, want die we hadden uitgekozen en de telefoon niet op. Maar jij wel, Minnie?
4: Ja, ik zit er bovenop, zeg maar. Ik zit er bij.
0: Hartstikke goed. Nou, dan ben je gewoon nu aan de beurt voor de nieuwsquiz. Als je er zin in hebt, tenminste.
4: Ik zal proberen.
0: Ja, en we zijn altijd heel vriendelijk en aardig. We helpen ook altijd wel een beetje.
4: Ja, oké.
0: Dus, nou, en als je 5 vragen goed hebt, dan heb je die radio gewoon te pakken.
4: Nou,
0: zie ja. Hoe is het in Genemuiden trouwens qua mist?
4: Nee, het is hier de zon schijnt.
0: Mooi. Heel goed. In Hengelo ook. Dus dan hebben wij een verbindende factor, Mini. Als je er klaar voor bent, dan starten wij de klok.
1: Nou, we gaan eerst nog even de kwalificatie.
0: Oh, moeten we die nog even doen? Oh ja, sorry. Excuus.
1: Waardoor raken oudere mensen ook in Overijssel nog veel te vaak gewond? Is dat A, paardrijden, B, vallen of C, amateurvoetbal?
4: Nou, zeg maar. Ja, vallen, hè?
1: Ja, helemaal goed. Nou. Dus die eerste vraag, die is al binnen.
0: Ja, die tellen we gewoon mee. Hartstikke goed.
4: Oké.
1: Minnie, ga je nu de klok gaan
0: ga ik nu? Ja, zie je, ik moet me ook niet met de quiz, met de quizmaster.
4: Nee, bemoeien. Je moet niet.
0: Minnie, hou je vast, dan gaan we.
4: Ja, oké.
2: De Overijsselse nieuwsquiz.
1: Hoeveel cent per liter scheelt het sinds gisteren als je in Duitsland gaat tanken? A, 16 cent, B, 17 cent of C, 18 cent?
4: Op de 18 cent.
1: Fout. Waar staat onze radiostudio vanaf vanmiddag? A. Het Bokbierfestival in Enschede. B. De kermis in Losser of C. De Military in Boekelo.
4: Nou, denk in Boekelo.
1: Helemaal goed. Welk onderdeel van de Military wordt vandaag verreden? A. Dressuur. B. Springen of C. Cross Country?
4: Springen, dacht ik.
1: Nee? Wat is er naast paardensport nog meer op de Military? A. Fun and Games. B. Kiss and Ride of C. Business and Pleasure?
4: Doe maar B.
1: Nee. Ja, nou, misschien ook.
0: Je wil kiss and ride? Ja, die heb je ook. Kom maar rekenen op goed, hup.
1: Waarover verschillen gemeente en kabinet over van inzicht? A. Snelheid in de bebouwde kom. B. Militaire oefeningen. Of C. Vakantieparken.
4: Ik denk de vakantieparken.
0: Ja,
1: klopt,
0: heel goed.
1: Inderdaad.
0: Klok is afgelopen, maar we maken hem gewoon af, hoor.
1: Oké. Okay. Ja. Welke controles zijn deze week gestopt? A. Grenscontroles door de marechaussee. B. Leeftijdscontroles in cafés. Of C. Kaartcontrole op de trein?
4: Kaartcontrole op de trein.
1: Nee. Waarover trekken spoorvakbonden aan de bel? A. Arbeidsomstandigheden. B. Salarissen. C. Geweld tegen personeel.
4: Geweld tegen personeel.
1: Ja, klopt.
0: Ah, je bent er al, hoor. Maar we doen het nog even. We doen
1: even
0: nog
1: voor
0: even
1: de
0: twee.
1: Maken voor we hem af. In welke Overijsselse gemeente werd het meeste vuurwerk ingeleverd? A. Zwolle. B. Enschede. C. Kampen.
4: Enschede.
1: Goed.
0: Alweer goed.
1: Hoeveel kilo kwam er binnen op het inleverpunt? A, ongeveer 700 kilo. B, ongeveer 900 kilo. Of C, ongeveer 1000 kilo.
4: B.
1: Helaas. Fout. Maar niet helaas, want je hebt genoeg antwoorden
0: ja,
1: goed. Je
0: zeker.
1: Hebt die noodradio gewonnen.
4: Ja, helemaal geweldig.
0: Hartstikke goed.
4: Hartstikke fijn.
0: Mooi zo, Mini. Dankjewel voor het meedoen. Blijf even hangen, dan noteren we je gegevens. Ga je nog wat leuks doen van het weekend?
4: Nou ja, eerst even klussen.
0: Ja.
4: En dan maandag gaan we de boot overvaren naar de stalling.
0: Oh.
4: Dus dat is ook heerlijk.
0: Oh, jullie hebben een boot, hoor ik.
4: Ja, een kleintje hoor, een sloep.
0: Oké, okay, en hij gaat al in de winterstalling?
4: Gaat hij in de winterstalling, ja.
0: Oké, okay, het is nog mooi weer, hè?
4: Ja, maar weet je, je moet een keer, hè?
0: Ja. Ja, dat weet ik niet, maar...
4: Voordat het minder weer wordt, willen wij hem onder dak hebben.
0: Hartstikke goed. En waar varen jullie dan?
4: In de Weerribben.
0: In de Weerribben. Nou, dat is prachtig natuurlijk, toch?
4: Ja, heerlijk.
0: Oh, is het wel een fluisterboot, elektrisch?
4: Nou, niet.
0: Niet helemaal.
4: Niet elektrisch, maar... Kijk, wij sparen nooit vol gas, hè?
0: Oké, okay, nou dat is heel goed.
4: Dat is ook mooi.
0: Mag ook niet, denk ik, hè, in de Weerribben.
4: Nee.
0: Nou, de noodradio is ook aan boord te gebruiken. Hij werkt ook batterijen op zonnecellen. Je kunt er nog eens aan slingeren en dan laat hij je ook nog op. Komt hij naar je toe, Mini. We wensen je een prettig weekend en hartelijk dank voor het meespelen.
4: Fijn, dankjewel. Geen dank.
0: Heel goed. Dus blijf even hangen voor je gegevens. Gaan wij afsluiten, Anneneeltje. Het was me weer een waar genoegen.
1: Het was mij ook een waar genoegen.
0: Straks na 9 uur neemt Evert het over.
1: Evert.
0: Ja, en nu ben ik toch de letter vergeten voor de pingpongplaat.
1: Maar ik niet.
0: Nee, jij niet. Ja, gelukkig.
1: Evert Duitmans
0: heeft
1: de letter D.
0: Oh, er zit ergens iets van doorgestoken kaart. Van de D van...
1: Dire Straits.
0: Stop thinking about tomorrow, the Dire Straits. The Devil Made Me Do It. Van de Golden Earring. Nou,
1: zo
0: is genoeg.
1: Er toch van alles
0: zeker
1: te bedenken.
0: Bijvoorbeeld... De Four Tops en Don't Walk Away. Fijn weekend, hè?
1: Fijn
0: tot
1: weekend.
0: Maandag.

0: Wat betekent het om gezond ouder te worden? Je ziet het in de documentaire De Beentjes Eronder.
1: Maar ik heb echt nooit geen slechte zin. Ik sta 's morgens gierend op en ik ga 's avonds lachend weer naar bed.
0: We volgen Beb, Aart en Freek. Drie bewoners van woonstichting Lutgeris in Deventer.
2: Samen, dat is wel het belangrijkste.
0: Ze laten zien dat gezond ouder worden niet alleen gaat over bewegen en gezond eten, maar ook over actief blijven, contact met anderen en iets voor elkaar betekenen.
3: Je leeft in een gemeenschap met andere mensen en er zijn al zat dingen die je gezamenlijk...

0: Het WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
7: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
8: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag, extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
10: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. In Oldenzaal is een dodelijk ongeluk gebeurd. Een fietser is overleden na een aanrijding met een auto. Vannacht is opnieuw een auto uitgebrand in Deventer. Toen de brandweer ter plaatse kwam, kon het voertuig al als verloren beschouwd worden. En de politie heeft beelden vrijgegeven van de man die verantwoordelijk is voor de explosie aan de Berenklauw in Kampen afgelopen augustus.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
12: Mirjam Boekraat met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
13: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering weet het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
12: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
14: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
12: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dicht.

0: lichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friends and Family actie in Designen Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designenoutletochtrop.nl.
2: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl.
3: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl. Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost.

0: van Ikhout en Stil in mei.
1: Evert Duikmans. Bij Oost.
0: Goedemorgen, welkom bij Oost. Ik ben Evert, vandaag op de plek van Bert. En ik verzorg de muziek voor bij de koffie, voor op kantoor, in de auto, waar je dit moment ook maar bent. En als je vanochtend op de N35 rijdt, let even goed op bij Marien. Misschien heb je het vanochtend al gehoord bij Marcel in de ochtendshow. Dan mogen de kinderen vandaag van de basisschool vandaag met Veilig Verkeer Nederland en de politie aan de slag met een lasergun. Ze gaan daar de snelheid van het verkeer meten. En eventueel bestuurders die te hard rijden ook daarop aanspreken op hun snelheid. Moet je je voorstellen dat je dan staande wordt gehouden straks door een paar kinderen daar midden in Marienheem. Het heeft een tweeledig doel. Zowel bestuurders als leerlingen bewust maken van de gevaren van het hoge snelheid binnen de bebouwde kom. Ze beginnen zometeen rond 9:30 al. Gisteravond een moeizame wedstrijd voor het Nederlands elftal. In de wedstrijd tegen Griekenland kwam Nederland in de eerste helft al met 2-0 achter. Ik heb het zitten kijken, het was echt dramatisch, met name die eerste helft. En door een paar tactische wissels, vooral op het middenveld, wist Nederland het in de tweede helft toch om te draaien. Ze kwamen terug tot 2-2. De laatste goal werd gemaakt door onze provinciegenoot, Tijani Reinders. Maar die was absoluut niet tevreden over het Nederlands elftal.
2: Onnodig om 2-0 bij rust achter te staan. En uiteindelijk met de wilskracht het alsnog een gelijkspel eruit gaat.
0: En het is het Military Weekend. Vanaf 1 uur zenden wij uit live vanaf het Military Terrein in Boekelo. En we hebben Oene en Benjamin alvast die kant opgestuurd. Ik denk te paard. Geen idee, we gaan het straks horen. Je hoort ze vanochtend in ieder geval meerdere keren met verschillende reportages daar vandaan. En zo meteen de Pim Pam Plaat. Daarin vraagt de letter D. Kortom, ik ben op zoek naar liedjes van artiesten die beginnen met een D. Of liedjes waarvan de titel begint met een D. Heb je een suggestie, dan mag je hem insturen. Dat kan via de app van Oost. Of je belt me even op 074-2456-665. Dus 074-2456-665. De letter is een D.

0: En Can't Stop This Feeling bij Oost. Het is de tijd voor de vraag van vandaag. Het is precies 75 jaar geleden dat de eerste landelijke Nederlandse televisieuitzending plaatsvond. Om 7:15 aan Studio 1 in Bussum. Op ongeveer 500 televisietoestellen in Nederland verscheen op dat moment de wapperende vlag van de NTS, gevolgd door de omroepster Jeanne Roos. Die heette de kijkers welkom op deze bijzondere avond. Nou zeg ik je eerlijk, ik dacht gisteravond, dat is leuk, dit wil ik wel eens even terugkijken. En ze hebben sinds afgelopen jaar bij Beeld en Geluid hebben ze de Schatkamer. Dat is een prachtig online archief waarin je allemaal fragmenten terug kunt vinden. Hele uitzendingen, maar ook hele legendarische mooie beelden. Ook heel veel radiofragmenten trouwens. Maar ik moet zeggen, ik heb dus deze uitzending helemaal niet terug kunnen vinden. Ik heb enkel een klein stukje terug kunnen vinden van iets verderop in diezelfde uitzending. Je hoort daar Jeanne Roos, die daar ook een aankondiging doet.
1: Dames en heren, wij vragen uw aandacht voor een extra uitzending uit Amsterdam. Over enkele ogenblikken begint in Krasnapolski een boxmatch die wij gemeend hebben u niet te mogen onthouden. U ziet in de ring verschijnen de Engelsman Tommy Edgecock en de Amerikaan Sugar Hutchinson. Uw commentator is Herman Nielissen. En dan schakelen we nu over naar Krasnapolski.
0: Ja, prachtig. Dit is dus in het 75 jaar geleden, exact vandaag. En wat dus wel bijzonder is, vandaag wordt er ook veel aandacht aan. Wordt ook veel aandacht op gevestigd. Vanavond bijvoorbeeld op tv is er een extra talkshow hierover. Maar ik dacht, het is ook een mooi onderwerp voor
2: de vraag van vandaag.
0: Want ik ben benieuwd, wat is jouw eerste tv-herinnering? Dus wat is misschien wel het eerste tv-programma wat je gelijk te binnen schiet? Het allereerste wat je ooit hebt gezien? Of misschien kun je nog herinneren dat voor de allereerste keer je tv ging kijken. Misschien ergens anders in het dorp of in de stad, omdat jullie zelf nog geen tv hadden. Of het allereerste moment waarop je zelf een tv kreeg. Dat je er zelf een kocht of misschien je ouders er een kochten. Dat soort dingen, daar ben ik nieuwsgierig naar. Dat is jouw eerste tv-herinnering. Voor mezelf werkt het wel. En dan, kijk, de tv die bestond wel, die hadden wij wel. Want ik kom uit 1987. Dus op zich, dat de tv binnengedragen werd, dat heb ik niet meegemaakt. Maar voor mij, mijn allereerste tv-herinnering is het moment dat wij kabeltelevisie kregen. Tot die tijd hadden wij enkel natuurlijk de publieke netten. En op dat moment hadden wij ineens Kindernet. En dan mochten wij zaterdagochtend altijd tv kijken. Dus als ik denk aan tv van vroeger, dan denk ik gelijk aan Niels Holgersson, aan Alfred Judokus Kwak, Pieter Post, Bastien Adriaan, dat soort dingen. Dat was die tijd. Ik ben benieuwd hoe dat bij jou zit. Wat zijn jouw herinneringen dus aan die allereerste momenten van de tv? Laat me dat weten. Dat mag via de app van Radio Oost. Je mag me ook even bellen met je anekdotes, met je verhalen. 074-2456 en 665. Dus 074-2456 en 665. Kom erop met jouw verhalen. En zoals gezegd, we gaan zo ook beginnen met de Pimpam platen. Doen we vanaf 9:30. Een uurtje lang alle liedjes dus met een D. In de artiestenraam kunnen we mee beginnen. Maar ook de titel mag al mee beginnen. Dat zometeen. Eerst deze van Tina Turner. We don't need another hero. Hoor je hier bij Oost.

0: Ik moet geloof ik beter articuleren, heb ik het net geleerd. Er komen heel veel mensen die zeggen, was het nou de W, de B of de D?
1: Nou, wat was het?
0: Ja, het is dus de D van Dirk. Ja.
1: Dat het even duidelijk is.
0: Ja, de D van Dirk. Dus denk aan liedjes als, nou, laten we zeggen, de Doobie Brothers. Of Dire Straits.
1: Doe maar.
0: Doe maar. Nou, dat soort dingen. Arno Neeltje, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je zo in het nieuws?
1: Het gaat onder meer over een dodelijk ongeval in Oldenzaal en een autobrand in Deventer.
0: Juist. Nou, dat zo meteen. En dus de start van Pim Pam Plaat.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: waar magie tot leven komt, woont opperhex Odelia.
1: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
0: Dit jaar opent opperhex Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
2: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
3: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
4: Inmiddels 3 minuten over 9:30. Het nieuws krijg je van Anna Nielsje.
5: In Oldenzaal is vanochtend een dodelijk ongeluk gebeurd. Een fietser overleed na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde op de Enschedese straat. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Vannacht is er opnieuw een auto uitgebrand in Deventer. Buurtbewoners alarmeerden de hulpdiensten. De auto stond bij aankomst van de brandweer aan de voorzijde in brand en was niet meer te redden. De politie onderzoekt de brand en gaat na of er verband is met eerdere branden in de stad. In de nacht van dinsdag op woensdag brandde er ook al een auto af in Deventer. In Enschede is gisteravond een fietser naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding met een auto. Over de ernst van de wonden van het slachtoffer is niets bekend. De weg werd na het ongeluk afgesloten, maar meerdere automobilisten reden door de afzetting heen. Zij kregen daarvoor een bekeuring. En de NS gebruikt sinds deze maand drones om graffiti op treinen aan te pakken. Het gebruik van drones werkt goed in andere landen en de NS hoopt dat het effect in Nederland hetzelfde is. Een woordvoerder legt uit wat de drones doen.
6: Die gaan dan ook gerichter zoeken. Die schijnen behoorlijk wat licht. Die spreken dus de onbevoegde toe van het terrein moeten verlaten. En die maken hele mooie beelden en foto's van de personen.
5: Jaarlijks kost het verwijderen van graffiti op treinen miljoenen. En het gaat ten koste van de capaciteit als treinen moeten worden schoongemaakt. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
7: Tot 1 uur bij Oost.
4: En we gaan beginnen dus met de pimpamplaat van vandaag met de letter D van Doe Maar, maar ook van deze Nederlandse band, de band Diesel. Bijzondere gitaristen die woonden in Sausalito. Dat was net aan de andere kant van de Golden Gate Bridge. Daar schreven ze een liedje over Sausalito Summer Night. Hoor je hier bij Oost.

Nog zo eentje met een D. Jorde, Dr. Hook. En The Baby Makes Her Blue Jeans Talk. We gaan door met de Pimpam plaat van vandaag. Ook deze is aangevraagd. Duran Duran en Hungry Like a Wolf. Kom maar op hè, met je verzoekje. Zolang het ook

0: Doe maar. En smoorverliefd, eens even kijken of we in Deventer contact krijgen.
1: Hallo, met Annelie.
0: Annelie, goedemorgen, met Evert van Radio Oost.
1: Oh, hallo.
0: Goedemorgen. Ik zag een verzoekje binnenkomen voor de Pim Pam Plaat.
1: Ja, Doobie Brothers.
0: Ja, ben je groot fan?
1: Ja, ik ben 70 jaar fan.
0: Ja, en ben je bij de Doobie Brothers dan meer fan van de tijd met Tom Johnson? Zeg maar het oudere werk, dus met, wat had je, Long Train Running, Listen to the Music? Of wat meer van de Michael McDonald tijd?
1: Die met Listen to the Music en hoe heet die andere nog?
0: Long Train Running. Welke mag ik dan voor je draaien?
1: Ja, What a Fool Believes. Die vind ik nog beter.
0: What a Fool Believes, ga ik voor je draaien.
1: Oh, wat leuk.

0: Military Boekelo volg je dit weekend bij RTV Oost. Via radio, tv en online. Op TV Oost kun je morgen vanaf 9:30 ochtends live kijken naar de Cross Country. Vanavond blikken we alvast vooruit in een talkshow vanaf het military terrein. De programma's van Radio Oost komen vandaag, morgen en overmorgen ook vanaf onze studio in Boekelo. Waxjassen, laarzen, leuke hoedjes en natuurlijk fantastische paardensport tijdens de Military Boekelo. Dit weekend bij RTV Oost.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.

0: op veiligthuis.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
3: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Welkom bij Ruud Gerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Ruud Gerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag, extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Ruud Gerink.
7: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. In Oldenzaal is een dodelijk ongeluk gebeurd. Een fietser overleed na een aanrijding met een auto. Vannacht is er opnieuw een auto uitgebrand in Deventer. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was het voertuig al niet meer te redden. En de inflatie is afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. Dat en meer vind je in de app en op rtvoost.nl.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10:00.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij 2 schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer 2 schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar nu met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Loots in Notten en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
2: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochtrup Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designeroutletochtrup.nl.
1: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag nog. Megadagen.

0: De Police en de doo-doo-doo, de da-da-da hier bij Radio Oost.
1: Evert Duikmans. Bij Oost.
0: Goedemorgen, vandaag ben ik er, Evert, op de plek van Bert. Die is een dagje vrij. En met natuurlijk wel alle onderdelen die je gewend bent van dit programma. We zitten midden in de Pimpamplaat. Vandaag staat daar de letter D centraal. De D van Duitmans, mijn achternaam dus ook. Doe maar hebben we net gehad. We hebben de band Diesel gehad. Noem er nog eens een paar. Dan Hartman. Dancing Queen van ABBA, het mag allemaal. Je mag ze allemaal insturen, jouw liedjes, waarvan jij denkt van, daar heb ik wel zin in om die eens een keer gehoord te hebben. Dus als het maar begint met de D van Doe Maar. Ik zeg goedemorgen, Paul Jansink.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe is het vandaag?
2: Het is een mooie dag vandaag.
0: Ja, heb je nog bijzondere plannen?
2: We hebben net wandelschoenen aangedaan en we gaan een mooi rondje lopen.
0: Ja, ik zou zeggen, wacht nog heel even, want ik ga nog een liedje voor je draaien.
2: Desperado.
0: Ja.
2: The Eagles, Hotel California.
0: Ja, ja, prachtige plaat is dat, hè?
2: Geweldig mooi, ja. Ja. Desperado.
0: Dus wacht nog even met de wandelschoenen. Ik ga hem nu voor je draaien.
2: Fijn, dankjewel.

0: kijken, zult toch een pimpamplaat hebben met een date, dan kan deze niet ontbreken. Dolly Parton en Jolene.
1: Pimpamplaat. Pimpamplaat.
0: Oh, het is echt een beetje de snoepwinkel hier zo op vrijdagochtend. Ik zeg je eerlijk, er komen zoveel appjes binnen met liedjes die dus beginnen met een D. Of het nou in de titel zit of in de artiestennaam, omdat het echt moeilijk kiezen is. Het is ook vrijdagochtend en mensen zeggen eerlijk tegen mij: Evert, moet je luisteren, je zit op de plek van Bert. Morgen is weer de Bert en Bas ochtendshow. Je weet hoe het is. Daar hoort natuurlijk ook een beetje volkse muziek bij. Heb je ook iets misschien met een D wat we een beetje mee kunnen zingen met z'n allen? Nou goed, ik heb lang gewikt en gewogen. Dit is denk ik dan toch de meest aangevraagde van die in dit genre, van die wat volkse muziek. Lekker, Django Wagner en K.

Ja, het is ook de D van Django Wagner en Kali. Hoor je hier bij Radio Oost. Dat was de ene laatste dan van de Pim Pam Plaat. De laatste, dat is deze, maar niet getreurd. Zometeen gaan we ook door met fijne muziek. Onder andere George Michael en ook Queen komen eraan. Zoals gezegd, de laatste dus met die D. Die is van Dua Lipa. Dit is Houdini. I come back.

0: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
6: Een initiatief van Pfizer.
2: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
12: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
11: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
13: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont Opperheks Odelia.
14: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
13: Dit jaar opent Opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
12: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.

0: Inmiddels is het 11:30. Het nieuws krijg je van Anna Meeltje.
1: Plannen voor duizenden nieuwe woningen rond Schalkhaar vallen slecht bij de inwoners van het dorp. Daarom trokken ze de afgelopen twee avonden naar het stadhuis in Deventer, waar ze hun zorgen met de gemeenteraad deelden. Ze vrezen dat de identiteit van Schalkhaar verloren gaat en dat het dorp uiteindelijk opgaat in Deventer, zegt Marcel Slothouwer van Netwerk Schalkhaar.
2: We zijn nu met een groep inwoners verzameld om naar het stadhuis te gaan. Daar gaan we inspreken over de woningbouwplannen rondom ons dorp. Ze zijn van plan om rondom Schalkhaar meer dan 3000 woningen te bouwen. En Schalkhaar heeft zelf maar 2200 woningen. Nou, je kunt je voorstellen dat zoiets grootschaligs met heel veel hoogbouw heel veel impact heeft op hoe wij een dorp beleven. We zijn bang dat door de omvang van de plannen het dorp Schalkhaar het dorpse karakter verliest. En we willen vooral bereiken dat de gemeente goed kijkt naar hoe kunnen we Schalkhaar als dorp behouden.
3: Let's go!
1: Als handreiking nodigen de Schalkhaarders de gemeenteraadsleden uit voor een fietsexcursie op 10 oktober. 5 jaar nadat twee broers uit Almelo de 14-jarige Lotte op een afgelegen industrieterrein om het leven brachten, maakt de jongste van de twee zich klaar voor zijn rentree in de samenleving. Dat bleek gisteren tijdens een rechtszaak waarin werd beslist over het verlengen van de jeugd-TBS. Als het aan justitie ligt, mag de inmiddels 21-jarige man de jeugdinrichting waar hij verblijft binnenkort definitief achter zich laten. Al moet hij zich het komende jaar nog wel aan een aantal voorwaarden houden. De politie in Zwolle heeft in samenwerking met Make-A-Wish een wens uit laten komen van Thomas. De jonge jongen wilde heel graag vermomd als Spider-Man een boef vangen. Dat gebeurde in het centrum van de provinciehoofdstad. Samen met zijn zus, die verkleed was als Ghost Spider en de politie, sloeg hij een dief in de boeien bij Speelgoed Eiland en begeleidde hem naar de politieauto. Het ging overigens niet om een echte dief, maar een man in geel-zwart gestreept pak met een geel-zwart gestreept hoedje op. Make-A-Wish heeft als missie om kinderen tussen de 3 en 18 jaar met een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte veerkracht en vertrouwen te geven door hun grootste wens te vervullen.
4: Het is wel veel kinderen en politie vandaag. Ook al laserguns, kinderen met laserguns, geloof ik.
1: Heb je ze gezien?
4: Nee, dat was vanaf 9:30.
1: Toen was jij al deze kant.
4: Ja.
1: En de inflatie is afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dat nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Maar ook de gestegen prijzen voor stroom en gas spelen een rol, zegt deze econoom van het CBS.
5: Veel mensen zullen dat waarschijnlijk al gemerkt hebben toen ze hun energiecontract hebben verlengd, dat ze ineens een paar tientjes per jaar meer moesten betalen. Ja, en daaraan zie je dat die stijging van de inflatie inmiddels veel breder gedragen is dan alleen benzine en diesel. Want als je geen auto hebt of elektrisch rijdt, dan kon je nog denken van nou, mij raakt het niet. Maar ja, die tijd is wel voorbij.
1: Boodschappen werden wel iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
6: Tot 1 uur bij Oost.

0: Wayne en You're My Best Friend. Daarvoor nog Fate van George Michael.
1: De vraag van vandaag.
0: Die heeft vandaag alles te maken met bijzonder moment 75 jaar geleden. Het is vandaag exact 75 jaar geleden dat de eerste Nederlandse landelijke televisieuitzending werd verzorgd. Om 7:15 stonden er in Nederland ongeveer 500 televisies aan. En die zagen allemaal hoe omroepster Jeanne Roos de uitzending openen en de kijkers welkom heette. Ik vond gisteren een fragmentje van die eerste uitzending.
2: Dames en heren, wij vragen uw aandacht voor een extra uitzending uit Amsterdam. Over enkele ogenblikken begint in Krasnapolski een boxmatch die wij gemeend hebben u niet te mogen onthouden. U ziet in de ring verschijnen de Engelsman Tommy Edgecock en de Amerikaan Sugar Hutchinson. Uw commentator is Herman Nielsen. En dan schakelen we nu over naar Krasnapolski.
0: Ja, zo klonk dat dus 75 jaar geleden. Tot vandaag uitgebreid gevierd. Onder andere vanavond met een speciale uitzending met Cornald Maas. Die heeft drie mensen die bekend zijn van tv daar om te praten dus over het medium zelf. En ik vroeg me een klein beetje af voor de vraag van vandaag. Van wat is jouw eerste herinnering aan tv? En misschien is het wel echt een fysieke herinnering van hey, dat is het moment dat televisie bij ons werd neergezet. Of dat is het allereerste moment dat iemand bij ons in het dorp tv had en dat we dat met z'n allen gingen kijken. Maar het kan ook zijn dat je juist heel bijzondere herinneringen hebt aan een programma. Het allereerste programma wat je ooit gezien hebt. Ik vertelde al zo straks, voor mij geldt een beetje dat ik dat had met Kindernet. Dus wij kregen toen kabeltelevisie. En dat is eigenlijk het moment dat ik me echt tv kan herinneren. Dat je zaterdagochtend dan kon kijken naar Niels Holgersson en Alfred Judokus Kwak en dergelijke. Zo zegt Sabrina Kamphuis uit Hengelo. Ja, ik heb die herinneringen aan Tik Tak en Sesamstraat. Maar ik ben van 1986, dus ietsje ouder dan dat ik ben. En Marloes Brandt, die zegt, ja, mijn herinneringen zijn met name Zwiebertje, Fabeltjeskrant en de Weekendquiz. Fred Oster en dan met name de Marmottenrace. En Ronald Lankheid, het Enschede, die zegt goedemorgen even. Mijn allereerste herinnering aan tv, dat is Pipo de Clown. Fantastische serie was dat, die je dan s'avonds mocht zien. En dan daarna naar bed, heerlijke Nederlandse televisie. Ik ben benieuwd, hoe zit dat bij jou? Heb je ook zo'n soort herinnering? Dus over die tv, jouw allereerste herinnering aan tv. Laat me dat even weten, dat mag via de F van Radio Oost. Of je bel me 074-2456-665. Dus 074-2456-665. En dit is Jeroen van der Boom en jij bent zo.

Scorpions en The Wind of Change hier bij Oost. We hebben het vandaag over televisie. De Nederlandse televisie bestaat 75 jaar precies. En mijn vraag aan jou is, wat is jouw allereerste herinnering aan de televisie? Dus misschien wel wanneer die geplaatst werd of wanneer je voor het eerst tv hebt gekeken. En wat voor programma's waren er destijds op? Ik werd net gebeld door Jennifer Kuiper, die zegt tegen mij, goh, wij kregen vroeger bij ons in de straat als allereerste de kleurentelevisie. Nou, dat was ook een ontzettende happening. Werkelijk iedereen bij ons in de straat die kwam kijken. Maar dat was toch wel bijzonder. Ineens was het niet meer zwart-wit, maar ineens leefden we in kleur. Ik ben benieuwd jouw herinneringen. Stuur ze vooral even in via de app van Oost. Nemen ze straks met je door. Is er dit de Rolling Stones?

0: Dealsteak 1 en actie Bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Socialdeal. Deals die je niet mag missen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, lange

0: Het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag, extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
4: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. De waterstanden zijn zo laag dat het onduidelijk is of schepen er nog kunnen varen. Op onder meer de IJssel kan niet goed meer gemeten worden of nog veilig gevaren kan worden. In Oldenzaal is een dodelijk ongeluk gebeurd. Een fietser overleed na een aanrijding met een auto. En de inflatie is afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. Dat en meer op rtvoost.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 11 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Wil zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Wil blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is en dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
8: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland.
9: Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken.
8: Zoals PMA Legend,
9: Opus en Playmobil.
8: Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
10: Voor de grootste keuze in...

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost.

0: Grote doorbraakhit van Alicia Keys. En je hoort Fallin. Hierin bij Oost.
1: Bij Oost.
0: Ja, goedemorgen even op de plek van Bert vandaag. We hebben het over 75 jaar televisie. Dat is precies vandaag, 75 jaar geleden, 7:15 s'avonds, schalde daar de stem van Jeanne Roos door de huiskamer, zou ik willen zeggen. Maar goed, er waren toen nog maar 500 televisietoestellen. Dus ja, dat zal niet overal in Nederland te zien zijn geweest, denk ik. Ik vroeg me wel af wat nou jouw eerste herinnering is aan de televisie. En het komt echt heel veel binnen. Vind ik heel leuk om te lezen, dus blijf dat vooral ook sturen. Dat mag via de app van Radio Oost. Je mag me trouwens ook bellen op het 074-2456-665. Ik zeg Heinz Geffer uit Olst, goedemorgen. Wat is jouw eerste herinnering aan de tv?
2: Nou, ik werd door mijn moeder van school opgehaald. Dat gebeurde toen nog op een gewone fiets. Ik zat achterop en ze nam de laatste bocht naar ons huis toe. Nam ze heel kort, want ze wilde niet dat ik de noodantenne zou zien die voor ons huis werd geplaatst. Zo ging dat toen nog. Er stond gewoon een mast bij ons voor het huis. En ik had dat gezien. En toen wist ik gelijk van, hé, we hebben televisie.
0: Ja.
2: En dat was toen nog een heel klein zwart-wit dingetje. Nog kleiner dan de monitor van een computer tegenwoordig. Maar we waren er heel blij mee. En waar ik toen naar keek, series Okkie Trooi was er geloof ik één van. En Pico de Clown en Zwiebertje, dat zijn dingen die ik nog goed weet. En waar ik nog steeds wel naar ga kijken soms.
0: Ja, mooie herinneringen. Dankjewel, Hein.
2: Jazeker. Ja, oké.

Je leest wel eens dat het slecht gesteld is met de taal. Hè? Vooral bij de jeugd. Dat er weinig aandacht wordt besteed aan spelling, aan goede grammatica. Ja, dat soort zaken. Dus ik zat net eens even te kijken. Wat is nou de definitie dan van voltooid verleden tijd? Daar staat, het is een werkwoordstijd die aangeeft dat een handeling in een al voorbijgedaante, oftewel het verleden, voor een ander moment in dat verleden al klaar was. Nou ja, met alle respect, maar als dat de beschrijving is en dat is wat je mensen moet leren, dan begrijp ik wel dat de taal niet al te goed beklijft. Je hoorde iOS en voltooid verleden tijd. En dit is Sam Smith en Stay With Me.

0: Sam Smit en Stay With Me. Anneleeltje, was jij vroeger goed in taal eigenlijk?
1: Ja, denk wel redelijk.
0: Ja, dus ja. Als ik tegen jou zeg, vot uit verleden tijd, dan weet je gelijk wat het is, hè?
1: Nou, ik moet zeggen, die grammatica, dat was niet mijn ding.
0: Nee.
1: Vot uit verleden tijd, dat lukt nog wel.
0: Ja, ik heb het ook. Het woordenschat is wel goed, maar als ik een zin echt moet ontleden in de precieze onderdelen van een grammatica, is het toch lastig, hè?
1: Ja, ik denk dat dat me niet eens meer helemaal goed zou lukken. Maar goed.
0: Wat zit er zo in het nieuws?
1: De waterstanden van de IJssel. Daar ga ik het over hebben.
0: Nou, helemaal goed. Hoor je zo.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
9: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
8: Dit jaar opent opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
10: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
0: Inmiddels 11:30. Het nieuws krijg je van Anne Neeltje.
1: De waterstanden zijn zo laag dat het onduidelijk is of schepen nog wel kunnen varen. Onder meer in de IJssel kan niet goed gemeten worden of dit veilig kan gebeuren of niet. Op sommige plekken is het water nu ondieper dan 125 centimeter. De meeste vaartuigen waarmee Rijkswaterstaat metingen doet, liggen dieper en kunnen niet meer wegkomen. Binnenvaartschippers moeten daarom zelf bepalen of ze veilig kunnen varen of niet. De FIOD heeft deze week 4 mannen van 33, 39, 54 en 68 uit Enschede, Hengelo en Leeuwarden aangehouden. Ze hebben meerdere ondernemingen en worden verdacht van btw-fraude in de handel in alcoholvrije dranken. De woningen van de verdachten zijn onderzocht en administratie, digitale gegevensdragers en andere mogelijke bewijsmiddelen zijn in beslag genomen. De FIOD sluit meerdere aanhoudingen niet uit. In Oldenzaal is vanochtend een dodelijk ongeluk gebeurd. Een fietser overleed na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde op de Enschedese straat. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. En in Zwolle krijgt iedere 2 jaar een nieuwe dichter de kans om stadsdichter te worden. Na talloze gedichten geeft de huidige stadsdichter Gertrude Reinink op 29 januari de pen door. Nou, wat er dan van je verwacht wordt, je schrijft jaarlijks minstens 12 gedichten over verschillende Zwolse aangelegenheden en verwoordt dat dan op een poëtische manier. Nou ja, kom je uit Zwolle en ben je poëtisch ingesteld, dan kun je tot 1 oktober solliciteren. Is dat wat voor jou, Evert?
0: Nou, ben niet zo'n dichter, maar op zich, ik vind het ook 12 per jaar, vind ik dat best wel een opgave ook.
1: Ja, één per maand, ja. Of meer. Dus misschien hopen ze.
0: Maar voor jou, want jij bent natuurlijk ook inwoner van Zwolle.
1: Ja, nee, maar ik ben niet zo poëtisch ingesteld.
0: Mag je ook andere mensen opgeven? Dat we Marcel gewoon opgeven voor...
1: Dat kunnen we wel doen. We kunnen het altijd proberen, ja. Toch? Moeten we misschien wel de brief namens hem schrijven. Dus.
0: Oh ja.
1: Ja, sorry, dat was er. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
4: Tot 1 uur bij Oost.

0: Matthias Rijm in Verdammt, ik liep dich.
1: De vraag van vandaag.
0: Nederlandse televisie bestaat vandaag 75 jaar. Dat wordt ook groots gevierd vanavond, onder andere met een speciale uitzending op het tv. En de vraag van vandaag gaat dus met name over: wat is jouw allereerste herinnering aan de televisie? Er wordt heel veel op gereageerd, heel veel leuke verhalen. Hartelijk dank daarvoor. Ik zal even een paar met je doornemen. Als Barend die zegt: mijn allereerste televisiemoment was Wim Sonneveld met In de Kerk. Hij kwam van een trap afgelopen, dat is me altijd bijgebleven. En Betsy Bouwer die zegt: mijn eerste herinnering aan tv was het programma van Mies Bouwman, Open het Dorp. Ik ben in 1949 geboren, ging naar de huishoudschool in Raalte en liep samen toen met een klasgenoot buiten langs de elektrozaak om dat programma te kunnen kijken van buitenaf, zo zonder geluid, maar wel het beeld. Henk die zegt: waar een zwart-witte, de tv was de waslijn, de antenne van de tv was de waslijn. Het beeld was heel erg slecht, maar ja, het was niet anders. Dion zegt bijna hetzelfde. Die zegt: 75 jaar tv. Ja, we hadden toen een antenne op het dak. En als het dan gestormd had of was slecht weer geweest, het beeld sneeuwde, dan moest mijn vader weer het dak op om de antenne recht te zetten. Maria, hoe zit het bij jou? Wat is jouw eerste herinnering aan de tv?
2: Nou, mijn herinnering is dat ik, televisie hebben gekregen. En dat is nu bijna in november 64 jaar geleden. Het eerste televisie.
0: Ja, en waarom werd je aangeschaft? Hoe kwamen jullie zo op het idee? Waar kwam de noodzaak vandaan?
2: Mijn man was chauffeur, vrachtwagenchauffeur, heel veel weg. Zat ik veel met de kinderen alleen thuis. Had 4 kinderen. En graag in televisie kijken. En niemand, maar ook echt niemand in de straat waar we toen wonen, had televisie. Er was een bakker, er was een slager. Maar niemand had televisie en wij kregen een televisie. Met behulp van, want zo breed hadden we toen. Maar we waren zo doorgelukt met zo'n klein televisietje, zwart-wit, nog bijzonder.
0: En was het nou ook zo dat de hele buurt dan ook op bezoek kwam om te kijken?
2: Ja, ja. En die kinderen van de bakkerijen van de zagen allemaal bij ons televisie kijken. En wel, nou, dat weet ik ervan. Het eerste programma dat was van Mies Bouwman, Open het Dorp.
0: Ja, precies. Nou, die komt ook vaker binnen vandaag. Mensen die dat hebben gezien.
2: Dus
0: ja,
2: wel meer.
0: Ja.
2: Nou, dat is mijn eerste herinnering aan de televisie.
0: Wat leuk om te horen. Hartelijk dank en een prettige dag.

0: Gilbert O'Sullivan en Joren. Matrimony hier bij Radio Oost. Goedemorgen, het is de tijd voor nieuwe muziek. Heb ik voor je meegenomen vandaag. Nu bijna anderhalf jaar geleden kwam het heftige nieuws naar buiten over Suzanne en Freek. Het is met name over Freek dan van Suzanne en Freek. Dat hij ongeneeslijk ziek is. Ja, wat doe je in zo'n geval? Nou, in hun geval hebben ze zich eerst even teruggetrokken. Maar ze kwamen al vrij snel tot de conclusie. Laten we gewoon muziek blijven maken. Laten we gewoon zoveel mogelijk tijd daaraan besteden. Met z'n tweeën. Lekker liedjes schrijven. Maar ook zoveel mogelijk op het podium staan. Nou, gisteren kwam dus het nieuws naar buiten. Dat ze ja, wat moois te melden hebben.
1: Hey, hallo, even een update vanuit ons.
2: Het gaat goed met ons. Met ons allebei. Zoals je hopelijk kan zien. Na een hele leuke festivalzomer is het tijd voor muziek, nieuwe muziek, veel nieuwe muziek zelfs, want op vrijdag 13 november brengen wij ons nieuwe album Pijnstiller uit. En muziek heeft ons de afgelopen anderhalf jaar geholpen om woorden te geven aan de dingen die we voelden. En dat heeft geresulteerd in dit album. Er staan 10 liedjes op, 2 liedjes die jullie al kennen, Niemand in Halverwege en de rest is allemaal helemaal nieuw, waaronder onze nieuwe single Pijnstiller, die vanaf vandaag ook te beluisteren is.

0: Gino Vanelli en de Wild Horses. Nou, over die horses gesproken, die ga je nog genoeg horen de komende dagen. Want de Military in Boekelo, die is natuurlijk begonnen. Straks vanaf 1 uur zenden we daar ook uit. En Oen is er straks ook bij. Hoor je alles over.
1: Spak

0: Thierry Boekelo volg je dit weekend bij RTV Oost. Via radio, tv en online. Op TV Oost kun je morgen vanaf 9:30 ochtends live kijken naar de Cross Country. Vanavond blikken we alvast vooruit in een talkshow vanaf het military terrein. De programma's van Radio Oost komen vandaag, morgen en overmorgen ook vanaf onze studio in Boekelo. Waxjassen, laarzen, leuke hoedjes en natuurlijk fantastische paardensport tijdens de Military Boekelo. Dit weekend bij RTV Oost.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
9: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
8: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.

0: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag, extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
1: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. De waterstanden zijn zo laag dat het onduidelijk is of schepen er nog kunnen varen. Op onder meer de IJssel kan niet goed meer gemeten worden of er nog veilig gevaren kan worden. Plannen voor duizenden nieuwe woningen rond Schalkhaar vallen slecht bij de inwoners van het dorp. En de NS gebruikt sinds deze maand drones om graffiti op treinen aan te pakken. Dat en meer in de app en op rtvoost.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 12 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Wiel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Wiel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Wiel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het universitaire ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
6: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost.
2: Een uur lang de beste muziek uit de jaren 80. De 80's lunch wordt vanaf nu uitgeserveerd tot aan 1 uur. Heb je een lekker verzoekje uit de jaren 80 die je graag zou willen horen tijdens het uur? Kom erop, stuur hem in via de app. Ga ik het proberen voor je te draaien. Dit is eerst Bryan Adams.

0: Oh, dat was een hit in de jaren 80. Spandau Ballet, onder andere Gold en Through the Barricades. Ook deze dus, True, hoorde je.
1: Evert Duikmans. Bij Oost.
0: Goedemiddag inmiddels, Evert op de plek van Bert. Helemaal ethisch verantwoord met de ethische lunch. Een uur lang de beste liedjes uit de jaren 80. Suggesties insturen mag trouwens hoor, via de app. Kom maar op met je verzoekjes uit de jaren 80. Dan nog iets belangrijks.
1: De Military Boekelo.
0: Ja, dit weekend is de Military in Boekelo. Ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Het is echt een waanzinnig feest. Vooral die zaterdag, hè, de cross country. Dus zowel spectaculair om een keer mee te maken. En te zien hoe die paarden en die ruiters daar rennen. En springen over al die natuurlijke hindernissen. Maar daarnaast op het trein zelf is het ook één groot feest. En je kan daarbij zijn. Ik mag zo weer twee kaarten weggeven. Het werkt als volgt. Je hoort straks in dit uur ergens tussen twee platen. Ja, ik zal het even nadoen voordat je gelijk begint te appen. The Military in Boekelo en dan het gehinnik van een paard. En zodra je dat hoort, dan pak je de app erbij en dan stuur je me het woord Military. Want de eerste, die wint dan dus twee kaarten voor die Military. Dus enkel als je dat geluid hoort, dus de Military in Boekelo en dan het paardengeluid, dan moet je gaan appen, dan maak je kans op prachtige kaarten. Eerst gaan we door met de ethisch lunch. De volgende is voor Wendy Tiemens uit Staphorst. Die wil graag horen The Cure en A Forest. MUZIEK

Als de boy en thuis ben hier bij Oost. We hebben straks natuurlijk nog de verjaardagen van Cor en Marjolein. Dan zal ik even alvast een klein beetje vooruit te kijken. Het is vandaag ook de sterfdag van Tom Petty. Die zou vandaag 66... die is 66 geworden, dat moet ik zeggen. 2017 is hij overleden. En hij heeft natuurlijk ook een aantal prachtige liedjes gemaakt in de jaren 80 en 90. Nou, we zitten in het ethisch uur. Dus ik denk, ja, dan moet ik wel iets draaien uit de jaren 80. Ik dacht zelf aan deze. In Nederland misschien iets later een hit. Maar hij kwam officieel uit in 1989. Daarom mag je wat mij betreft mee in het ethisch uur. Tom Petty, er is Free Falling hier bij Oost. She's a

0: Tom Petty en Free Falling in de 80's Lunch bij Radio Oost. We gaan zometeen verder met die 80's Lunch met onder andere nou Clarence Clemens en Jackson Browne komt eraan. En je maakt nog kans op kaarten voor de military.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
0: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
3: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi, hoor.
13: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
12: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
14: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperhex Odelia.
15: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
14: Dit jaar opent opperhex Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
13: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
0: Even kijken of inmiddels te paard aangekomen is. Benjamin?
16: Hallo, hallo.
0: Ja, goedemiddag. Inmiddels is het 12:30 geworden, tijd voor het regionale nieuws. Met Benjamin Borgman.
16: De fietser die vanochtend overleed bij een verkeersongeluk in Oldenzaal is een man van 28 uit Enschede. De man kwam in botsing met een auto en overleed ter plekke. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk is afgerond. De weg waar het ongeluk heeft plaatsgevonden was volledig afgesloten, maar is inmiddels weer vrij voor verkeer. In Deventer was vannacht opnieuw een autobrand. Buurtbewoners zagen de brand en sloegen alarm. Bij aankomst van de brandweer stond de auto aan de voorkant in brand. De auto was niet meer te redden. De politie doet onderzoek naar de brand en gaat na of er een verband is met eerdere branden in de stad. In de nacht van dinsdag op woensdag was er ook een autobrand in Deventer. De waterstanden zijn zo laag dat het onduidelijk is of schepen nog wel kunnen varen. Dit is onder meer in de IJssel zo. Op sommige plekken is het nu ondieper dan 125 centimeter en de meeste vaartuigen waarmee Rijkswaterstaat metingen doet liggen dieper en kunnen niet meer wegkomen. Binnenvaartschippers moeten daarom zelf bepalen of ze veilig kunnen varen of niet. En de inflatie is afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijs is gestegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Maar ook de gestegen prijzen voor stroom en gas spelen een rol, zegt deze econoom van het CBS.
17: Veel mensen zullen dat waarschijnlijk al gemerkt hebben toen ze hun energiecontract hebben verlengd, dat ze ineens een paar tientjes per jaar meer moesten betalen. Ja, en daaraan zie je dat die stijging van de inflatie inmiddels veel breder gedragen is dan alleen benzine en diesel. Want als je geen auto hebt of elektrisch rijdt, dan kon je nog denken van nou, mij raakt het niet. Maar ja, die tijd is wel voorbij.
16: Boodschappen werden wel iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dankjewel, Benjamin. Dan gaan we door naar het weer. Grieta, goedemiddag.
18: Goedemiddag, Evert.
0: Is de mist eigenlijk overal opgetrokken in de provincie?
18: Zeker. Ja, nee, dat was halverwege de ochtend is dat allemaal gebeurd. Het was ook heel wisselend, het beeld. Hè. Sommige plekken begonnen gewoon echt katshelder met een heldere sterrenhemel. En op een aantal andere plekken kwam mist voor. Maar dat is allemaal voorbij. Het is nog wel wat klammig. Wat vochtig. En je ziet het vocht een beetje weer terug in de stapelwolkjes die her en der nu zijn verschenen.
0: En wat voor weer krijgen wij de komende dagen?
18: Ja, eigenlijk best wel kalm weer, rustig weer, droog weer. Wat is nieuw? En veel zonneschijn. Ja, ook daarvoor geldt wat is nieuw. Dat is het woord ook van het hele jaar al. Dat er overmatig veel zonneschijn is. Nou, vanmiddag hebben we dan die kleine stapelwolken. Stukken blauw. Ook sluierbewolking wat ertussenin zit. Het is op de meeste plekken al een graadje of 18, 19. En we gaan naar 20 graden toe ongeveer. Vanavond gaan de stapelwolken eruit. En morgen zijn er denk ik geen stapelwolken. Misschien morgenochtend een paar mistvelden, maar niet echt heel uitgebreid. Zon, sluierbewolking, wat middelbare bewolking. Dus de zon kan wel een beetje flats uitpakken. Maar verder is het kalm. Het blijft ook morgen droog bij 20, 21 graden. En ook zondag is de hoofdrol toch echt wel voor de zon. Waarschijnlijk is de zondag van de beide weekenddagen nog het zonnigst. Maar beide dagen zijn wel heel mooi nazomers.
0: Heerlijk, dankjewel en tot straks.
18: Tot zo.
19: Tot 1 uur bij Oost. Radio Oost. The Military Boogaloo.

0: Clarence Clemens en Jackson Browne en You're a Friend of Mine.
1: De Military Boekelo.
0: Ja, je hoorde net al, het paard kwam voorbij. Dan weet je wat het betekent. Zo snel mogelijk appen, zo snel mogelijk reageren. Want u weet win je tickets om dit weekend daar lekker naartoe te gaan. En laten we eerlijk zijn, ja, we hebben net het weer gehoord van Greta. Het wordt gewoon heerlijk nazomersweer. Dus wat is er nou lekkerder dan morgen daar een dagje rondlopen bij de Military? Of niet, Hans? Hans, hallo? Ja, hallo?
2: Genieten van sport is natuurlijk altijd leuk. En zeker als de zon schijnt.
0: Nou, dat begrijp ik heel goed. Want ben jij een fanatieke ganger normaal gesproken naar de Military?
2: Nou, fanatiek niet. Maar ik ben er wel eerder geweest. Maar je kunt niet alles bijhouden in het leven. Dus je moet soms keuzes maken.
0: Dat snap ik. Nou weet ik ook, dat is natuurlijk een evenement waarbij mensen zeggen... ja, je moet wel een beetje goed gekleed gaan, want het is zien en gezien worden. Heb je wel een beetje nette laars ook voor morgen?
2: Laarzen?
0: Ja, of nette wandelschoenen.
2: Bestaat dat nog tegenwoordig?
0: Zeker.
2: Dat alles witte sportschoenen en zo moet zijn. Ook
0: is dat
2: de
0: zo?
2: Betere kringen.
0: Maar als je het weiland staat toch niet in, neem ik aan?
2: Nee, dat was ik niet van plan en is ook niet nodig gezien het weer op dit moment. En ik hoop dat stand houdt.
0: Ik hoop het ook. Nou, in ieder geval, ik mag je van harte feliciteren. Jij wint 2 kaarten dus voor de Military.
2: Het is heel leuk. Daar zal ik ook van gaan genieten.
0: Nou, dan ik wens je heel veel plezier daar bij de Military. Laat gerust even weten hoe het was, hè? Want daar zijn we ook nieuwsgierig naar of het in de, ja, of het in de smaak is gevallen.
2: Ja.
0: Fijn weekend.
2: Dag.
0: Dag.
2: Ja, jullie.
0: We gaan door met de ethisch lunch met nu Rod Stewart.

0: een beetje jaloers maken door al die mensen daar op de military. Zo ook Oene, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Evert. Zeker.
0: Jij staat er gewoon lekker in het zonnetje, hè, op dit moment.
1: Dat kun je zeggen, ja. Ik sta hier op het, helemaal midden op het plein. Ik kom er zelf op dit moment terug. Maar goed, dat komt wel goed. Laat uw vermogen groeien staat hier op een grote plakkaat, moet ik zeggen, met een hele aantrekkelijke dame. Dat is Maybret. Laat uw vermogen groeien in Dubai. Maybret, wat gebeurt hier?
2: Ja, zeker. Ik zit in het vastgoed in Dubai. En ik kom ook uit Twente. Dus ik sta hier op de military de komende 4 dagen om vastgoed te verkopen in de UAE. Dus Dubai, Abu Dhabi. Om eigenlijk je vermogen inderdaad wat erop staat te laten groeien.
1: Waarom daar?
2: Ja, daar is natuurlijk belastingvoordeel, wat natuurlijk heel erg fijn is. En het is daar schoon, het is veilig, het is echt heerlijk wonen daar. En Dubai is eigenlijk gewoon super fijn en je kan er heel goed in investeren. Dus je ziet heel erg hier in Nederland dat het natuurlijk heel moeilijk is om te investeren. Om eigenlijk te kijken, waar gaat mijn vermogen naartoe? En in Dubai kun je eigenlijk heel mooi investeren zonder dat er eigenlijk belasting bij komt kijken. Dus eigenlijk kun je heel makkelijk je vermogen laten groeien.
1: Ja, maar de Nederlandse belastingregels die worden aangescherpt. Hè? Heb jij in Nederland een vermogen? Je wil naar het buitenland is, of het nou Zwitserland is of Dubai. Ja, ze weten hier wel te vinden.
2: Ja, klopt, zeker. En je ziet ook steeds meer Nederlanders die natuurlijk de switch maken naar Dubai om daar te gaan investeren. En natuurlijk om het belastingvoordeel, maar ook omdat je hele mooie rendementen kan halen. En dat is eigenlijk voor de Nederlandse investeerder eigenlijk super mooi om te investeren.
1: Oké, ondanks het feit dat de Nederlandse overheid je toch nogal weet te vinden.
2: Ja, zeker. Ja,
1: ja. En wat anders trouwens, Dubai is natuurlijk ook een plaats waar de nodige criminelen wonen. Hoe sta je daar tegenover?
2: Ja, nou, ik merk daar zelf helemaal niks van. En Dubai is eigenlijk heel veilig. En ik merk steeds meer dat de regels ook aangescherpt worden. Dus bijvoorbeeld met cash, dat soort dingen, dat zie je nu bijna niet meer. Dus nee, ik heb eigenlijk geen idee hoe dat verder gaat. Maar in Dubai is het echt super veilig.
1: Nou, jij was net met de klant bezig. Ik heb je hinderlijk onderbroken. Maar je hebt je verhaal even voor RTVO's kunnen doen.
2: Super fijn, dankjewel.
0: Nou, dankjewel. Oene, ik hoor het al. Ik moet naar Dubai vanmiddag.
1: Jij blijft nog wel even tot 1 uur zitten, meneer
0: Ja,
1: Duitmans.
0: Zeker. Ja. We hebben nog een steker op de verjaardag. We komen zo er nog aan.
1: Op Corre Marjolein.
0: Ja. Veel plezier, Oene, tot straks.
1: Yo, later.
0: Welkom in het

0: Beest erin, Rocking the Trolls.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Hier is een feestje, hier is een feestje.
0: Hoera! Ja, Cor en Marjolein, goedemorgen. Goedemiddag, moet ik zeggen. Goedemiddag is het dus. Ja, het gaat zo snel, hè, zo'n dag.
3: Ja, even. Ja.
0: Zeg, ik ben... Wat zei je?
3: Dat was eerste Winston Gerstenowicz.
0: Oh ja.
4: Van de miljoenenjacht.
3: Van de miljoenenjacht. Dan is filmacteur Ruud Veldkamp.
4: Ruud Veldkamp is 37 geworden.
3: Kruimeltje.
0: Ja, ook Kruimeltje. Dat speelt je. Ja, precies.
3: Ja. Dan is jarig Gordon Matthew van de groep The Police.
0: Ja, de zanger. Gordon Summers heet hij toch?
3: Ja. 75 geworden.
0: Ja, ik heb een Sting al even gedraaid vandaag. Ja, dat is hem.
3: Ja, en dan is jarig Don McLean.
0: Ja, dat ook. American Pie.
3: 81 jaar.
4: Nou,
3: en de predikant van Maxima en Willem-Alexander, Karel Terlinde.
4: Ja, die is van 93.
3: En het is de geboortedag van zanger Jan Boezeroen.
4: Ja.
0: Nou, dat zijn heel wat kaarsjes.
4: Ja.
3: Zeker. Ja. Zeker.
4: Dat waren ze.
3: Waren ze even.
0: Helemaal goed. Ik ben weer op de hoogte. Hartelijk dank. En ik wens jullie een prettig weekend.
3: Ja, vanzelfde.
0: Ja, rustig aan.

Joe Mellencamp en Rocking in the USA horen hier bij Radio Oost. Dit was bij Oost, tenminste vanuit de studio in Hengelo. Zometeen gaan wij overschakelen naar Boekelo, want daar zit Paula voor je klaar. Maar natuurlijk alles vanaf het military terrein. Ik wens je een bijzonder plezierige middag. Nog even genieten van de lunch. En een fijn weekend. Ik spreek je snel weer. Tot slot deze van Depeche Mode. People are the people.

0: wat betekent het om gezond ouder te worden? Je ziet het in de documentaire De Beentjes Eronder.
1: Maar ik heb echt nooit geen slechte zin. Ik sta 's morgens gierend op en ik ga 's avonds lachend weer naar bed.
0: We volgen Beb, Aart en Freek. Drie bewoners van woonstichting Lutgeris in Deventer.
2: Samen, dat is wel het belangrijkste.
0: Ze laten zien dat gezond ouder worden niet alleen gaat over bewegen en gezond eten, maar ook over actief blijven, contact met anderen en iets voor elkaar betekenen.
3: Je leeft in een gemeenschap met andere mensen en er zijn nog zat dingen die je gezamenlijk kan beleven.
0: De Beentjes Eronder. Morgen op TV Oost.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
9: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
15: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag, extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
2: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
1: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Radio Oost. Bij Oost en Amerika. Thuis in Oost.

0: Toevallig is hij afgelopen maart verkocht, hè?
1: Paula Keizer. Bij Oost in de middag.
0: Je hoorde David Bowie en Mick Jagger met Dancing in the Street op Radio Oost. En blijkbaar is er dus een paard met de naam Mick Jagger. Afgelopen maart is hij verkocht in de Verenigde Staten. Nou, weet je dat ook meer. We zijn hier vandaag live vanaf de Military Boekelo. Natuurlijk morgen de Cross Country. Kun je vandaag nog kaarten voor winnen. Maar vandaag is de dressuur hier natuurlijk al, net als gisteren. En ook onze Oene, die is de hele dag op pad op het terrein. Zometeen hoor je hoe Mozart zou klinken in een jaren 60 jasje. En ik weet zeker dat je die al gaat kennen. Maar eerst muziek van Cameron Woodcomb en Maxi Priest
1: bij Oost in de middag.

0: Radio Oost, waar je naar luistert met Liesbeth List en Ramse Shaffi. Pastorale was dat. Ja, en ik zei net al, je gaat een stukje Mozart horen, maar dan in een jaren 60 jasje. Nou, dat was dit, want gebaseerd op Mozarts toverfluit. Ken je wel, hè? Nou, en nu jij? Nee, dit is toch niet te doen. Maar dit was een soort parodie eigenlijk, pastorale. Een beetje hetzelfde verhaal hebben ze geprobeerd te vertellen, maar dan net even een stukje anders. Ik moet wel heel eerlijk bekennen, ik had het er niet uitgehaald.
1: De Military Boekelo.
0: Dat is waar we zijn vandaag. 20:20 is het. Het hele weekend zijn we hier met Radio Oost nog te vinden bij de Military in Boekelo. En ook onze Oene, die loopt hier lekker rond. Oene, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Oh, Paula, al die achtergrondinformatie die je elke keer weer hebt. Nou, in dit geval de pastorale. Heerlijk om te horen dat het bij Mozart helemaal vandaan komt. Ik wist het niet.
0: Oh, nou, goed, bij deze.
2: Zo leer, nog eens wat. Ja, Jotte, ik ben hier bij een stand. Jotte zit hier naast mij. Stand houdt star, zou je kunnen zeggen. Nou, als ik deze laatst ga pakken. Passen, dan moet je even de microfoon vasthouden. Is dat geen probleem? Want nee, ik heb ik even twee handen voor nodig. Zo. Ja, ik zal even proberen of dat gaat, Paula. Want er worden hier ook laarzen verkocht en paardenzadels. Nou ja, dat is niet zo gek. Alleen, ja, hij zit goed. Maat 43.
3: Ja, dat is mooi. Ja, prachtig. Ja,
2: want hier staan laarzen, maar dat zijn niet zomaar laarzen. Ja, ik zeg altijd, een laars is een laars. Maar dat geldt niet voor deze laars. Waarom niet?
3: Nee, dit zijn zeker niet zomaar laarzen. Ten eerste zijn ze in Nederland gemaakt. Dat zie je ook niet zo heel vaak meer. En wij zijn het grootste laarzenfabrikant eigenlijk ter wereld die veiligheidslaarzen maken.
2: Veiligheidslaarzen? Waarvoor dan?
3: Ja, nou, dat kan voor de agrariën zijn. Dat kan voor de voedselwerkende industrie, voor de bouw, noem maar op. De laarzen die u nou aan heeft is voor de bouw. Dus je... Het is een mooie vervanging voor wat leer is, wat nooit zo waterdicht blijft uiteindelijk. En deze wel. Maar we maken ook voor de hobby. Mensen maken we laarzen. Dus vandaar dat we hier op de military zitten.
2: Maar goed, wat maakt zo'n laars dan veilig?
3: Nou, in deze die u aan heeft een stalen zool en een stalen neus. Ja, u. Jij, meneer. Nee, deze heeft een stalen neus en een stalen zool. Dus daar kan een paard mooi op gaan staan. En als u op een spijker staat, dan blijven je voeten veilig. Vandaar.
2: We staan hier, want ik heb even rondgelopen, heel veel steentjes met laarzen, maar ook met zadels, paardenattributen. Dan denk ik bij mezelf, ja, je ziet bijna door het bos de laars niet meer.
3: Nee, dat klopt. Nee, wij doen het toch een beetje anders dan dat onze concurrenten doen. Het is voor ons ook wel nieuw, dus we hebben deze lijn, die zien jullie allemaal niet, maar die zie jij wel. Die hebben we nu net geïntroduceerd wat iets meer voor de paardensport. Dus die heeft dat silhouet voor de paardensport. Alleen wat er mooi aan is dat het een thermisch isolerende laars is. Dus geen koude voeten, maar ook geen hele warme voeten als het zoals nu prachtig mooi weer is buiten. En lichtgewicht, dus het zit heerlijk voor heel de dag. En dat is toch een beetje anders dan wat de rest om ons heen doet.
2: Wat zijn de laatste trends op het gebied van laarzen?
3: Nou, wij zijn niet de meest trendvolle, moet ik je ook wel eerlijk bekennen. Want wij zorgen voor veiligheid. Dus we zorgen dat mensen die heel de dag aan het werk zijn op onze laarzen ook gewoon weer veilig thuiskomen. Dat is onze prioriteit nummer 1. Daarnaast zie je wel dat kleuren nu meer trend zijn. Dus we hebben een prachtige burgundy kleur. Nou, die zie je nu wel wat vaker in het straatbeeld. En zwart is toch wel universeel. Ja. Maar ik denk dat mensen toch wel veel meer naast de uitstraling naar comfort kijken. En daar spelen we ook heel erg op in.
2: Hoe kost deze laars die ik nou aan heb?
3: Annabel, wat kost die?
2: Annabel!
4: We hebben een promotie.
2: Annabel!
4: 85 euro.
3: 85 euro. Normaal is die wel duurder, maar voor de military hebben we mooie prijzen.
2: Oké, okay, kun je een bonnetje uitschrijven?
3: Tuurlijk, uiteraard.
2: En dan kan ik het declareren bij RTV Oost.
3: Zeker hoor, geen enkel probleem.
0: Is het wel een laplaars, Oene?
2: Het is geen laplaars, Paula. Nee, het is geen laplaars.
0: Dat
2: heb
0: jij natuurlijk nodig, want anders kun je de regels niet aan je laars.
3: Nee, kaplaars.
2: Dat is ook weer waar, Paula. Het is weer vrijdag, dus dit soort opmerkingen kunnen we weer verwachten. Dankjewel, Jotte.
3: Ja, jij ook bedankt.
2: Paula, ook eens zelf voor jou meenemen.
0: Nou, doe maar ja, want ik heb mijn goede schoenen aan vandaag. En dat was niet zo'n hele goede zet, want we hebben de cross country al gelopen vanochtend.
2: Ja, we zijn 3 kwartier onderweg geweest, joh. We hebben onze gymnastiek oefeningen gehad.
0: We waren een beetje verdwaald op het terrein, maar we zijn er uiteindelijk gekomen. Nou, dat is wel handig, want jij weet nu de rest van de dag hoe het terrein eruit ziet. En dat is fijn, want we gaan jou de hele dag nog horen.
2: Zeker, tot straks.
0: Tot straks. Met nu op Radio Oost, Davina Michel. Dit is Heartbeat vanaf de

0: Whitney Houston, How Will I Know op Radio Oost. Nou, en hoe jij alles te weten komt, natuurlijk gewoon door naar ons te luisteren, want het is tijd voor het nieuws. Twee over half twee betekent dat je het nieuws krijgt van Benjamin Borgman. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De Oranjes hebben eeuwenlang het kolonialisme gesteund en daar ook flink aan verdiend. Blijkt uit een groot onafhankelijk onderzoek naar het Koningshuis in die periode. Onder leiding van deze onderzoeker.
2: Ik hecht eraan om te benadrukken dat in de afgelopen jaren op geen enkel moment vanuit het dienst Koninklijk Huis of vanuit de Haagse politiek invloed is uitgeoefend op de wijze waarop het onderzoek werd opgezet en uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de formulering en presentatie van de uitkomsten vandaag.
1: Koning Willem-Alexander nam zelf het initiatief voor het onderzoek en heeft het ook zelf betaald. Hij noemt het onderzoek onverbloemd en indringend. De onderzoekers mochten onder meer bij de Koninklijke Archieven. Alle resultaten staan in 5 boeken. Het landgoed van Henny van der Most uit Slagharen heeft na tientallen biedingen bijna 6 miljoen euro opgeleverd. Het landgoed was een van de laatste bezittingen van de failliete ondernemer. Tijdens de veiling vanochtend werd 39 keer geboden. De verkoop is nog niet helemaal definitief en moeten nog een aantal laatste zaken worden geregeld. Van der Most kocht het landgoed in 2009 voor ongeveer 4,5 miljoen euro. Ook andere grote bezittingen van de ondernemer zijn inmiddels verkocht. De Fiat heeft deze week 4 mannen tussen de 33 en 68 jaar uit Enschede, Hengelo en Leeuwarden aangehouden. Ze hebben meerdere ondernemingen en worden verdacht van btw-fraude in de handel in alcoholvrije dranken. De woningen van de verdachten zijn onderzocht en administratie, digitale gegevensdragers en andere mogelijke bewijsmiddelen zijn in beslag genomen. De Fiat sluit meerdere aanhoudingen niet uit. En de NS gebruikt sinds deze maand drones om graffiti op treinen aan te pakken. Het gebruik van drones werkt goed in andere landen en de NS hoopt dat het effect in Nederland hetzelfde is. Een woordvoerder legt uit wat de drones doen.
3: Die gaan dan ook gerichter zoeken. Die schijnen behoorlijk wat licht. Die spreken dus de onbevoegde toe van de trein moeten verlaten. En die maken hele mooie beelden en foto's van de personen.
1: Jaarlijks kost het verwijderen van graffiti op treinen miljoenen. En het gaat ten koste van personeel als treinen moeten worden schoongemaakt. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in onze provincie, dat lees je dan weer op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dankjewel. Graadje over 19 vandaag, af en toe wat bewolking, maar toch ook veel zonneschijn. Vanmiddag blijft het zo rond de 20 graden. Het blijft kalm qua weer en ook droog. En vanavond dan koelt het al snel wat af. De situatie op de weg dan, op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens, staat inmiddels een file van zo'n 5 kilometer en dat levert je 11 minuten vertraging op.
4: Je hoort het bij Oost in de Middag.
5: Radio Oost. I want you to want me.

cheap trick. I want you to want me. En als jij nou ook graag naar de Miller Tree wil morgen tijdens de Cross Country, dat kan gewoon, hè. We geven de hele dag nog kaarten weg op Radio Oost. Enig wat je hoeft te doen is even het woord Miller Tree te sturen via de Oost-app als je gehinnik hoort. Zo simpel kan het zijn. Zometeen geen gehinnik, maar wel onze Oene. Je kan je afvragen of daar verschil tussen zit. Nee, geintje natuurlijk. Hoor je zo.

0: en Animal op Radio Oost.
1: De Military Boekelo.
0: En dan is het ook tijd voor ons radiodier. En dat is natuurlijk onze Oene die op pad is op de Military hier in Boekelo. Oene, we hebben jou al gezien, gehoord met laarzen. Waar ben je inmiddels beland?
2: Ja, ik wist helemaal niet dat hier stond of staat op de Military in Boekelo. Een heuse huidkliniek. Oh. Jawel, ja, een huidkliniek.
0: Voor jezelf of voor paarden?
2: Nou, dat ga ik vragen aan Demi. Demi, goedemiddag. Ja, waarom staat hier een huidkliniek?
3: Ja, ik denk dat het heel toepasselijk is. Iedereen heeft wel huidproblemen, last van de huid, dingen die ze willen verbeteren. Dus altijd wat advies. Zeker.
2: En niet voor het huis van paarden?
3: Dat had ik heel leuk gevonden, maar dat is niet mijn specialiteit helaas.
2: Hey, je leest regelmatig in de media van het aantal gevallen van huidkanker neemt toe. Hoe komt dat?
3: We worden ook ouder, gelukkig. Maar we worden ook toch veel blootgesteld aan zonlicht nog steeds. Dus ja, het blijft toch wel een heel erg opkomend probleem nog steeds.
2: Maar goed, dat heeft te maken met dat de zon dus vaker schijnt.
3: Ja, klopt zeker. Het wordt ook warmer hier. Vaker inderdaad de zon. We hebben nu in september, oktober nog mooie zonnige dagen gehad.
2: In hoeverre maakt gevoeligheid voor huidkanker qua huidtype?
3: Hoe lichter de huid, hoe gevoeliger de huid ook is voor huidkanker. Een lichtere huid maakt ook minder goed vitamine D aan. Dus het is ook best wel heel belangrijk om daardoor toch te beschermen tegen de zon. Want hoe lichter je huidtype, hoe gevoeliger, hoe meer moedervlekken er vaak ook zijn. Wij verbranden ook veel sneller als je een lichter huidtype hebt. Dus dat maakt echt wel degelijk verschil.
2: Dus bij mij is het iets minder gevaarlijk?
3: Iets minder gevaarlijk dan bij mij bijvoorbeeld.
2: Ja, wat kunnen jullie doen bij patiënten die huidkanker hebben?
3: Wij proberen altijd sowieso heel erg veel advies te geven, ook preventief. En als mensen eenmaal bij mij komen met huidkanker, als het voorlopers zijn van huidkanker, dan behandel ik dat.
2: Hoe?
3: Dus echt van die met bepaalde vloeistoffen proberen we dat aan te stippen, zodat we dat mooi al wat kunnen terugdringen, dat het helemaal diep in de huid wordt opgelost. Zodra het al wat verder gaat, dan verwijs ik altijd mensen naar de dermatoloog, waar we veel mee samenwerken. En dan kunnen ze het daar verder behandelen.
2: Ja. Hoe vaak komen dit soort patiënten bij je?
3: Nou, wekelijks. Ik zie wekelijks echt wel mensen met huidkanker.
2: Ja, niet alleen dat. Wat kunnen mensen nog hier van jou verwachten? Wat voor informatie geef je? Wat geef je weg? Wat verkoop je?
3: Nou, ik geef ontzettend veel advies. Qua behandelingen doe ik veel laserontharing, huidverbetering, pigmentvlekken laseren, couperose, rode adertjes in het gezicht, acne, fratjes, allerlei dingen met de huid is mogelijk. Mensen kunnen hier komen voor gewoon vrijblijvend advies. Ik heb nog leuke kortingsbonnen voor mensen die een leuke afspraak inplannen. Dus mensen zijn altijd welkom voor advies.
2: Maar je gaat ze niet behandelen hier?
3: Nee, helaas. Daar heb ik wel over nagedacht, maar apparatuur meenemen was toch wel heel lastig, maar had ik wel heel leuk gevonden. Ik kan wel een huidscan maken voor
2: Wat ik wil zeggen, ik zie hier een groot statief met een groot rond apparaat. Dat ziet er inderdaad uit als een soort röntgenapparaat, maar dat is het natuurlijk niet. Er staat een tablet voorop gesteld. Observe staat er. Wat doet dat apparaat?
3: Daarmee kan ik eigenlijk heel goed zien naar verschillende lagen van de huid. Wat is eigenlijk zichtbaar? Dus hebben mensen pigmentvlekjes, eerst veel vlekjes die dus een neiging hebben tot kwaadaardige plekjes. Pigment, vaatjes. Ik kan dat allemaal heel goed in kaart brengen. Dus mensen zien eigenlijk vaak niet wat ze in de spiegel zien. Komt wel in de huidscan naar voren.
2: Hey, hoeveel van dat soort scans heb je vandaag al gedaan?
3: 4 vandaag.
2: Ondanks het feit dat het nog niet zo druk is. Hè?
3: Nee, toch allemaal mensen die toch wel geïnteresseerd zijn. Dus, ja.
2: Zoals ik. Ja. Zoals Paula, want Paula, jij hebt een vraag. Hè?
4: Ja, ik hoor wel eens dat mensen die wat minder haar op hun hoofdje hebben, die gevoeliger zijn voor huidkanker bovenop hun hoofd. Weet jij er toevallig iets van?
2: Nou, dan ga ik vragen aan Demi. Mensen die niet meer zoveel haar hebben, hè? Kale mensen, kale mannen dan meestal, zijn die gevoeliger voor huidkanker?
3: Ja, absoluut. Ja, die huid zit constant, wordt die blootgesteld aan zonlicht. Dus die mensen hebben constant, zeker als ze niet zo goed insmeren of minder goed insmeren, die huid is altijd blootgesteld aan zonlicht.
2: Weet je op?
3: Altijd, ja. Het liefst wel.
2: Oké, tot hoe laat sta je hier?
3: Tot 6 uur vandaag.
2: Succes. Ik hoop dat er veel mensen baat hebben met jouw advies.
3: Dat hoop ik ook. Zou ik heel leuk vinden.
2: Dankjewel. Hè. Dat was Demi van de huidkliniek die hier dus staat. Ja, zeer onverwachts, moet ik zeggen, op de Military in Boekelo.
4: Ja, nou, goed om te horen, Oene. Dankjewel. Petje af voor jou dat jij hier zo lekker op pad bent. En petje op dus tegen de zon, zo blijkbaar weer.
2: Zeker.

0: Oosttribune.
1: Vanavond om 9 uur Helmond Sport tegen Heracles Almelo. Volg deze wedstrijd uit de Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost. De Military Boekelo volg je dit weekend bij RTV Oost. Via radio, tv en online. Op TV Oost kun je morgen vanaf 9:30 ochtends live kijken naar de Cross Country. Vanavond blikken we alvast vooruit in een talkshow vanaf het military terrein. De programma's van Radio Oost komen vandaag, morgen en overmorgen ook vanaf onze studio in Boekelo. Waxjassen, laarzen, leuke hoedjes en natuurlijk fantastische paardensport tijdens de Military Boekelo. Dit weekend bij RTV Oost.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
9: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
10: Honda, the power of dreams.
11: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
12: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
13: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
12: Dit jaar opent opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
14: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
15: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag, extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
16: De fietser die vanochtend overleed bij een verkeersongeluk in Oldenzaal is een man van 28 uit Enschede. 5 jaar na de moord op Lotte van 14 door 2 broers uit Almelo maakt de jongste broer zich klaar voor zijn terugkeer in de samenleving. En bij de drukke N35 in Mariënheem was vanochtend een bijzondere veiligheidsactie. Leerlingen van een basisschool in het dorp deden een snelheidsmeting van voorbijkomend verkeer. Dat en meer op oost.nl.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
18: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de

lokale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling 5,7 miljoen euro opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer Van der Most had ooit een geschat vermogen van 75 miljoen euro. En nu heeft hij zo'n 70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken. En later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Radio Oost.

0: Dynamo's hoor je met House of the Rising Sun. En ik heb als het goed is aan de telefoon Aranka. Aranka, een hele goede middag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, hallo. Ja, ik bel jij natuurlijk niet zomaar, want jij hoorde net een geluidje en toen dacht jij, daar moet ik maar eens even op reageren.
1: Ja, precies. Ik hoorde een ander dier, maar ik dacht, ik moet er als de kippen bij zijn.
0: Mooi. Nou, dat is gelukt, want jij hoorde natuurlijk een paard, Hinneke. Daarom heb jij een berichtje gestuurd via de Oost-app. Wat heb jij zelf met paarden?
1: Nou ja, de eerste drie woordjes die ik zei, dat waren papa, mama, paard.
0: Oh, dat zegt genoeg.
1: Precies, dat zegt genoeg. En altijd heel fanatiek paard gereden, met broom nagejaagd. Paard, echt uit paardrijden is er ook geweest.
0: Broomagia, zei jij dat?
1: Nee, met een droom nagejaagd.
0: Oh, je droom nagejaagd. Oh, sorry, ik ben een beetje doof, denk ik.
1: Nee, dat geeft niet. Nee, dus, altijd met paarden gewerkt. En
0: doe je dat dan ook zelf nu nog?
1: Nee, niet meer. Ik ben nu heel fanatiek fietser.
0: Oh, dat is net een wat anders natuurlijk.
1: Ja, klopt. Ja, heel wat anders.
0: De stalen ros.
1: Precies, ja.
0: Mooi, maar je vindt het nog steeds een mooie sport om in elk geval naar te kijken dus.
1: Ja, ik vind het prachtig om naar te kijken. En ook de paardensport heeft mij ook in mijn eigen sportcarrière heel veel gebracht. Omdat ik natuurlijk, als je met paarden werkt, is het natuurlijk gewoon iedere dag moet je ervoor zorgen in weer en wind. Ja. Dat heeft mij ook geleerd dat ik in de fietssport ook vrij snel heel ver gekomen ben.
0: Oh,
1: door gewoon, dat je weet dat het hard werken is.
0: Ik maak gewoon een grapje, maar heb ik hier nou een fietskampioen aan de telefoon?
1: Nou, geen kampioen, maar ik vind het wel heel erg leuk en ik rij op een leuk niveautje mee, denk ik zo. Dus,
0: goed. Wat vertel eens, wat voor niveau moeten we dan aan denken?
1: Ik zit bij de allergezelligste wielervereniging van Nederland, Almelo, bij de Zwaluwen.
0: Ja.
1: En met ons damesteam maken we eigenlijk hele leuke stappen en rijden we op clubniveau heel erg leuk mee.
0: Zo.
1: En mogen we ook af en toe zelfs buitenlandse wedstrijden rijden. Dus we zijn met onze Almeloze ploeg al in Polen geweest, veel in België. Dus echt super gaaf.
0: Nou, en ik ben al trots op mezelf als ik een uurtje op de elektrische fiets heb gezeten. Maar daar lag jij mij om uit, denk ik.
1: Nee, dat is toch superleuk. Het leuke van fietsen is dat ieder het lekker op zijn eigen niveau kan doen. Dus dat vind ik ook mooi om te zien. Dus superleuk als jij ook gewoon op je elektrische fiets stapt.
0: Ja, dat is
1: goed. Lekker genieten.
0: Nou, mooi dat je er zo in staat en dat genieten. Dat mag jij hier ook gaan doen, Aranka. Want de Military-kaarten van morgen zijn voor jou. Komen twee je kant op.
1: Oh, nou, superleuk. Ja, ik ga heel graag met een vriendin erheen. En morgen gaan we alsnog lekker een dagje weer naar de military. Superleuk.
0: Goed zo, mag je haar blij gaan maken. Blijf nog heel even aan de telefoon, dan ga ik regelen dat we die kaarten ook bij je gaan krijgen. En dan wens ik je veel plezier, zien we je morgen.
1: Ja, super bedankt, dankjewel.
0: Doeg, tot morgen.
1: Oké, doeg.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: Strandboeien geroepen op Radio Oost. En Linda maakt het 2:20. Hele goede middag. Fijn dat je lekker luistert. Het is tijd voor nieuwe muziek. Gisteren sprak ik daarover met niemand minder dan Edwin Evers. Hij is natuurlijk nu ook radio aan het maken. Dus vandaar dat ik hem gisteren al even sprak. Want hij heeft een nieuwe single uitgebracht, Vaste Grond. En daar wilden wij wel meer over weten.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Mooi dat we elkaar kunnen spreken. En ik zag dat je ook al een diepte-interview met jezelf had gehouden. Maar doen we het nu nog maar even dunnetjes over.
1: Ja, dit is nog beter, denk ik.
0: Het gaat namelijk over jouw nieuwe single, Vaste Grond heet die. En nu zag ik dat jullie dat eigenlijk vorig jaar juni al hebben opgenomen, toch?
1: Ja, dat klopt. Ik ben vorig jaar iets eerder al begonnen met schrijven van liedjes. En ik schrijf het net zo lang door tot ik denk van nu heb ik genoeg voor een album. En dat is nu. Dus ik heb gewoon de afgelopen jaren heel veel gegeven en opgenomen. En dit was eigenlijk een van de eerste liedjes die we gedaan hadden.
0: Ja, want op jouw social media staan veel backstage beelden. Dus inderdaad leuk om te zien. En daarop zien we natuurlijk ook een andere bekende van ons. Namelijk Tessa Boomkamp. Die doet de drums bij jou.
1: Ja, over uit de provincie gesproken.
0: Nou, ik bedoel maar, uit Borne komt zij natuurlijk. Ook regelmatig muziek van op zender. En jullie werken ook al heel lang samen, hè?
1: Ja, Tessa zit bij ons in de band natuurlijk. En ik gebruik muzikanten uit de band om liedjes in te spelen. Daar werk ik veel mee samen. En Tessa heeft een aantal liedjes gedrumd. Op dit liedje heeft ze gedrumd, nog op een aantal andere liedjes. Ik drum natuurlijk zelf ook, dus ik heb zelf ook liedjes gespeeld. Maar we hebben dit liedje gewoon ook echt live gespeeld. Dus ik heb op dat moment meteen meegezongen. Dat is niet altijd gebruikelijk als je een liedje opneemt. Soms gaat het echt in gedeelte, zeg maar. Maar we hebben dit is echt in één keer ingespeeld met de band.
0: Ik heb het gevoel dat je dat dan toch ook wel merkt of zo.
1: Ja, nou, dat is grappig dat je dat zegt. Want als jij dat voelt, dan is dat goed. Maar het is ook echt zo. En als je live speelt, dan ik begin natuurlijk met een demo. Dat is meestal een piano en een gitaar. En dan ga je later met de band met muzikanten zitten. En dan ga je nadenken over wat kunnen we hier nog allemaal mee doen. En dan ontstaan er altijd dingen. Want dan ga je zo'n liedje spelen nog een keer en nog een keer. Uiteindelijk heb je het aan het eind van de dag heb je misschien wel 20-30 keer gespeeld. En iedere keer ontstaat er weer iets. Iemand doet iets, andere reageert daar weer op. Het wordt heel dynamisch daardoor. En dat is wat je hier denk ik ook wel een beetje hoort. Er zitten dingen in die ik zelf niet bedacht had. En dat vind ik wel heel leuk van het samenwerken met hele goede muzikanten, zoals Tessa.
0: En het verveelt ook helemaal niet. Want ik heb natuurlijk ook geprobeerd om de tekst een beetje te luisteren. Dus dan luister je zo'n nummer een paar keer naar elkaar. En soms bij een nummer dan heb je van, het is nu wel even goed. Maar toen ik hem laatst voor de vierde keer achter elkaar luisterde, dacht ik, ach ja, doe nog maar een keer.
1: Hou dit vol.
0: Heel goed. Vaste Grond heet het dus. Dat is eigenlijk ook waar het over gaat, toch? Ook al is het onzeker, je weet niet wat er komt. Die vaste grond, die is er in elk geval.
1: Daar gaat het een beetje over. Daar gaat het inderdaad een beetje vasthouden aan de dingen die je kent, die je weet, aan de zekerheden die je hebt. Al zou je misschien diep in je hart ook wel af en toe wat anders willen doen. Of dat nou gaat over werk of over je leven of wat dan ook. Dat kan over alles gaan natuurlijk. Maar dat is in grote lijnen waar het liedje over gaat.
0: Ja, dat verwoord je ook wel mooi. Een hoofd vol verlangen, maar een hart zo gevangen.
1: Ja, dat je toch in je hoofd van allerlei dingen hebt, maar dat je toch denkt, ik durf het toch niet aan. Nee, laat ik me gewoon vasthouden aan wat ik heb.
0: Ja, ik vind het ook wel een mooie tegenstelling, want het is best wel poëtisch. Maar we kennen jou natuurlijk ook als radio-dj. Daar ben je ook wel bezig.
1: Je kent me niet echt als een poëet, wou je zeggen.
0: Dat is niet helemaal wat ik bedoelde, maar dat is toch, je bent dan wel goed met woorden, maar wel op een andere manier.
1: Ja, nee, maar ik vind, ik begin ook meestal met een tekst. Mijn liedjes zijn altijd wel een beetje verhaaltjes of thema's waar ik dan over wil schrijven. Dus het begint bijna altijd met een tekst die dan uitmondt in een liedje. Dus ik ben daar ook altijd wel lang en uitgebreid mee bezig. Omdat ik het ook leuk vind om tekst te schrijven.
0: Ja, dat is ook goed te horen. Volgend voorjaar een nieuw album met dus alleen maar eigen liedjes. Begreep ik nou goed dat je wat keuzestress hebt, wat er allemaal op moet komen te staan, dat er te veel is?
1: Ja, nou, ik heb best veel gemaakt en geschreven de afgelopen jaar. Ik denk iets van 18 liedjes of zo. En ik wil er een stuk of 12 op dat album hebben. En ik ben ook nog steeds bezig. Er komen ook altijd nog wel weer liedjes bij. Als ik weer een idee heb, dan werk ik dat ook meteen meestal uit. En dan ga ik het opnemen. En dan is er weer een liedje. En dan heb je nog weer een keuze te maken. Dus ik ga gewoon door. Want ik vind muziek maken, muziek schrijven gewoon het leukste wat er is. Dus er komt altijd weer wat bij.
0: Ja, mooi. Nou, we hebben veel om naar uit te kijken in elk geval. Volgend voorjaar dus jouw nieuwe album. In december zag ik staan jullie als Edwin Evers Band in Steenwijk. Maar volgend jaar misschien dan met jouw eigen liedjes, jouw eigen theatertour, nogal weer iets meer in de provincie?
1: Ja, dat hoop ik. Dat zou ontzettend leuk zijn. Het is altijd leuk om in je eigen omgeving een beetje te spelen. Dan voelt het toch altijd een beetje als een thuiswedstrijd op een of andere manier.
0: Ja, snap ik. Nou, hopen wij natuurlijk ook. En extra mooi nieuws is dat Vastegrond de komende week extra vaak hier op Radio Oost te horen is. Als de nieuwe oogst, gefeliciteerd.
1: Ja, geweldig. Daar was ik heel erg blij mee.
0: Nou, goed om te horen. Wij steunen je natuurlijk met heel veel liefde. En het is gewoon hele fijne muziek. Edwin, dank je wel. En we gaan ervan genieten deze week.
1: Jullie bedankt. Dank je wel.
0: Doeg.
1: Doei.
2: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
3: Vastegrond. Deze week Edwin Evers. Vastegrond.
2: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Levens uit Hardenberg en Vaste Grond. Maakt het een minuutje over 3:30. Tijd voor het nieuws. Benjamin Borgman, goedemiddag.
1: Goedemiddag. 5 jaar na de moord op Lotte van 14 door 2 broers uit Almelo maakt de jongste broer zich klaar voor zijn terugkeer in de samenleving. Dat bleek gisteren tijdens een rechtszaak waarin werd beslist over het verlengen van de jeugd-TBS. Als het aan justitie ligt, mag de man van inmiddels 21 de jeugdinrichting waar hij verblijft binnenkort definitief achter zich laten. Hij moet zich het komende jaar nog wel aan een aantal voorwaarden houden. Bij een ongeluk op een kruising in Dedemsvaart vanochtend is een fietser gewond geraakt. De fietser kwam in botsing met een auto en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is. Ook moet de oorzaak van het ongeluk nog worden onderzocht. Koning Willem-Alexander noemt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes onverbloemd en indringend. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes het kolonialisme eeuwenlang hebben gesteund en daar ook flink aan hebben verdiend.
2: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
1: Uit het onderzoek blijkt ook dat de Oranjes weinig invloed hadden op het beleid in die periode. En bij de drukke N35 in Mariënheem was vanochtend een bijzondere veiligheidsactie. Voor meer bewustwording van de verkeersveiligheid gingen leerlingen van groep 7 en 8 van de Sint-Antoniusschool in Mariënheem de snelheid meten van voorbijkomend verkeer. Dat deden ze samen met Veilig Verkeer Nederland, afdeling Raalte.
3: In Mariënheem komt heel wat verkeer door. En veel kinderen steken deze weg over. En omdat de wijk in Mariënheem aan de ene kant ligt en de school en de kerk aan de andere kant. Dus de bestuur, de mensen die daar wonen, die moeten geregeld deze weg oversteken. Wel, ik zag het al keren per dag. Vandaar deze actie.
1: De actie was zowel leerzaam voor de bestuurders als de leerlingen. Automobilisten die te hard reden werden namelijk aangesproken door de leerlingen. Een goede zaak vindt deze moeder die vaak de N35 over moet met haar kinderen.
4: Ik denk dat het heel goed is, die aandacht voor deze weg en voor de onveilige situatie. En ik denk dat het zeker helpt dat kinderen het gesprek aangaan. Hè? Dat je echt bewust bent van, hier gaan elke dag 100 kinderen de weg over. Nou, qua bewustwording lijkt me dat echt een hele goede actie.
1: Er is al jaren veel te doen om de N35 door Mariënheem. Het Rijk heeft al vaak miljoenen euro's toegezegd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Maar dat geld laat nog altijd op zich wachten. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in onze provincie, dat lees je dan weer op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dankjewel. Terwijl er buiten lekker wordt gezongen, hoor je even het weer. Het is een graadje of 19. De zon en de wolken die wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Maximaal wordt het nog zo'n 20 graden. En vanavond dan koelt het vrij snel af. Blijft nog wel wat bewolking over. En uiteindelijk komen we dan uit op een graadje of 7 à 10. Situatie op de weg dan, op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 5 kilometer file, levert je 9 minuten vertraging op. En ook de N35, Zwolle richting Almelo. Daar staat tussen Heino-Zuid en Raalte een kleine file. En dat levert je 5 minuten vertraging op. We sturen onze Oene zo meteen weer even op pad. We staan hier natuurlijk live op de Military in Boekelo. En Oene die loopt hier ergens rond op het terrein waar genoeg te beleven is. Ik ben benieuwd waar hij nu rondspookt.
5: Tot 4 uur. Bij Oost in de middag. Radio Oost. Let's go, girls.

0: zie opeens dat ik vandaag ook rood aan heb. Was niet gepland hoor, dat ik dacht ik trek een rode jurk aan... en doe ik wel even een stukje Chris de Burke beleving. Dat was niet de bedoeling. Maar goed, je hoorde hem wel hier op Radio Oost met The Lady in Red. En nu over naar The Man in Blue. Dat is onze Oene, die is namelijk op pad hier op het militieterrein in Boekelo... waar we de hele dag te vinden zijn. En Oene, jij bent bij de members-afdeling, zei jij toch?
1: Zeker, ik ben niet helemaal in blue. Ik heb wel een blue mic, oftewel een blauwe microfoon. Ik zie hier bij de Members Club ook geen lady in red... of dames in een rode jurk, of helemaal rood gekleed. Maar de Members Club, daar zit het wel heel vol. Als ik kijk naar andere stands, tenminste waar we terrasjes hebben... Dat is niet zo heel druk, maar hier bij de Members Club wel. Nancy van de Members Club. Ja, wat zijn dat voor mensen die hier zijn? De Members Club. Nee, was je dat?
2: Het zijn, ja, je kan dus lid worden bij ons. Dan krijg je dus een lidmaatschap voor het hele jaar.
1: Wat houdt het in, Members Club?
2: De members van hier, van Boekelo, de gewone mens die betrokken wil zijn bij dit hele spektakel. En je krijgt als member net bij ons iets extra's.
1: Zoals?
2: Wij hebben onwijs lekkere tapasplankjes. Nou ja, we noemen het eigenlijk een delicatesse Boekeloos plank, zoiets. We hebben ook dus de slager uit Boekelo, we hebben de wijnboer uit Boekelo. We hebben uit Haaksberg een kaasboerderij. Daar hebben we alles van betrokken en dat leggen wij op ons plankje. Je kan bij ons gewoon heerlijke soep van de slager. Je kan gewoon het extraatje om een member te worden, kan je bij ons halen.
1: Kun je krijgen. Jouw man Arno staat hier ook naast mij. Stel, iemand uit Tietjerkstradeel, Friesland, die komt hier en zegt... ja, ik wil graag memberlid worden. Is hij dan welkom?
3: Zeker, iedereen is hier welkom.
1: Dus je hoeft niet in Boekelo te wonen?
3: Absoluut niet. Er zijn ook mensen uit Noord-Holland. Ze komen overal vandaan. En iedereen Duitsland inderdaad, vanuit het buitenland. En die worden gewoon, die kunnen gewoon lid worden. En die worden gewoon meegenomen in de loop, in de mailingen die we rondsturen met het programma, wat we gaan doen op deze dagen. En dan, als je members bent, dan krijg je een speciaal bandje. En aan de hand van dat bandje kan je bij ons in de tent komen en kan je genieten van onze hospitality.
1: En is dat het enige evenement zeg maar, waar de Members Club zich mee bezighoudt met de military in Boekelo? Of zijn er nog andere evenementen in het jaar die jullie ook organiseren?
3: Nee, dit is echt puur specifiek gericht op de military. We hebben wel een idee om te kijken of we voor de members iets extra's kunnen organiseren in de loop van het jaar. Om wat meer verbondenheid te creëren met de members. En de Members Club.
1: Ja. Nancy, ja, ik had zoiets, dat zijn allemaal dure industriëlen die lid kunnen worden. Maar als ik hier kijk, ja, ik zie bijna geen enkele. Ja, ik kan natuurlijk niet kijken, zien wat ze allemaal voor werk doen. Maar toch, het is van Jan en Alleman.
2: Het is hier echt Jan en Alleman. En dat is ook het leuke ervan. Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg.
1: Ja, ja. Dat is het motto.
2: Ja, dat is het motto.
1: En dan toch even het kostenplaatje, want wij willen alles weten, wij journalisten. Ja, wat kost dan zo'n lidmaatschap?
2: Dan mag je inderdaad aan de overkant zijn.
1: Oh, ben je man.
2: Doe het creatief.
1: Jij doet het creatieve. Oh, lastige vraag, Arno. Wat kost het?
3: Heel eenvoudig. En we hebben twee types lidmaatschappen. Een eenpersoonslidmaatschap, 90 is 90 euro. Je 4 dagen toegang tot de military en toegang tot de tent. En je hebt een gezinslidmaatschap, is 175 euro. En dan mag je dus 2 volwassenen en de kinderen tot 14 jaar mogen dan mee.
1: Dus... Eten en drinken inclu?
3: Nee, dat is het enige wat we niet inclu doen. Maar we hebben wel speciale tarieven voor onze members.
1: Oké, 4 dagen lang. Vandaag is het hier al druk, maar dan moet het morgen helemaal gekkenhuis zijn.
3: Morgen verwachten zeker een hoop mensen, vooral met het begin van de cross. Maar ik verwacht de allerdrukste dag op zondag, want dan is het hier in de bak. En dan zal het hier denk ik een gekkenhuis worden.
1: Werk aan de winkel!
3: Absoluut, absoluut.
1: Goed, Arno en Nancy, dankjewel. Paula, je hoort het, de Members Club, hier zit het wel vol. In tegenstelling met andere terrasjes hier langs het parcours... waar nu een Amazone bezig is, kan het vanaf deze afstand niet zien wie dat is op de naam van het paard.
0: Ik wou jou net vragen, inderdaad. Of je al paarden had gezien.
1: Ja, ik zit hier... Ik heb al hele paarden gezien, ja. Nou, hier loopt er dus nu eentje rond. Ja, dat is te ver af van mijn punt waar ik sta... om te kunnen bepalen wie dat is. Maar dat maakt ook niet uit.
0: Nou, over een half uurtje horen we je weer, Oene. Misschien dat je dan kan kijken of je iemand aan een microfoon kan krijgen... die iets met paarden doet of zo. Iemand bij een stal of die zelf meedoet aan een van de wedstrijden hier.
1: Ik ga op onderzoek uit. Komt goed.
0: Mooi zo. Hey, dankjewel.

0: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Magie tot leven komt, woont Opperheks Odelia.
1: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
0: Dit jaar opent Opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag, extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
4: Gewetsgenezen Jelte Kloens is niet meer welkom in Notte. Hij zou binnenkort een genezingsdienst geven in het buurtschap, maar het bestuur van cultuurhuis Irene houdt dit tegen. En landgoed De Zwanenhof in Zenderen spart een kort geding aan tegen de gemeente Borne. In De Zwanenhof worden Oekraïners opgevangen, maar de eigenaar vindt dat de gemeente hiervoor te weinig betaalt. Wanneer het kort geding plaatsvindt, is nog niet bekend.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD...

0: Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken, later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost.

Maakt het 3:05. En mocht je net als ik groot fan zijn van Elvis, dan is dit misschien wel wat voor je. De Elvis Concert komt namelijk naar onze provincie toe. 15 november, dan is het zover. En dan komt er een internationale Elvis Tribute artiest. Die schijnt heel goed te zijn. Ik kan me wel voorstellen dat het vet is om te zien. Want misschien heb jij net als ik ook Elvis al nooit live gezien. Nou, die kans krijgen we natuurlijk ook niet meer. Dan komt zo'n tribute wel dichtbij, denk ik. Over dichtbij gesproken. Oost is vandaag de hele dag bij de Military in Boekelo. En onze Oene die is hier op pad, hoor je zo.

0: Burna Boy op Radio Oost met Die Die. En wie ook op Radio Oost hoort, dat is natuurlijk onze collega Oene. Ja, Oene, jij spreekt een aardig woordje over de grens, hè?
1: Nou ja, weet je, ik sta hier op het middenpad waar de paden overheen gaan om naar het parcours te komen en natuurlijk weer terug. En op dat stukje veld of stukje pad worden ze gecontroleerd door twee dames. Eentje uit Duitsland en eentje uit Zweden. Nou, mijn Zweeds is niet meer zo goed dan het geweest was, dus ik heb met haar afgesproken dat we alles in het Engels doen. Dat is Malou. Hello Malou, what are you doing here?
2: Hello, I'm ensuring the horse welfare. We also help the organisation to make sure we run a good show. And we help the riders, all of them, to make a good show, basically.
1: Ze kijkt dus of de paard goed gezond is om het parcours op te gaan. But you are not only checking when they go to the parcours, but when they come back. Why is that?
2: Well, just to make sure we aren't well aware that all the horses are doing well always at every minute of the show. So we check them, not only there actually, we can check them any time of day. We also have vets to help us if we need to.
1: Ja, ik vroeg haar van, het is niet alleen wanneer de paarden naar het parcours gaan met de jockey of met de Amazone, maar ook wanneer ze weer terugkomen. Ze zegt, ja, er kan natuurlijk daar in het parcours ook weer iets gebeuren. Dus we willen zeker zijn dat het paard ook weer gezond het parcours gaat verlaten. Eigenlijk is het zo dat de paarden constant overal een beetje gecheckt worden, want we willen geen ongelukken hebben. But when there was a time, there was a horse from the United States. He came back from the parcours and he was little gone wild. What happened?
2: He was a little bit excited and fresh. I mean, horses are like people. Some are very anxious and some are a little bit sleepier. And this one, he was just happy about life and wanted to go back and play with his friends.
1: Oh, he was happy?
2: Yeah, he was happy. Absolutely. You could see it in his ears and on his eyes. I mean, he was happy.
1: He was not angry?
2: No, he wasn't angry.
1: I never know. Ja, er kwam een paard uit de Verenigde Staten met de jockey erop. Die kwam terug en die moet dan hier even stilhouden bij Malou. En dan was alle kanten een beetje bekeken. En ook zalen wordt een beetje bekeken. Ja, en die begon op een gegeven moment ook een klein beetje te stijgen. Ik denk, ja, is hij nou boos geworden? Nee, zegt de Malou. Hij is blij dat hij nou weer naar zijn vriendjes kan. Dat hij daar weer kan spelen. Dat kan zij blijkbaar aan haar ogen zien. En at what time do you have to work here?
2: How many years have been here in Buchlo?
1: Oh, today. At what time do you have to work?
2: Oh, I started at 6 o'clock this morning. And I'll stay here until 10 o'clock at night.
1: Oké, okay, van 6 tot 10 moeten ze dus werken. En tomorrow?
2: Probably the same. Maybe I'm going to arrive a little bit earlier.
0: Dat zijn lange dagen.
1: Morgen weer van 10 tot 6. En misschien moeten ze iets eerder. En Sunday?
2: I'll be here at 5:30, 6 o'clock in the morning. And until we end the show. Until we're all finished. And the prize giving has finished.
1: Oké, okay, weer dus zeg maar op zondag 5:30 is ze hier al tot het einde. En dan zal er wel een soort van feestje gaan plaatsvinden. Wat vroeg je, Paula?
0: Nou, ik zei dat zijn lange dagen van 6 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds.
1: Zijn lange dagen, long days, long working days.
2: Yeah, but we have breaks as well, and we are an entire team, so we can help each other.
1: Oh, ze kunnen elkaar helpen. Ze hebben ook pauzes natuurlijk. So, and when are you going back to Sweden?
2: No, not really. I'm going straight to Poland for another show.
1: Oh.
2: Yeah.
1: Oh, you're traveling the whole world. Ze gaat dus na Buchlo gaat ze naar Polen. Ik vraag haar, ga je de hele wereld rond? The whole world.
2: Yeah, last week I was in France, so basically, yes.
1: Okay, and after Poland?
2: I'm going home to ride my own horses.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Oh, how do you say goodbye in Swedish?
2: Adieu, eller farvel.
1: Adieu, farvel. Like Dutch, a little bit?
2: A little bit.
1: Het lijkt een beetje, hoor je dat, Paula? Het is een klein beetje. Ja, Zweeds en Nederlands, die hebben wel wat van elkaar weg.
0: Adieu,
1: enjoy
0: farvel.
1: Your time. Ja, adieu, farvel. Ja, yeah. Enjoy your time, Malou.
2: Thank you very much.
1: Okay, the next horse is coming. De volgende paard komt eraan. Nou, ze gaan dan weer klaarstaan om dat paard te gaan inspecteren. En volgens mij een heel verantwoordelijk beroep, Paula.
0: Nou, dat lijkt mij ook. Druk aan het werk weer daar, Oene. En jij bent dat ook, want jij bent de hele dag voor ons nog op pad hier op Military Terrein in Buchlo. Heb je al wat dingen gezien waar je zo meteen wat meer over wil weten?
1: Nee, we hebben een stagiaire, Skip, die kijkt ook rond.
0: Oh, ja.
1: Die wil ook verslaggever worden. En daar ga ik zo meteen naartoe van, wat heb jij gevonden?
0: Oh,
1: heel streng, hè? Heel streng.
0: Kijk, een goed leerproces. Nou, zo meteen horen we dus meer van Oene. Oene, dank je wel. Er is hier natuurlijk genoeg te beleven op het terrein. Ook na de klok van 4 hoor je bij José daar nog genoeg over. Van mij krijg je eerst nog deze, de Jazzpolitische dit, met de liefdesliedjes.

Oost. Ja, en ik was eigenlijk even benieuwd hoe dat. We zitten hier natuurlijk op de Military in Boekelo. Dus ik zat al helemaal in de paarden en ook in de paardennamen. Ik kwam er al achter dat er een paard is dat Mick Jagger heet op de wereld. En toen dacht ik, zijn er nog meer paarden die een bijzondere naam hebben? Nou, er is ook eentje die heet Miss Montreal. En de

0: Soul Radio Oostend, back on the chain gang. Maakt het 3:30 en tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Benjamin Borgman. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De fietser die vanochtend overleed bij een verkeersongeluk in Oldenzaal is een man van 28 uit Enschede. De man kwam in botsing met een auto en overleed ter plekke. De bestuurder van de auto is een inwoner van Oud-Marsum. Hij is niet aangehouden als verdachte, ook was hij niet onder invloed. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk wordt nog wel onderzocht. Gebedsgenezer Jelte Kloens is niet meer welkom in Notter. Hij zou binnenkort een genezingsdienst geven in het buurtschap tussen Rijssen en Wierden, maar het bestuur van cultenhuis Irene houdt dit tegen. Volgens het bestuur riep de komst van Kloens veel vragen en zorgen op bij de bezoekers. Op de website van Kloens is te zien dat de dienst alsnog doorgaat, maar nu in Rijssen. De gebedsgenezer probeert zich al langer te vestigen in Twente. Daar is al vaker ophef over ontstaan. Landgoed De Zwanenhof in Zenderen spant een kort geding aan tegen de gemeente Borne. In De Zwanenhof worden Oekraïners opgevangen, maar de eigenaar vindt dat de gemeente hiervoor te weinig betaalt. Het conflict speelt al een tijdje, maar overleg om de zaak heeft tot niets geleid. De rechter mag de ingewikkelde kwestie daardoor nu beoordelen. De bestuurder van De Zwanenhof vindt dat het landgoed recht heeft op zo'n 500.000 euro van de gemeente. Wanneer het kort geding plaatsvindt is nog niet bekend. En plannen voor duizenden nieuwe woningen rond Schalkhaar vallen slecht bij de inwoners van het dorp. Daarom trokken ze de afgelopen 2 avonden naar het stadhuis in Deventer, waar ze hun zorgen met de gemeenteraad deelden. Je hoort de woordvoerder van Netwerk Schalkhaar.
2: Ze zijn van plan om rondom Schalkhaar meer dan 3000 woningen te bouwen. En Schalkhaar heeft zelf maar 2200 woningen. Nou, je kunt je voorstellen dat zoiets grootschaligs met heel veel hoogbouw heel veel impact heeft op hoe wij een dorp beleven. We zijn bang dat door de omvang van de plannen het dorp Schalkhaar, het dorp zijn karakter verliest. En we willen vooral bereiken dat de gemeente goed kijkt naar hoe kunnen we Schalkhaar als dorp behouden.
3: Let's go!
1: Als handreiking nodigen de Schalkhaarders de gemeenteraadsleden uit voor een fietsexcursie op 10 oktober. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Yes, dankjewel! Het weer, het is best wel zonnig vandaag, graadje of 20. Merken we hier ook trouwens in de studio op de Middertree in Boekelo dat het zonnetje lekker schijnt. Het is een droge dag vandaag, maar vanavond gaat het wel iets afkoelen. Dan koelt het af naar uiteindelijk vannacht zo'n 7 tot 10 graden. Ook morgen dan is het een beetje dezelfde temperatuur op vandaag. Af en toe een beetje mist, het blijft droog. En het zonnetje zorgt voor een graadje of 20. Dan de situatie op de weg op de N35 tussen de Duitse grens en Enschede. Staat 3 kilometer file, levert je 5 minuutjes vertraging op. En ook op de A1 richting Osnabrück bij de Duitse grens. Daar is wat file. Ik kan niet zien hoe lang, maar het zou kunnen dat je daar dus ietsje langer over moet doen.
4: Bij Oost in de middag.

0: Madonna met True Blue op Radio Oost. Ja, en dat is dus een van de dames naar wie een paard vernoemd is. Nou, ik wist het niet. Ik heb de studio hier inmiddels ook vol staan. Wisten jullie dat er ook een paard is dat Madonna heet?
1: Nee.
0: Nee, dat wist ik eigenlijk ook niet. Volgens mij, Robert ben jij, hè?
1: Ja.
0: Ik heb Robert in de studio, Liz, ja. Sophie en Sarah. Nee, net Lise. Was er iemand anders met een gestreept shirt. Dat was Sarah. Oh, en jij bent? Lise, oké. Okay. En jullie zijn hier op de Military in Boekelo. Hoe lang komen jullie hier al, Robert?
1: Al sinds dat ik 1 ben.
0: Want jij bent nu?
1: 11.
0: Al 10 jaar?
1: Ja.
0: Dus het is jouw jubileumjaar?
1: Ja.
0: Gefeliciteerd de 10e keer.
1: Dankjewel.
0: En waarom komen jullie hier dan elk jaar terug? Want ik dacht eigenlijk, en dat is misschien heel stom dat ik het zeg, dat dit vooral leuk is voor volwassenen. Maar het is dus voor jullie ook heel leuk.
1: Ja, mijn vader die heeft een paar jaar met de tent gestaan.
0: Oh.
1: En ja, ik woon je schuin tegenover.
0: Dus. Ach ja, dus ja. Jij kan gewoon de straat oversteken en dan ben je hier.
1: Ja.
0: En hoe is dat voor jou, Liz?
2: Ja.
0: Mag je iets meer in de microfoon praten? Ja, ga er maar voor staan.
2: Ik ben hier 3 jaar geweest, volgens mij.
0: Oké. En woon jij hier ook in de buurt?
2: Nee, ik woon in Enschede.
0: Ook, oh, maar dat is wel een beetje dichtbij, ja. Toch? Wat heb jij met paarden?
2: Nee, een vriendin van mij heeft paarden en dan.
0: Maar jij vindt zelf paarden niet zo leuk,
2: ja.
0: Of wel?
2: Ja.
0: Maar dat moet toch wel? Als je paarden toch niet leuk vindt, dan wat kun je hier dan?
2: Ja.
0: Lekker eten?
2: Ja,
0: dat kan je hier, ja. Want ik hoorde, Robert, jij houdt van sushi. Wat vind jij lekker?
2: Ook.
0: Sushi. Ook? Hebben ze dat hier?
2: Nee.
0: Oh, ja. Dat is dan weer jammer. En jij, Sophie?
3: Ja.
0: Ja, kom maar bij de microfoon. Jij woont ook in de buurt?
3: Ja.
0: Waar woon je dan?
3: In Boekelo.
0: Oh, dat is inderdaad heel dichtbij.
3: Ja.
0: Moet je net als Robert de straat oversteken?
3: Ja. Oh. Ja, een klein stukje lopen en dan gewoon de straat steken.
0: Oh, maar dat kun je hebben, toch? Klein stukje lopen.
3: Ja.
0: Ja. En wat vind jij dan zo leuk aan hier?
3: Ik vind het gewoon leuk omdat je met vrienden kan zijn.
0: Ja, want jullie zijn er met best wel een grote groep, zag ik.
3: Ja.
0: Ja. En dan spreken jullie dan ook samen af van vandaag gaan we samen naar de military?
3: Ja.
0: En gaan jullie het hele weekend dan heen?
3: Ja, ik wel.
0: Oké. Wat is er dan te doen? Lisa, hè? Wil jij dat vertellen? Lise, oh sorry.
4: Ja, eten en gewoon paarden kijken en gewoon met vrienden heen.
0: En wat vind jij dan zelf het leukste?
4: Ja, paarden kijken wel.
0: Want dit is dus mijn eerste keer, hè, dat ik hier ben. Hebben jullie dan nog een tip voor mij? Wat moet ik absoluut nog gaan zien of doen?
4: Zaterdag
2: gaan ze volgens mij.
4: Ja, de cross.
0: Ja, nou, daar ben ik morgen bij. Dus ja. Dat ga ik zien. En dat is wel echt de aanrader volgens jou.
3: Ja, ik zou echt bij de cross gaan kijken.
5: En ik zou ook de
0: loempia's
5: gaan eten.
0: De loempia's? Oh, nou dan ga ik dat ook maar proberen. Wil jij ook wat zeggen? Kom maar.
3: Kom maar, Julia, kom maar.
0: Wil je bij mij staan? Nee, ja, het is ook wel spannend. Ja, is dat jouw zusje Sophie?
3: Ja, dat is mijn zusje.
0: Oh, ja. Nou, de hele familie staat hier in de studio. Heel gezellig. Dankjewel dat jullie er waren. Dank voor de tips.
5: Ja, graag gedaan.
0: En
5: graag
0: heel
5: gedaan.
0: Veel plezier nog, hè?
3: Ja.
0: En
3: ook
0: zometeen.
3: Een fijne dag.
0: Dankjewel, jullie ook. Zometeen gaat onze Oene weer op pad. Gaan we ook nog van hem horen. Want er is, zoals je al hoorde, genoeg te doen hier op de Military in Boekelo. Ik ben wel benieuwd wat hij inmiddels aan het uitspoken is. Ik moest

0: Amar op Radio Oost en de stem in je hart. Het is goed advies om daar altijd naar te luisteren. Zo blijkbaar weer. We staan op de Millertree in Boekelo. En onze Oene die loopt hier ook rond. En Oene, je hebt volgens mij echt al heel wat mensen gesproken. Mensen die laarzen verkopen, wat natuurlijk heel belangrijk is. Mensen die de gezondheid van de huid in de gaten houden. Mensen die de paarden in de gaten houden. Misschien wel het allerbelangrijkste. Maar waar ben jij nu hier?
1: Ik ben hier bij een stand. Paula, daar staat hier. Gewoon even stilstaan. Tijd krijgt betekenis door aandacht.
0: Diepzinnig.
1: En ja, en er staat ook nog op chronometrie. Ja, ik heb er nog nooit van gehoord wat het is, chronometrie. Ik ga daarover praten met Ivo Stout van dat bedrijf. Ja, Ivo, goeiedag. Chronometrie, wat houdt dat nou in?
2: Ja, chronometrie, chrono is heel simpel, dat betekent tijd. Je hebt het Griekse woord chronos, dat is eigenlijk de tijd. En je hebt ook nog kairos, die gaat in staat over de betekenis van tijd. Maar wij gebruiken chrono, oftewel tijd. En metrie is kunde, dus tijdmeetkunde.
1: Ja, en goed, wat houdt het dan verder in? Ja, tijdmeetkunde. Dan denk ik, dan heb je een horloge voor en dan houdt het wel op.
2: Ja, dus,
1: of een stopwatch.
2: Ja, nou, het stopwatch is een chronograaf. Dus dat is een graaf, betekent dus meter. Maar wat wij doen is, wij maken horloges. Dus wij maken mechanische horloges, polshorloges. Allemaal met veertjes, radertjes, balansjes, schroefjes. Minuscuul klein. En dat maken, dat stellen wij zeg maar samen in ons atelier. Allemaal met de hand. Dus handgemaakte horloges. En, dus dat is voor ons chronometrie.
1: Maar dat klinkt een beetje als een horloge van vroeger.
2: Ja, zeker. Eigenlijk ouderwets.
1: Ouderwets. Ja. Ja, ik kan het wel plat praten, nog of niet?
2: Ja, hoor niet. Oh. Ja, zeker weten. Ja, het is echt gewoon. Dus we hebben wel een damescollectie met een wat modernere uurwerken met een batterij. Maar de basis eigenlijk, zoals we begonnen zijn, en eigenlijk 90% van wat we maken, is dus echt ouderwets of handopwinden. Maar je hebt ook wel horloges die zichzelf opwinden met de beweging van je pols. Maar de basis is gewoon een veer die gespannen wordt. En die zich heel langzaam weer loslaat, zeg maar. En in de tussentijd de tijd laat zien.
1: Dan ga ik even iemand nadoen die hier bij je komt. Ja, beste Ivo. Het is wel goed met u. Ik heb hier een digitaal horloge.
2: Ja.
1: Fort met een pruddel.
2: Ja, nou, god, weet je, alles heeft zijn functionaliteit. Kijk, en onze horloges klinkt misschien een beetje gek, zijn een beetje dom. En het voordeel daarvan is dat ze heel dom zijn, is dat ze ook niet zoveel van je vragen. Ze zijn er gewoon. Ze zijn mooi, ze zitten om de pols, eigenlijk als een sieraad. Heel eerlijk, heb je niet nodig. Nee. Heb je echt niet nodig. Kijk, een Apple Watch laat zien hoe laat het is, maar laat je hartslag zien, geeft notificaties aan, maar brengt ook heel veel onrust.
1: Eigenlijk is het meer een sieraad.
2: Het is een sieraad, 100%. Ja, ja.
1: Is het, ja, hoe populair is het?
2: Ja, wat heet populair? Kijk, er is een groep liefhebbers die dat mooi vindt. Kijk, wij zijn ook wel echt voor liefhebbers. Dus je hebt ook wel heel veel mensen die een horloge kopen om te laten zien, kijk eens hoeveel geld ik op de bank heb staan. Dat is niet helemaal hoe wij in de wedstrijd staan. Ondanks het feit dat we wel in wat hoger segment zitten, hebben wij vooral mensen om ons heen verzameld die liefhebberij hebben voor ambacht, voor vakmanschap, voor iets bijzonders, mooie materialen en goede verhalen.
1: Ja, en waarom staan jullie dan juist hier? Is dat omdat de gemiddelde bezoeker juist aandacht heeft voor dat soort horloges, schuine streep sieraden heeft?
2: Jain.
1: Wat?
2: Jain. Ja,
1: ja, nee, wat betekent dat?
2: Ja, nee, tegelijk. Ik heb zelf het bedrijf hier in Boekelo gehad. Hier op de stoomblekerij. En zo ook in contact gekomen met Robert Sandstra, de voorzitter van de military. En een beetje op een piratenachtige manier hier terechtgekomen. En uiteindelijk in 2016 begonnen hij op verzoek van Robert met het maken van de hoofdprijs van de military. Dus wij maken de eerste prijs, zeg maar de winnaar van de military, die krijgt een horloge van ons. Waarbij we op de wijze plaat ook echt het logo van de military hebben gezet en first prize 2026. En in die hoedanigheid hebben we de afgelopen 10 jaar eigenlijk de hoofdprijs gesponsord met een op maat gemaakt horloge.
1: Ja, duidelijk. Ja, je hebt zo'n horloge ook om. En nou wil ik toch even. Dit is dus een zo'n chronometer horloge, zeg maar.
2: Een echte stout.
1: Ja, ja, ja, zeker. Paula, ik ben even benieuwd naar zometeen de digitale tijd bij jou in de studio.
0: Ja.
1: Wat is volgens jou hiervoor nu de tijd?
2: Het is 4 uur, 47 seconden kan ik slecht zien, maar 59 seconden.
1: 4 uur of 3 uur?
2: Drie uur.
1: Ja, gelijk. Ja. We zitten nog niet in de wintertijd, hè?
2: Ja, zeker weten. Ja.
1: 3:47:45, Paula.
0: Hier is het 3:48:15, 16:17, 18.
1: 3:48:15, 20. Hij loopt echt achter.
2: We hebben een paar seconden ook over gedaan.
1: Even opgedraaid, opwinden weer.
2: Met mijn gestamel even een paar seconden geduurd.
1: Dat is het. Jij praat je hieruit, vriend.
2: Ja, goed, hè. Ja. Ik kan zo de politiek in.
1: Toch bij de omroep gaan werken.
2: Ik zie het belletje wel tegemoet.
1: Oké, dankjewel, Ivo. Nou, Paula, je hoort het, hè. Ook van dat soort horloges worden hier verkocht als een soort sieraad. Maar het is vooral, dat het nog steeds een beetje ouderwets is. Maar wel heel mooi gemaakt.
0: Ja, maar weet je, soms moet je ook niet iets verbeteren wat gewoon prima werkt. Dat is toch ook zo?
1: En gewoon even stilstaan. Tijd krijgt betekenis door aandacht.
0: Ach, Oene, wat mooi. En ook zo gedragen op die stem van jou. Dankjewel. Zo meteen naar de klok van 4:00 natuurlijk José hier. En dan ben jij ook nog lekker op pad, hè?
1: Zeker. Ik heb al een paar onderwerpen. Nou.
0: Ga je nog paardjes aaien?
1: Dat hoop ik nog wel. Maar of die paarden dat zo leuk vinden... Dat valt te betwijfelen.
0: Oké, nou, dat hoor je dus na de klok van 4:00. Oene, dankjewel. Tijd voor muziek en die krijg je van me. ABBA komt eraan met One of Us. En ik denk dat ik zo meteen José eens even aan het mouwtje ga trekken. Wat die allemaal van plan is. Want volgens mij, jij gaat weer tickets weggeven, José. Ja, gaan weer tickets weggeven. Er komt gewoon nog een inkopper. Dus hoor je zo meteen meer over.

0: op Radio Oost. Ach, prachtig, hè? Zo, nou, dat is wild onderbroken. Want José, jij bent zo meteen na de klok van 4 natuurlijk te horen. Hier op de Middertwee in Boekelo. En daar gaat de kop inkopper ook over. Hè?
1: De kop in gaat er ook over.
0: Ja, ik wou zeggen de 6 voor 7. Maar ik dacht, nee, het is vrijdag, dus het is de inkopper. En toen deed mijn hoofd gewoon...
1: Ja, maar het heeft misschien iets te maken met die inkopper. De vrijdagmiddagborrel.
0: Hey.
1: Die begint over precies 7 minuten. Dus als je over 7 minuten aan de vrijdagmiddagborrel gaat... stuur ook even een appie, vind ik alleen maar gezellig. Er is hier ook een vrijdagmiddagborrel op de Middertwee. Zegt het ene paard tegen het andere paard.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, bedenk maar iets.
1: Bijvoorbeeld borreltje op. Laat je rijden.
0: Mooi.

0: Thierry Boekelo volg je dit weekend bij RTV Oost. Via radio, tv en online. Op TV Oost kun je morgen vanaf 9:30 ochtends live kijken naar de Cross Country. Vanavond blikken we alvast vooruit in een talkshow vanaf het military terrein. De programma's van Radio Oost komen vandaag, morgen en overmorgen ook vanaf onze studio in Boekelo. Waxjassen, laarzen, leuke hoedjes en natuurlijk fantastische paardensport tijdens de Military Boekelo. Dit weekend bij RTV Oost.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Nu bij Dirk, Coolbest 100% Juice, €1,99.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: De nieuwe Bed 2TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
8: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
9: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
8: Dit jaar opent Opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
10: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
11: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste najaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. Gebedsgenezer Jelte Kloens is niet meer welkom in Notter. Hij zou binnenkort een genezingsdienst geven in het buurtschap, maar het bestuur van cultuurhuis Irene houdt dit tegen. Een man van 36 uit Wierden heeft een werkstraf van 100 uur gekregen voor het mishandelen van zijn stiefzoontje van 3. En in Losser is een man gewond geraakt nadat hij onder meer onder een auto terechtkwam. Met hulp van buurtbewoners en de brandweer kon de man worden bevrijd.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4:00.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De vijf partijen in Provinciale Staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwacht tegen de eigen stikstofplannen. De vijf partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel

0: Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyingkeukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen. Ja.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
2: Weet je wat we doen? Dan gaan we nu wel naar het verkeer. Ja, je zult net maar in de auto zitten. Kijk, wij zitten hier op de Military in Boekelo. En hier staat geen file, maar op de A1 wel, bij de Duitse grens. Daar sta je 10 minuten in de file. Dan sta je ook vast op de A35 Almelo richting Enschede. Tussen Enschede West en Enschede 10 minuten. 3 kilometer lang is de vertraging daar. Van de N35 Gronau richting Enschede. Tussen de Duitse grens en Enschede zelf. 5 minuten, 3 kilometer lang is de file. En de N35 staat vast Zwolle richting Almelo. Tussen Heino Zuid en Raalte. Je vertraging 10 minuten, 2 kilometer lang is de file daar.
3: Radio Oost. Het weekend in.

0: Bruce Springsteen en Born in the USA. Hey, hallo, goedemiddag. Het is 4:08. Leuk dat je erbij bent.
1: Het weekend in.
2: Radio Oost, het weekend in.
0: Of je nou thuis zit of dat je nou op de military bent. Wij vinden het in elk geval heel leuk dat je er bent. Hey, Benjamin.
3: Hey, goedemiddag is het
0: hallo,
3: nog, hè?
0: Ja. Goedemiddag. Ja, zeker. Je bent hier al even, hè?
3: Ik ben hier al een tijdje, maar het is ontzettend leuk. Die tijd vliegt, dus ik dacht misschien is het al avond. Maar nee, het is 4:08. Tijd voor het weekend in.
0: Nou, zeker tijd voor het weekend in. En tijd voor de vrijdagmiddagborrel. Ik vind eigenlijk wel dat we wat verdienen.
3: Ja, weet je wel, hè? Maar we worden goed verzorgd hier, moet ik zeggen. Lekker eten, goed te drinken. Dus we mogen niet klagen, denk ik.
0: Oh, nou, heel erg goed. Ik heb nog niks te drinken.
3: Oh, dat ligt misschien aan jou.
0: Oh ja, precies. Terwijl ik wel echt me in het zweet heb gewerkt. Zometeen ook mijn nieuws. Ik heb echt... Nou, ik heb vandaag een avontuur. Ik heb een avontuur beleefd. Met Jan Willem. Hoe dat zit, vertel ik je zo in mijn nieuws. En als je zelf nog nieuws hebt, laat het even achter. Hè. In onze app mag je altijd een appje naar sturen. Wat is eigenlijk het echte nieuws van vandaag?
3: Nou, we gaan het hebben over de politie Oost-Nederland zometeen. Want die moeten op zoek naar een nieuwe chef.
0: Oh, nou, dat sla ik toch heel even over.

0: Anna Langley en Choosing Texas op Radio Oost. Hey, hallo, goedemiddag. Gezellig dat je erbij bent. We zijn live vanaf de Military in Boekelo. Kijk je mee via TV Oost. Hallo, hallo, hallo, hallo. Ik sta hier in een soort glazen kom. Nou, glazen kom. Het is een soort glazen huis, ben je meer.
1: Ja, een warmer glazen huis ook. Ik heb het een beetje warm. We hebben ook hele felle lampen op ons gericht. Maar dan is het voor de kijker natuurlijk allemaal goed te zien. Hè? Dat is natuurlijk belangrijk.
0: Ja, je hebt iets op je neus zitten.
1: Een beetje glimmen de toet.
0: een beetje glimje. Het is ook gezellig als we van je horen. Dat doe je via de Oost-app. Hoor je dat gehinnik nou voorbij komen? App dan even Military. Dat doe je via de Oost-app. En wie weet bel ik je dan zometeen terug. Ga je er vandoor met 2 kaartjes voor de Cross Country. Morgen, die spectaculair, wil je zeker weten bij zijn. En de inkopper, die gaat over iets wat ik heel goed in ben. Het gaat over de vrijdagmiddagborrel.
1: De expert spreekt
0: in dit geval. Rob, die appte ook al naar de studio. Die zegt, hey José, de vrijdagmiddagborrel is hier ook al begonnen. Ja, lekker is dat toch. En met dit weer, als je dan met een klein versnaperingetje in de tuin zit, of misschien wel hier op het terrein aan het genieten bent. Ja, dat doet ook onze eigen Oene. Want Oene, ook hier wordt veel geborreld, hè?
2: Ik kan rustig zeggen, ze hebben zelfs een wijnproeverij hier. Volgens mij ook voor het eerst in de geschiedenis van de military in Boekelo. En ik sta hier bij Jos. Jos, wijnproeverij, allemaal wijntjes hier. Wijn, alcohol, bier, bokbier onlosmakelijk verbonden met de military?
3: Jazeker.
2: Ja, waarom?
3: Ja, gezelligheid. Mensen willen graag nieuwe dingen proberen. Ja, en dus dan komen ze bij de wijnstand en dan kijken ze gewoon of er iets bij zit voor hun. Wat ze lekker vinden.
2: Nou, zie ik hier dus die wijntjes. Ik vind witte wijn wel lekker. Maar normaal bij een wijnproeverij heb je ook een soort van spuugbak. Hier niet. Waarom niet?
3: Nee, dat doen we al heel lang niet meer. Dat is, mensen willen graag ook wel wat drinken eigenlijk. En proeven tegelijk.
2: Ja, maar is het zo dat, want als je dan uitspuugt, moet je een beetje water drinken om te neutraliseren. En dan weer het volgende wijntje. Hoe is dat hier?
3: Wij doen het hier een beetje oldschool nog.
2: Ja. Oldschool is niet uitspugen?
3: Nee, niet uitspugen. Ja. Nee.
2: Hoeveel wijntjes heb je hier?
3: Ik denk iets van 30, 40 soorten.
2: En dat is van witte wijn, rode wijn, rosé?
3: Witte wijn, rosé, zelfs champagne, bubbeltjes, zekt, Grimont uit Frankrijk. Allerhand dingen. Zelfs nog likeurtjes.
2: Likeurtjes. Maar goed, is het uit één streek waar die wijntjes vandaan komen? Streken Frankrijk of ergens anders? Misschien wel uit Hof van Twente, want daar heb je natuurlijk ook een wijngaard.
3: Ja, in Nederland wordt op het moment 1 miljoen flessen geproduceerd.
2: Vanwege het mooie weer ook, hè? Goed wijnjaar.
3: Klimaatverandering, hè? Zelfs in Denemarken wordt al wijn verbouwd. Dat was vroeger nooit.
2: Maar goed, waar komen deze wijntjes vandaan? Je hebt al even gezegd Frankrijk, waar nog meer?
3: Duitsland. De meeste komt uit Duitsland, uit Nierstein am Rijn. Dat ligt ten zuiden van Mainz bij Frankfurt.
2: Dat klinkt heel moezelachtig.
3: Nee, is Rijn-Hessen. Oh. Ja, is een andere rivier. Onze wijngaarden liggen aan de Rijn en de moezelwijnen liggen aan de moezel.
2: Maar die moezel is hier niet te drinken?
3: De moezel heb ik hier niet. Nee, de moezelwijnen zijn wat zuurder dan de Rijnwijnen.
2: Aha, hier zijn een paar dames die moeten enorm lachen om mijn vragen. Waarom moet u zo lachen?
4: Ich bin Deutsche, ich verstehe nur so ein bisschen Holländisch.
2: Ja, was verstehen Sie?
4: Ich habe verstanden, dass der Wein vom Rhein was anderes ist als der Rhein von der Mosel.
2: Ja, was ist der Unterschied?
4: Na, der Rhein ist ein anderer Fluss, die Mosel fließt in den Rhein.
2: Ja, das klingt heel logisch, dankjewel. Danke sehr. Und Sie auch Deutsch?
4: Ja.
2: Ja? Und was für Wein sind Sie trinken? Ja, ein Deutsch weg. Okay.
4: Grauburgunder. Trockenen Grauburgunder.
2: Okay, in ieder geval droge Wein. Trocken, dat kan ik nog verstaan. Jos, tot hoe lang zijn jullie hier vandaag nog?
3: Tot 6 uur nog.
2: Okay. Ja. Jij zegt, je moet eigenlijk even een stokje wijn proeven. Ik ben wel aan het werk. Ja. Maar welke beveel jij mij aan?
3: Ik heb een hele mooie Chenin Blanc. Is een Franse druif, maar die bouwen in Duitsland aan. Okay. Smaakt enorm lekker.
2: Nou, ik zou zeggen, een klein beetje inschenken. In die zijn ook speciale wijnglazen, zoals ik zie. Even zien, met het mooie muziekje hebben we eronder. Even luisteren of we dat inschenken kunnen horen. Ja, een beetje, hè?
3: Ja, een klein beetje maar. Ja,
2: een beetje vrienden, hè?
3: Het is alleen maar om te proeven, hè?
2: Ja, het is een proeven, zeker. Ga ik doen. Nou, tot 6 uur en morgen?
3: Morgen vanaf 9 uur. Tot 6 uur. En morgen is de hel los hier.
2: Ja, dat zeggen ze.
3: Ja, komen heel veel mensen en kun je over de koppen lopen.
2: En sta je daar weer in je uppie of?
3: Nee, ik sta met mijn collega, Tjado.
2: Tjado, dat klinkt niet Nederlands.
3: Nee, maar hij is van origine is hij Duits. Ah. Dat is mijn collega.
2: Guten Tag.
5: Hallo.
2: Hallo, guten Tag. Klein beetje wijn. Dankjewel, Jos. Ja. En veel plezier.
3: Ja, dankjewel. Bedankt voor het interview. Ja,
2: graag gedaan. En dan gaan wij naar de inkopper.
0: Nee, hallo. Je hebt nog helemaal... Oh. Nee, Oene. Ja, je maakt ons helemaal lekker. Je denkt helemaal, oh lekker, ik ga lekker een wijntje proeven. Maar je hebt helemaal niet een wijntje gehad. Je hebt helemaal geen slokje genomen. Ik heb geen idee hoe dit smaakt.
2: Oh ja, ik moet even...
0: Ja, dat ga ik even doen.
2: Ja, je hebt gelijk.
0: Ik doe even een trommeltje. Ja. Oene Loosdra. Neem een slokje. Laat hem heel even door je mond heen glijden. Lekker.
2: Ja, doe ik.
0: Ja. En slik hem nu door.
2: Ja.
0: Hoe proeft hij?
2: Het is weg te werken.
0: Nou, ik denk niet dat ze daar heel veel flessen mee verkopen. Moeder, maar dankjewel, hè.
2: Graag gedaan. Yo.
0: Doei. Van Oene moet je het hebben, terwijl we heel even naar buiten zwaaien. Zometeen, Akda en Munnik.

0: Oosttribune.
1: Vanavond om 9 uur Helmond Sport tegen Heracles Almelo. Volg deze wedstrijd uit de Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Marianne Munnik en niet of nooit geweest. Dit is Radio Oost. Het is bijna 16:30 en het laatste nieuws krijg je van Benjamin. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. 5 jaar na de moord op Lotte van 14 door 2 broers uit Almelo maakt de jongste broer zich klaar voor zijn terugkeer in de samenleving. Dat bleek gisteren tijdens een rechtszaak waarin werd beslist over het verlengen van de jeugd-TBS. Als het aan justitie ligt, mag de man van inmiddels 21 de jeugdinrichting waar hij verblijft binnenkort definitief achter zich laten. Hij moet zich het komende jaar nog wel aan een aantal voorwaarden houden. In Losser is een man gewond geraakt nadat hij onder een auto terechtkwam. Buurtbewoners schoten direct te hulp en probeerden met balken de auto op te tillen. Met hulp van de brandweer kon de man worden bevrijd. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor het vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en het is beter voor het milieu. Bedrijven doen dat nog niet, want het is te duur. Zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst goed informeren.
2: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
3: Zou een subsidie voor u een optie zijn?
2: Ik heb de Kamer beloofd dat ik alle mogelijkheden bekijk en dat doe ik ook.
1: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. In 2022 was dat al bijna 45 miljoen ton. Inmiddels is dat teruggezakt naar 36 miljoen ton. En politie Oost-Nederland moet op zoek naar een nieuwe chef. De huidige chef, Gert Veurink, vertrekt per 1 januari.
0: Wacht, ik heb hier een muziekje wat misschien bij me hoort.
4: Opsporing verzocht.
0: Weet
1: je wel, ja.
0: Oké, waar zoeken we naar?
1: Nou, Gert Veurink die gaat de leiding geven aan de Landelijke Eenheid voor Opsporing en Interventies. En stopt dus als chef van politie Oost-Nederland. Veurink werkt sinds 2019 bij de politie in Oost-Nederland en is sinds oktober 2024 politiechef. Hij kijkt met trots terug op zijn jaren in Oost-Nederland.
0: Wat zou je moeten kunnen als politiechef?
1: Geen idee.
0: Heel goed de baas spelen of zo. Nou, ik heb wel een goed idee, want ik las vanochtend op onze website. Of las ik dat, hoorde ik dat van Anne Neeltje? Ik hoorde dat van Anne Neeltje, geloof ik. Tom. Ja, Tom die heeft zo'n avontuur beleefd. Dat is echt fantastisch. Ja, Tom die dacht, ik wil een keer op een dag wil ik boeven vangen. Dus wat heeft Tom gedaan? Tom is best wel ziek. Die heeft naar Make-A-Wish gevraagd van... Hi, mag ik misschien met de politie Zwolle een boef vangen?
1: Wauw.
0: Dus wat heeft de politie Zwolle gedaan? Die heeft iemand in een geel-zwart pak gestopt met zo'n hoedje, weet je wel. En Tom mocht als Spider-Man, mocht hij gewoon die boef vangen bij Speeleiland in Zwolle.
1: Ontzettend gaaf.
0: Ongelooflijk leuk. Ik weet niet wat Tom doet. Ja, hij is wel 8, weet je wel. Ik weet niet wat hij doet, maar als hij nog een baan zoekt, dan...
1: Toekomstige chef.
0: Meer nieuws vind je natuurlijk altijd op oost.nl of via de Oost-app. Het is echt een hele lekkere dag vandaag. Het is een graad of 20. Benjamin vindt het in de studio een graad of 40. Ik vind het eigenlijk prima. Het is eindelijk een keertje een beetje mijn temperatuur. Uiteindelijk gaat het vanavond naar een graad of 7 tot 10. En er ontstaan wederom wat mistvelden. Het blijft best wel rustig weer. Tijdens de nachten koelt het dus af naar zo'n 7 tot 10 graden. En overdag is het maximaal rond de 20 graden. Veel zon en plaatselijk wat mist. Ik teken er eigenlijk wel voor. Waar er meer te doen is dus op de weg, want het is behoorlijk druk. Zo sta je bij de Duitse grens in de file. Zoals altijd eigenlijk de dagelijkse file. Nu zo'n 10 minuten vertraging daar. Je staat ook vast op de N35 Zwolle richting Almelo. Tussen Heino-Zuid en Raalte. 7 minuten vertraging. 3 kilometer is de file daar. En dan nog eentje buiten onze provincie. Dus dat scheelt een hele hoop. Hoef je daar niet naartoe. Hey, vraag je, als je hier nou op de military loopt en je denkt... Hey, leuk, ik wil een leuk plaatje horen. Hier staat de microfoon. Je mag gewoon een plaatje komen aanvragen of stuur even een appje. Via de Oost-app, draai voor jouw journey.

0: Sophie Ellis Baxter en Murder on the Dance Floor. Hey, hallo, goedemiddag. Hoe gaat het met jou? Ja, ik heb echt een hele rare middag gehad. Ik vertelde je net al, Benjamin. Ik heb iets raars, een avontuur beleefd met onze leidinggevende chef. De man die je normaal gesproken hoort tussen 4 en 7 op Radio Oost, Jan-Willem Kobus.
1: Ben je flink verdwaald hier of heeft het met iets anders te maken?
0: Nee, we zijn live vanaf de Military in Boekelo. En dan moet er altijd van alles mee. Dus normaal gesproken zenden we uit vanuit Hengelo. Dit is Boekelo. Dat is niet heel erg veel ver weg, toch?
1: Nee.
0: Maar er moesten nog even. Je kent wel die grote Oostletters. Mm-hmm. En als je nu naar TV Oost kijkt, dan zie je voor onze studio zie je, ja, 4 letters staan. Die zijn van piepschuim. Er werd mij heel aardig gevraagd van: hey, José, jij gaat toch zometeen die kant op? Ja, ik wilde hier lekker op tijd zijn.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dit is wel eens eerder gebeurd dat ik hier namelijk niet op tijd was.
1: Heel herkenbaar.
0: En toen dacht ik, dan neem ik de boel gewoon even mee. Zo aardig ben ik. Het paste niet in Jan-Willemse auto, dus het moest allemaal in mijn auto. Het kinderzitje heb ik zeg maar rechts op mij gezet. Die moest ik vasthouden tijdens het rijden, terwijl ik ook nog naar de bordjes moest kijken. Je kan je de situatie een beetje voorstellen. Jan-Willem die zegt tegen mij: rij gewoon naar achter. Oh, wacht even hoor, er wil iemand even inbreken.
1: We hebben gasten.
0: We hebben gasten. Dat is heel gezellig.
1: Oh, ze gaan nu weg.
0: Waarom ga je nou weg?
1: Kom even
0: terug. Hallo, kom eens terug. Ik was een heel grappig verhaal aan het vertellen.
2: Zijn we nu ook live?
1: Jullie zijn live.
2: Oh, wat leuk.
0: Leuk,
2: hè? Een mop vertellen?
0: Nou, dat zou ik toch een partijtje leuk vinden.
2: Ik heb geen mop. Hoe noem je iemand die de berg afrolt die groen is?
1: Oh ja, ik weet hem.
0: Ik denk een kiwi.
2: Ja, sorry, die is wel bekend. Maar ja, dat is de enige die je kan onthouden.
0: Vond het toch goed.
2: Oké.
0: Ja.
2: Okay, gaan we er nog één bedenken?
3: Waarom vertellen eieren geen grap aan elkaar?
0: Waarom vertellen eieren geen grappen aan elkaar?
1: Is er iets met schrikken, denk ik?
0: Ja, omdat ze zich doodschrikken. Kapot schrikken.
3: Anders gaan ze stuk.
0: Superleuk, meiden. Dankjewel.
1: Ze moeten mee naar een inkoppen.
0: Doei.
1: Ik was benieuwd of ze een leuke inkoppen hadden.
0: Maar. Ja, nee. Oh, we waren live. Ja. Oh, zal ik weer verder met mijn verhaal? Dat is een beetje gek misschien. Dus ik even nog even terug. Ja, blablabla. Ik zat in die auto, hè. Ja. Ik zat in de auto. En ik was daar dus onderweg met mijn hele boedeltje. Ja? Eén grote chaos. Nou, je ziet mij zitten, hè? Dus ik kom daar weer aan. En ik zeg bij die meneer: hallo meneer, ik kom de letters van Oost afleveren. Nou, dat ging allemaal helemaal goed. Dus ik rij het terrein op. Op dat moment. Precies op dat moment. Zegt iemand tegen mij: stop!
1: Uh-oh.
0: Ik mocht er niet meer door.
2: Wat?
0: Ja, er was iemand in de scootmobiel. Die zette zijn scootmobiel zo dwars voor mijn auto.
1: Nee.
0: Die zegt: nee.
1: Tot ook hier al, en niet verder.
0: Ook al heb jij de Oostletters achterin, jij komt er niet meer door. Terecht ook, weet je wel. Als je er niet door mag, mag je er niet door. Met als gevolg dat ik met de Oostletters naar een parkeerterrein ben gereden.
1: Nee.
0: En dat ik vanaf daar dus met Jan-Willem Kobus, nou echt als twee amotorische lantaarnpalen heb rondgelopen. Ja, het was echt verschrikkelijk.
1: En zo maak je nog eens wat mee als je niet gewoon in de normale studio presenteert.
0: Ik heb nog nooit zo hard gelachen om Jan-Willem. Dat is echt eerlijk. We hebben op een gegeven moment de twee O's, die zitten aan elkaar vast. Jan-Willem liep voor met één O op zijn hoofd. Ik liep achter met de andere O op mijn hoofd. We zijn door een bos gekomen. We zijn door parcours heen gekomen. Ja, eigenlijk, ik hoop oprecht dat niemand dit heeft gezien.
1: Ik wilde net vragen, dat is natuurlijk de vraag waar het allemaal om gaat. Zijn er beelden?
0: Ja, er zijn wel beelden, maar die gaan we je niet delen.
1: Ja.
0: Misschien heb je ook iets leuks meegemaakt. Of heb je jouw nieuws van deze week en wil je het met ons delen? Laat het dan vooral weten.
4: Mijn nieuws van de week.
5: Ik ben Astrid Willems, ik kom uit Gramsbergen. En mijn nieuws is dat wij vanavond een mooie lichtjesavond hebben in het Kabouterpad. Morgenavond en vanavond om 6 uur en het duurt tot 9 uur.
6: Ik ben Debbie Kuipers, ik woon in Ommen. En mijn nieuws is dat ik aanstaande zaterdag mag werken hier in Oldenhagen. In verband met een oldtimerrit die we organiseren voor onze bewoners.
7: Dag, mijn naam is Lambert de Wesseling. Ik ben kunstenaar, ik heb een galerie in Opmassum. En mijn nieuws is dat ik nu voor het eerst weer bezig ben met 2 schilderijen in verband met de Passion in Opmassum.
8: Mijn naam is William Portman, voorzitter van de Truckrun Hof van Twente. En mijn nieuws is, aanstaande zaterdagmiddag om 2 uur... start Truckrun Hof van Twente, Kaasplein Marklo, door alle kernen van de Hof van Twente.
4: Mijn nieuws van de week.
0: En zo gek als dat van mij, hoeft dat dan nu niet te zijn, hè? De nieuwe Oost, Bertolf, hoor je zometeen na Queen.

0: Dit is Queen, live vanaf Boekelo. Crazy Little Thing op Radio Oost. Gezellig dat jij erbij bent. Maar tussen alle gezelligheid door moeten we het ook gewoon hebben over serieuze zaken.
1: Het weekend in.
0: Want ik denk, ik weet eigenlijk zeker dat je dit gewoon herkent. Als je kinderen hebt en als je met ze wil oversteken, ja, dat is echt een soort je hart. Het is echt niet oké. Ja, je schrik je elke keer helemaal de tandjes. Nou, stel je voor, je woont bij de N35 in Mariënheem. Ja, dat is echt zo'n gevaarlijk punt om over te steken. Om kinderen daar bewust van te maken van de verkeersveiligheid, organiseerde Veilig Verkeer Nederland vandaag een actie. Kinderen die mochten met een lasergun, ja, dat vind ik dan weer helemaal fantastisch. Zit je gewoon lekker, hoppatee, dat je daar allemaal auto's mochten, meten. Verslaggever Marloes Solly was er ook bij, inclusief...
2: Nou, wij zijn het snelheid aan het meten hier zo. En dan aanhouden en laten zien dat hier ook een school zit en dat ze gewoon langzaam moeten rijden.
3: Je mocht dan met een laser kunnen, mocht je op auto's schieten.
4: Nou gingen jullie flitsen. Heb jij er ook eentje geflitst?
2: Mijn ging echt hard. Die ging 18 kilometer harder dan mag. 68. En de andere ging iets in de 60 of zo. 50. 58, zoiets. Was wel leuk.
5: We hebben er ook zoveel paren aangehouden en er al wat praat gemaakt. Dus dat is ook wel leuk.
4: En hebben ze jou ook beloofd dat ze de volgende keer niet meer zo hard gaan rijden?
5: Ja, dat weet ik niet.
4: Ben, jij bent hier vanuit Veilig Verkeer Nederland. Hebben deze activiteit eigenlijk georganiseerd. Wat willen jullie nu de kinderen hier bijbrengen?
6: Nou, wij willen de kinderen in feite bijbrengen. Om deze actie is eigenlijk om de bestuurders en de kinderen bewust te maken van de veiligheid van het verkeer. De snelheid die ze hebben. Wanneer kunnen ze oversteken? Wanneer moeten ze wachten? En dat soort dingen.
4: Jullie staan hier en jullie hebben het eigenlijk een beetje over verkeersveiligheid, hè? Wat merk je daar zelf nou van als je hier bij de N35 komt en bijvoorbeeld naar school moet?
7: Ja, auto's rijden wel hard. Een beetje gevaarlijke weg.
8: Ja, er zijn gewoon heel veel auto's. Ik moet dan via die kant zo op en dan moet ik zo een beetje over de weg fietsen. Ja, het is wel echt gevaarlijk bij de N35.
2: Soms ben je dan ook gewoon te laat voor school als het dan keihard regent. Dat je dan heel soms met de auto gaat en ben je gewoon veel te laat. Dat is heel irritant.
4: Best wel frustrerend. Het is wel lekker dat je ze zo eens even kan flitsen dan nu, hè?
2: Zeker. Dat is wel fijn.
4: Naast de N35 staat ook Gerard Nijbijvang van Plaatselijk Belang Mariënheem. Jij houdt je vooral bezig met het verkeer. En om de N35 is natuurlijk heel veel te doen. Ook nu weer, dus het zijn plannen voor een rondweg. Maar ook die lijken nu weer eventjes op on hold te staan. Kan je dat eens toelichten?
9: En eigenlijk is het niet te filmen, ondanks wat we hier zien. Dat weer opnieuw het Rijk gewoon zijn belofte niet nakomt. We hadden 100 miljoen gereserveerd op een zogenaamde meritlijst. Dus dat zou definitief geaccordeerd worden door de minister. En is nog steeds niet gebeurd. Er zit wel dreiging in de lucht.
10: Ja, het is ook zeker heel erg onveilig. En daardoor mag ik van mijn moeder ook niet zo snel naar de nieuwe wijk toe. Omdat dan moet ik langs de hele gevaarlijke weg fietsen. En als we dan de weg over willen steken, dan gaan er altijd mensen inhalen. Die rijden zeker 100. Ja, dat is gewoon niet chill.
11: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
12: Deze week Bertolf.

0: Wat betekent het om gezond ouder te worden? Je ziet het in de documentaire De Beentjes Eronder.
1: Maar ik heb echt nooit geen slechte zin. Ik sta 's morgens gierend op en ik ga 's avonds lachend weer naar bed.
0: We volgen Beb, Aart en Freek. Drie bewoners van woonstichting Lutgeris in Deventer.
2: Samen, dat is wel het belangrijkste.
0: Ze laten zien dat gezond ouder worden niet alleen gaat over bewegen en gezond eten, maar ook over actief blijven, contact met anderen en iets voor elkaar betekenen.
3: Je leeft in een gemeenschap met andere mensen en er zijn al zat dingen die je gezamenlijk kan beleven.
0: De Beentjes Eronder. Morgen op TV Oost.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eiland leven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
11: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
12: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog. Megadagen bij elke XXXLoots in Duitsland. Bespaar nu met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXXLoots in Notten en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
13: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
12: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag nog. Megadagen bij elke XXXLoots in Duitsland. Bespaar nu met vouchers tot wel 25% extra.
14: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
15: In het diepste van het betoverende bos, waar magie tot leven komt, woont opperheks Odelia.
16: Welkom, lieve vrienden. Bereid je voor op een heksendoorn vol magie en avontuur.
15: Dit jaar opent opperheks Odelia de poort naar Heksendoorn. Exclusief in Avonturenpark Hellendoorn. Kom en beleef de magie. Dit is Halloween die je nooit zult vergeten.
17: Het laatste nieuws in Overijssel. In een Jumbo-filiaal in Hengelo zou een vrouw met een mes hebben gezwaaid. Ze is aangehouden. Volgens de politie gaat het om een vrouw met onbegrepen gedrag. Het landgoed van Henny van der Most uit Slagharen heeft na tientallen biedingen bijna €6 miljoen opgeleverd. En op de A35 bij Enschede-Zuid zijn 2 auto's met elkaar in botsing gekomen. Door het ongeluk staan er files. Meer nieuws op oost.nl en natuurlijk in de Oost-app.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
19: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor €200 miljoen is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie, en met name koningin Wilhelmina, het kolonialisme voluit steunde en daar fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump, die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishing-mails, maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
20: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een

0: Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Radio Oost. Het weekend in.

0: en zo. En
1: nu bijstaan we. Zullen we ook een cap erbij geven?
2: Ja, ja,
1: mag dat?
3: Ja hoor.
1: Ja, oké. Okay. Ik heb een toestemming voor een hondencap en een gewone cap. Doen we die er ook bij. Benjamin, wat hebben we zometeen in het nieuws?
2: Nou, serieuze zaken vandaag. Want er heeft een dodelijk verkeersongeluk plaatsgevonden in Oldenzaal. Daar is steeds meer over bekend.

0: klinkt Morgan Wallen ineens. Ik hoorde van alles tussendoor. Hoor je de hinnik? App dan Military via de Oost-app. En wie weet mag ik jou morgen naar de Military in Boekelo sturen. En dat is extra leuk omdat daar morgen de Cross Country is. En als er nou één onderdeel is wat echt spectaculair is om te zien, dan is het die Cross Country. De app ontploft ondertussen hier in de studio. We hebben wel een strenge regel. Als je niet opneemt, dan win je ook helemaal niks. Dus even kijken of het goed gaat. Oh. Ja, dat is heel moeilijk om hier te bellen. Aniek, help. Aniek, hoe bel ik? Ja, je denkt, het is heel makkelijk om hier te bellen. Maar dat valt tegen. Dat zeg ik wel leuk. Als je niet opneemt, dan kan je niet winnen. Maar dan moet ik wel je nummer zeg maar goed hebben. Ondertussen komt alle techniek die we hier hebben. Oh, hij gaat achteraan. Zie je dat? Dat is toch ook... Ja, oké. Okay. Nul. Nul. Nou, jij gaat weer achteraan. Nou, oké. Okay. Nu komt de hoofdtechniek erbij. Even alles uit. Even alles aan. Even opnieuw. Heb je al geprobeerd of je de stekker opnieuw drinkt? Ja, heeft hij al geprobeerd. Oké, okay. Nou goed. Wachten we wel even voor. We hebben geen probleem. Maar het is extra spannend. Er gaat nog niks over. Vind je het ook zo spannend aan de andere kant van de radio? Het is best spannend. Vind je het ook zo spannend?
1: Ik zweet net al heel erg. Het is nu alleen maar erg geworden, kan ik je vertellen.
0: Het is nu alleen maar erg geworden.
1: Nee, ja, dat moet wel goed komen, toch? Tenminste.
0: Ja, ja, daar gaat de telefoon over.
2: Hi, met Melanie.
0: Hey Melanie, met José van de radio.
2: Hallo.
0: Hallo, vond je het ook zo spannend?
2: Ja, zeker weten. Ik zat al de hele tijd te kijken.
0: Ja, precies. Jij wil heel graag naar de military toe.
2: Ja, zeker weten.
0: Waarom dan, Melanie?
2: Ik ga eigenlijk elk jaar al vanaf kinds af aan met mijn ouders.
0: Ja.
2: En ja, ik kan deze editie natuurlijk niet overslaan. Het wordt ook zo mooi weer.
0: Het wordt super mooi weer. Goed nieuws, Melanie. Je bent er morgen gewoon lekker bij.
2: Ah, super. Heel erg bedankt.
0: Je krijgt de 2 kaartjes. Geweldig. Wie ga je dan meenemen?
2: Ik denk mijn moeder.
0: Oh, je vader mag thuis blijven.
2: Ja.
0: Melanie, dankjewel. Blijf nog heel even aan de telefoon. Noteren we je gegevens en dan komen die kaartjes naar je toe.
2: Super, dankjewel.
0: Fijne vrijdag. Doei.
2: Doei.
0: En zo kan het gaan. Hoor je die hinnik voorbij komen? App dan Military naar de studio. En wie weet krijgen we je uiteindelijk aan de telefoon. Eerst maar even een hart voordat je Oene hoort.

0: 10. All I wanna do is make love to you. Wat een mond vol. Nou, dat heb je misschien ook wel, hè, na het liefdesavontuur. We zijn live op de Minute in Boekelo. Leuk als je langsloopt en even zwaait. Of als je op dit moment in het Strootdorp staat en je wil iets horen, meld je even bij de studio. Er is hier een microfoon, daarin kan je je verzoekje brullen. En dan, nou, als het een heel goed verzoekje is, dan draai ik hem. Misschien wel. Eerst even naar Oene, die is ook erg. Waar ben jij eigenlijk hier?
1: Ja, ook bij het Strootdorp. Een unieke en inclusieve plek voor vertrouwen, herstel en verbinding. Oh. Namelijk paden verbinden mensen. Zo staat hier bij deze stand. Ik heb het over de manege het Roezink. Voor iedereen, Elgun Segers van, ja, je bent bestuursvoorzitter. Wat gebeurt hier?
2: Nou, we zijn dit jaar als manege het goede doel voor de military. En daar zijn we heel blij mee. En wij hebben heel veel acties op dit moment in de manege. Voor mensen die van paarden houden, maar ook voor mensen die van voetbal houden. We hebben getekende, gesigneerde FC Twente shirts. Een mannenshirt en een vrouwenshirt. Dat verloten we hier op de stand. We maken een rondje om iedereen te interesseren voor onze manege. Om te laten zien dat we een hele mooie plek zijn in Nederland. Of in Enschede. Waar kinderen met een beperking kunnen rijden.
1: Ja, want raad jij hoeveel paardensnoepjes er in de pot zitten? Grote pot met allemaal paardensnoepjes.
3: 520.
1: Doe mee en maak kans. Wat zeg je, José?
3: 520.
1: 520, nou dat denk ik niet. Goed, dat kunnen ze dus raden. Wat kunnen ze dan winnen?
2: Nou, dus speciaal voor de kinderen is dat. Het staat morgen op het Kinderdorp. En daar kunnen ze hele leuke prijsjes voor bij winnen.
1: Ja, zoals?
2: Wat hebben we allemaal voor prijzen?
1: Oh, gaan we even naar. Ja, nou, dus kijken we er even, in ieder geval even naar wat dat is.
2: Paardenspeelgoed.
1: Altijd goed.
3: Wat is het goede doel?
2: Het goede doel is Stichting Manege het Roezink. En het goede doel is dat we de manege die sinds 1974 gebouwd is, dat we die heel nodig moeten opknappen. En dat we onze paarden, er zitten een aantal oude paarden bij, dat we die ook heel graag een goed pensioen willen geven.
1: Oké, okay. En wat is paardenspeelgoed?
2: Paardenspeelgoed, dat kunnen een soort bollen zijn die in de wei kan leggen en waar ze mee kunnen spelen.
1: Ja, dat niet alleen. Er is hier ook een meet and greet. Wat houdt dat in?
2: Nou, we hebben een aantal van de ruiters gevraagd die hier vandaag ook en morgen en overmorgen meedoen met de wedstrijd. Om op bepaalde tijdstippen bij ons bij de stand te komen. En dan kunnen de mensen een foto met hun maken en een handtekening ophalen.
1: Ik denk altijd handtekening is een beetje uit de tijd, maar dat is niet zo, want meestal is een foto al voldoende. Ja. Toch een handtekening?
2: Nou, en ze kunnen ook vragen stellen. Hè, van hoe het is gegaan en waarom ze deze sport doen en waar ze tegenaan lopen. Vanmiddag hadden we al een heel leuk gesprek met een aantal kinderen die hier met Renske Kroeze stonden. En dan krijg je hele leuke dialogen.
3: Ja. Over paardrijden.
1: Ja, paarden verbinden mensen. Hoe?
2: Een paard voelt hoe een mens zich voelt en kan heel goed inschatten wat een mens wel en niet kan. En ook voor gehandicapte kinderen geeft dat de mogelijkheid. Als je niet kan lopen en de hele dag in de rolstoel zit, op een paard kan je gewoon lopen. Ja. Een paard neemt je mee.
1: En daarvoor is het goede doel ook bekend. Voor de minder, niet alleen minder bedeelden, maar ook mensen met een beperking. Dat ze ook een keer kunnen paardrijden. Bij manege natuurlijk het Roezink voor iedereen. Hoe lang staan jullie hier nog?
2: Wij staan hier alle dagen van de military, dus we nodigen graag iedereen uit om hier langs te komen.
1: Ja, en lekker veel geld storten.
2: Dat zou mooi zijn.
1: Want je kunt ook een paard kopen. Ik zie hier Witje. Dat is het Witje. Dat is de paard van Pippi Langkous. Die kun je hier kopen. Een wollen Witje.
2: Ja, dat zijn hobbyhorses en crafty ponies. Dus met name voor de kinderen. En daar organiseren we ook morgen in het Kinderdorp wedstrijdjes mee. Dus dat en de opbrengsten daarvan gaan ook naar het goede doel.
1: Hoeveel geld is er vandaag opgehaald, weet je of zo?
2: Vandaag weet ik het niet zo, want de dag is nog niet om. Maar gisteren hadden we €1300 hebben opgehaald.
1: En is dat lekker?
2: Ja, dat is prima.
1: Ja, alles is lekker, toch?
2: Alles helpt.
1: Wie het kleine niet eert.
2: Is het grote niet weert.
1: Oké. Okay. Nou, Elgun Segers, dank je wel. En morgen weer, hè?
2: Zeker.
1: Goed. Voor het goede doel, José en Benjamin. Manege Roezink voor iedereen. Een unieke en inclusieve plek voor vertrouwen, herstel en verbinding.
0: Oh, hartstikke. Ik word een beetje onpasselijk van. Maar dankjewel, Oene. We spreken je straks misschien nog eventjes. Zometeen hoor je Paul Young op Radio Oost. Maar eerst naar

0: Maarten met Bluff en Nielsen. We zijn live vanaf de Military in Boekelo. Waar we heel even naar buiten moeten.
1: Hoort iedereen mij nu?
0: Iedereen hoort jou nu, ja. Hallo, José hier. Ben je mee?
2: Hoi.
0: Hoi, wie ben jij?
2: Ik ben Thijs.
0: Hey Thijs, wat doe jij jongen op de Military hier?
2: Ik ben member, ik kom hier elk jaar en ik woon in Boekelo.
0: Je bent member? Hoe oud ben je?
2: 12 jaar.
0: 12? Je kan gewoon member worden op je 12e.
2: Nee, mijn ouders zijn member, dus dan ben ik automatisch ook member.
0: Ach, wat voorrecht. Hey, wat heb jij dan met de paardensport?
2: Ik hou niet echt van paarden. Ik kom vooral hier gewoon om het feesten.
0: Je houdt niet van paarden, maar je bent er wel. Wat ga je nog doen dan vanavond?
2: Gewoon een beetje rondfeesten.
0: Rondfeesten. Hey, ik wil best wel een plaatje zo meteen voor jou draaien. Om een beetje op te feesten. Heb je een idee wat ik voor jou moet draaien? Nee, ja, nou weet je, als je er even over nadenkt, ga ik naar het nieuws en kom ik zo bij je terug, goed?
2: Ja.
0: Oké, tot zo. Want het is precies 6:30, het belangrijkste nieuws van vandaag, Benjamin.
3: De fietser die vanochtend overleed bij een verkeersongeluk in Oldenzaal is een man van 28 uit Enschede. De man kwam in botsing met een auto en overleed ter plekke. De bestuurder van de auto is een inwoner van Ootmarsum. Hij is niet aangehouden als verdachte, ook was hij niet onder invloed. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk wordt nog wel onderzocht.
0: De Oranjes hebben eeuwenlang het dit hoorde ik jou ook doen,
3: Benjamin. Ja,
0: dit is zo moeilijk. Kolonialisme gesteund en daar ook flink aan verdiend. Het blijkt uit een groot onafhankelijk onderzoek naar het Koningshuis in die periode, onder leiding van deze onderzoeker.
4: Ik hecht eraan om te benadrukken dat in de afgelopen jaren op geen enkel moment vanuit de dienst Koninklijk Huis of vanuit de Haagse politiek invloed is uitgeoefend op de wijze waarop het onderzoek werd opgezet en uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de formulering en presentatie van de uitkomsten vandaag.
0: Koning Willem-Alexander nam zelf het initiatief voor het onderzoek en heeft het ook zelf betaald. Hij noemt het onderzoek onverbloemd en indringend. De onderzoekers mochten onder meer bij de Koninklijke Archieven. Alle resultaten staan in 5 boeken.
3: Het landgoed van Henny van der Most uit Slagharen heeft na een tientallen biedingen bijna 6 miljoen euro opgeleverd. Het landgoed was een van de laatste bezittingen van de failliete ondernemer. De verkoop is nog niet helemaal definitief. Er moeten nog een aantal laatste zaken worden geregeld. Van der Most kocht het landgoed in 2009 voor ongeveer 4,5 miljoen euro. Ook andere grote bezittingen van de ondernemer zijn inmiddels verkocht.
0: Bij de drukke N35 in Mariënheem was vanochtend een bijzondere veiligheidsactie. Voor meer bewustwording van de verkeersveiligheid gingen leerlingen van groep 7 en 8 van de Sint-Antonius-school in Mariënheem de snelheid meten van voorbijkomend verkeer. Deden ze samen met Veilig Verkeer Nederland, afdeling Raalte.
5: In Mariënheem komt heel wat verkeer door en veel kinderen steken deze weg over. En omdat de wijk in Mariënheem aan de ene kant ligt en de school en de kerk aan de andere kant. Dus de bestuur, de mensen die daar wonen, die moeten geregeld deze weg oversteken. Wel, ik zag het al keren per dag. Vandaar deze actie.
3: De actie was zowel leerzaam voor de bestuurders als de leerlingen. Automobilisten die te hard reden werden namelijk aangesproken door de leerlingen. Een goede zaak vindt deze moeder die vaak de N35 over moet met haar kinderen.
6: Ik denk dat het heel goed is, die aandacht voor deze weg en voor de onveilige situatie. En ik denk dat het zeker helpt dat kinderen het gesprek aangaan. Hè? Dat je echt bewust bent van hier gaan elke dag 100 kinderen de weg over. Qua bewustwording lijkt me dat echt een hele goede actie.
3: Er is al jaren veel te doen om de N35 door Mariënheem. Het Rijk heeft al vaak miljoenen euro's toegezegd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Maar dat geld laat nog altijd op zich wachten. Dat was het belangrijkste nieuws van vandaag. Meer nieuws in onze provincie, dat vind je natuurlijk op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dankjewel, Benjamin. Ja, ik heb eigenlijk helemaal... Zo, Gita. Zit je op het water?
7: Bijna. Zo, goed zo.
0: Nou, zo klinkt het. Het klinkt alsof jij echt... waar ben jij, joh?
7: Ik sta bij de boot naar Ameland.
0: Oh.
7: Dus ik sta bijna in het water.
0: Heerlijk. Ik dacht, we gaan nog helemaal even kletsen over wat jij gaat eten. Maar er wordt gewoon een klef broodje kaas.
7: Ja, dat klopt. Die is al achter de kiezen. Ja, helaas. Helaas.
0: Ja, wat heerlijk. Ik ben een beetje jaloers op je. Alhoewel, hier in Boekelo, Enschede. En het is super mooi weer.
7: Dit is toch gaaf weer. Ik bedoel, dus er waren wat stapelwolkjes. Die lopen allemaal een beetje op hun laatste benen. Je ziet eigenlijk alleen nog maar zon. Het was natuurlijk ook warm, hè? 20, 21 graden. Niet meer zo klef als de afgelopen dagen. Dat is fijn. En je gaat wel merken dat de zon die gaat natuurlijk vroeg onder. 7:15 ongeveer, dat het wel sneller afkoelt dan de afgelopen dagen. Dus het wordt misschien een fris avondje.
0: Oh, bah. Nou, dat is iets minder. Maar goed, als je jezelf goed een beetje kleedt, dan is het wel lekker. Want helder vannacht, denk ik. En dan morgenochtend natuurlijk weer mist.
7: Een paar mistbanken, niet al te veel lijkt het. De temperatuur daalt naar 7-9 graden ongeveer. Morgen een paar mistbanken, maar ik denk ook al heel snel veel zon. Wel wat van die sluierbewolking, vliegtuigstrepen, zagen we vanochtend ook. Zijn er morgen overdag ook. En 20-21 graden, net als vandaag. Vandaag had Heino 21,2. En ook zondag, hoofdrol voor de zon. Fris nachtje en een warm dagje, middagje.
0: Nou, dat daar teken ik voor. Wat krijgen we dan voor de rest van deze week?
7: Als je kijkt naar na het weekend, dan blijft het gewoon behoorlijk zonnig. Er komen wat meer wolkenvelden. En het is telkens kijken van, komt er nog eens een neerslaggebied aan? Je ziet dat deze dagen de neerslag vooral aan de Spaanse oostkust valt. Daar vallen vele buien. Bij ons waarschijnlijk ergens in het etmaal woensdag, donderdag, dat er weer een volgende neerslagzone langs gaat komen. Maar het is niet een snelle omslag naar een totaal ander windrijk, herfstachtig weertype.
0: Niet hoe laat gaat de boot eigenlijk?
7: Half zeven.
0: Half zeven. Oh, dat is spannend dat we dan nog een biertje van je krijgen.
7: Ja, hè?
0: Goed, veel plezier alvast op Ameland.
7: Dankjewel,
0: hè.
7: Joe, tot zo.
0: Tot zo. Doei, doei. We zijn live op de Military in Boekelo. Buiten de studio staat de microfoon. Oh, hij is nu weggelopen. Thijs! Ja. Ja? Hi. We zouden nog even bij je terugkomen om te kijken wat je wil horen.
2: Oh ja. Dan zou ik Oduro van Lucenzo en Don Omar.
0: Waarom die dan?
2: Die vind ik wel leuk.
0: Zo makkelijk kan het zijn. Ik heb alleen de korte versie. Die is 26 seconden.
2: Ja.
0: Kan je hem ook meedansen of dat niet?
2: Nee.
0: Nou, super. Let op, want dit wordt jouw moment.

0: wel meedoet, Thijs. Oi, oi, oi. Nou, dat was het. Dankjewel, Thijs.
1: Doei.
0: Doei, doei. Veel plezier vandaag. Nou ja, mocht je wat willen horen. Ah, die vindt het heel grappig. Laat het dan achter via de Oost-app. En stuur ook nog even je inkopper in, hè.

0: of nog steeds. Onze eigen Ilse Lange met So Incredible op Radio Oost. Live vanaf de Military. We zijn in Boekelo. That's pretty incredible, Ilse. En ik vind het heel gezellig als je even hallo komt zeggen. Hallo, dat zeg ik ook tegen Joost. Hallo, Joost.
1: Hoi.
0: Hoi, je staat bij de microfoon. Je wil graag een plaatje horen.
1: Ja, zwoele zomernacht van Rutger Barneveld.
0: Dan draaien we die toch voor jou, Joost.
1: Nou, dankjewel.
0: Graag gedaan, Joost. Veel plezier, hè.

0: kwam vragen. Hier vanaf The Military. Ja, vind ik heel leuk als je dan toch hier bent om even een plaatje aan te vragen. Je mag jezelf natuurlijk ook altijd melden in de app. En is dat allemaal te ingewikkeld, mag je me ook nog op Instagram gewoon een DM'tje sturen. Kijken waar die dan terechtkomt. Hey, een DM'tje leidt soms tot iets heel bijzonders, hè? Ja, het zou zomaar eens kunnen zijn dat jij binnenkort... Het is vandaag op de Radio Oost vooral military en nog eens military. Maar er is veel meer te beleven in onze mooie provincie. In Hellendoorn is dit weekend het dorpsquiz. Deelnemers die kunnen daar nu al punten voor verdienen. En dat gebeurt op een nogal bijzondere manier. Zo, dat klinkt heel gezellig, Michiel daar.
1: Dat kun je wel zeggen. Het is hier ongelooflijk gezellig. Het is inderdaad op een bijzondere manier. Meer dan 100 voertuigen, van alles en nog wat. Huwelijksbootjes doen hier mee. En een grote optocht eigenlijk door heel Hellendoorn heen. En ik moet best wel wat tempo maken. Het is net een rally van 2 weken geleden, lijkt het wel. Om deze bij te houden. Dit is een Gold Digger Wedding. Allerlei bijzondere bruiloften komen hier voorbij. Inderdaad, om punten te scoren voor die dorpsquiz. Daar gaat het om. En dan zie je dat er echt honderden mensen langs de kant staan. En er zijn ook mensen op die voertuigen. Ik ga gewoon een klein sprintje trekken. Wacht even, want dit is wel iemand die ik heel graag even wat wil vragen. Jullie zijn? We zijn live op de radio. Wat zijn jullie nou voor bruidspaar?
2: Zeg je?
1: Ja, wat zijn jullie voor bruidspaar?
2: Wij zijn een Goldinger bruidspaar.
1: Ja, dat houdt in?
2: En dat houdt in dat ik eigenlijk stiekem een beetje meer op geld heb ben dan op de liefde.
1: Ja, nou, er zit een hele mooie man naast je met een rollator.
2: Ja, hij is al aardig op leeftijd, waardoor het inmiddels noodzakelijk is. Maar we zijn heel gelukkig samen, hoor.
1: Ja, hoe is het om er nou zo met elkaar bij te zitten?
2: Het is anders dan dat iedereen verwacht natuurlijk, maar... Het is wel heel leuk.
1: Ja, want ik heb me laten vertellen, ik moet bijna uitkijken dat niet over mijn tenen wordt gereden door jullie auto, moment. Dat jullie in normaal gesproken buren zijn, toch?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Wij wonen eigenlijk naast elkaar, inderdaad.
1: En hoe is het nou om in die jeuk te zitten dan?
2: Ja.
1: Met je warme gevoelens erbij ook?
2: Ja, nou ja, het is niet heel warm om hierin te zitten, maar... Tussen ons zit het wel goed.
1: Ja, is het genieten als je nu om je heen kijkt? We staan even stil. Er staan honderden mensen te kijken en er doen 100 voertuigen mee. Volgens mij, hoe speciaal is dit?
2: Het is echt, iedereen vindt het zo leuk om dit te zien. Iedereen zwaait en iedereen is gewoon, het is gewoon echt heel erg leuk.
1: Ik wens jullie heel veel plezier. Ik ga nog eentje verder. Moet even niet mijn kabels van de microfoon zo in die auto blijven hangen. Hier dan nog. We zijn live op de radio bij Radio Oost. Jullie zitten er ook heerlijk bij, zeg.
3: Heerlijk, hè? Heerlijk, zo'n bankje.
1: Ja, kan je een beetje omschrijven hoe jullie eruit zien?
3: Ja, wij komen uit de probleemwijk.
1: Oh ja?
3: Dus ja,
4: we gaan lekker... Typische tokkies.
1: Ja, mooie gouden ketting, dat
3: lekker
1: wel.
3: Lekker onszelf. Lekker op de basslippers. Trainingsbroek, ja. Ja.
1: Zijn jullie normaal gesproken ook samen, of niet?
4: Ja.
1: Ja, en plannen ook, of getrouwd?
4: Nee, we zijn nog niet getrouwd. De plannen zijn er ook nog niet. Maar dit is een goed eerste begin.
1: Ja, of hij verrast je zo meteen nog.
4: Ja, nou, dan hoop ik toch niet met deze outfit. Maar...
3: We gaan eerst op zoek naar de wagen.
1: Oh ja?
3: Daar gaan we trouwen.
1: Ja, ik wens jullie allemaal heel veel plezier. Het is hier ongelooflijk gezellig. Ik heb mensen gezien die hun buurthonden laten trouwen vandaag. Ja, het Gold Digger Wedding zagen we voorbij komen. Dit soort bijzondere creaties. Het is een en al gezelligheid in Hellendoorn. Dat kun je wel horen. En dat gaat de hele avond nog zo door. Mensen hebben ook hun woningen versierd. En dan kun je dus bij iedereen thuis langs gaan vanavond. Ik denk dat ik het ga doen om daar de bruidstaart te proeven.
0: Je hebt groot gelijk, Michiel. Dank je wel, hè.
1: Doei, doei.
5: She take my money, well I'm in need. Yeah, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger, way over time.

Wel toepasselijk. Michiel was bij een gold digger bruiloft. En dat in Hellendoorn. Nou, meteen maar even door naar het feestje dan. Na die bruiloft. The Village People op Radio Oost. Dit is YMCA.

0: Military Boekelo volg je dit weekend bij RTV Oost. Via radio, tv en online. Op TV Oost kun je morgen vanaf 9:30 ochtends live kijken naar de Cross Country. Vanavond blikken we alvast vooruit in een talkshow vanaf het military terrein. De programma's van Radio Oost komen vandaag, morgen en overmorgen ook vanaf onze studio in Boekelo. Waxjassen, laarzen, leuke hoedjes en natuurlijk fantastische paardensport tijdens de Military Boekelo. Dit weekend bij RTV Oost.
1: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Het laatste nieuws in Overijssel. Een vrouw van 38 is aangehouden nadat ze een cashière bedreigde met een groot mes in een Jumbo in Hengelo. Vanwege stankoverlast moet een 64-jarige bewoner van een appartement in de binnenstad van Zwolle eind volgende week zijn woning ontruimd hebben. En de fietser die vanochtend overleed bij een verkeersongeluk in Oldenzaal is een man van 28 uit Enschede. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. Dat en meer op oost.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6:00.
13: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor kon de andere de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
14: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
15: Voor de grootste

0: Let's go!
1: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.

0: We hebben nog nooit zo'n show gehad.
1: Het weekend in.
2: Radio Oost, het weekend in.
0: Heel goed gedaan hoor, buiten. Heel goed. Ja, echt top. Nog een liedje. Ja, de hele radiostation wordt open. Wat zeg je, schat, als je op de radio bent, moet je in een microfoon praten.
3: De drie biggetjes.
0: De drie biggetjes. Ja, ik, nou, zeg maar, ik heb een bepaald niveau in mijn programma. Dat is al vrij laag, maar dat sla ik toch. Ik draai wel de Engelbewaarder zometeen met Marcus. Ik kan helemaal niks meer fouten. Oké, heel goed, biggetjes. Hey, Benjamin.
4: Goedemiddag. Ja,
0: wat een feest, hè?
4: Goedenavond alweer natuurlijk. Ja, de doelgroep die wij bereiken, het is, gaat echt van jong tot oud hier. Geweldig.
0: Heb je ook al afgevraagd wie daar bovenin zit?
4: Oh, we hebben hem zien opstijgen, hè? Ontzettend. Die ballon met Oost groot erop.
0: Ja,
4: het is wel heel bijzonder om te zien.
0: Ja, als je kijkt via TV Oost, dan hoor je ons niet. Maar dan zie je wel de uitzending die we maken. En dan zie je de Oostballon ook overtrekken.
4: Zo,
0: hé. Ik krijg ook filmpjes, onder andere vanuit Herman. Die zegt, boven de military in Boekelo zie je heel groot de Oostballon. Ja, en heel eerlijk, wordt daar toch trots van.
4: Jawel, hè? Toch wel een beetje kippenvel toen ik buiten de studio stond en die ballon zag opstijgen.
0: Beetje zelfbevlekking, maar wel, ja, ik vind het gewoon echt helemaal te gek. Leuk dat

0: Bij je mogen zijn. Leuk dat jij erbij bent. Zometeen tijd voor de inkoppers, want we hebben het zo druk dat we nog geen één inkopper hebben behandeld.
1: En er zijn leuke.
0: Er zijn een hele hoop leuke. Ja, de inkopper gaat. Je mag één keer raden waar die over gaat.
1: Heeft het iets met de military te maken?
0: Het is de vrijdagmiddag op de military. Zegt het ene paard tegen het ander. Nou, vul maar aan. Wie weet bellen we je zometeen terug en win jij een prijzenpakket. Wat zit er nog meer in het nieuws?
1: Nou, weer serieuze zaken, want een bedreiging in de Jumbo in Hengelo met een groot mes.

0: Kiss en I Was Made For Loving You. We zijn het hele weekend live op de Military in Boekelo. We vinden het gezellig als je even wat komt roepen bij de microfoon. Nog veel gezelliger als je even zwaait. Ja, morgen zijn we hier om 10 uur. Dan zijn Bert en Bas er. Om 2 uur mag ik het stokje overnemen en dan zijn we er tot 6. 1 keer raden waar ik zondag ben.
1: Ik denk ook hier in de studio bij de Military in Boekelo.
0: Klopt, ja, dan ben ik er ook. Tanja is er, Monique is er, daarna ben ik er.
1: Leuk, hoor.
0: Ja, ik heb er echt ongelooflijk veel zin in. Een superleuk weekend, belooft dat altijd te worden. En als je nou iets wil horen, of als je nou denkt... oh ja, José, dit is leuk, hier moet je even naartoe. Laat het mij dan vooral weten. Je mag het Oene ook laten weten. Hij loopt ergens rond. Ik hoorde ergens wat muziek, Oene.

0: applaus allemaal eventjes hier, hè. Hallo. Zo. We staan de hele middag hier op te treden, zeker. Hoi, hoe heet jullie band?
1: Onze band heet The New Groove.
0: The New Groove, dat heb ik wel zo gehoord inderdaad, New Groove. Hier op het terrein van de Military. Hoe vaak komen jullie hier? Elk jaar weer?
1: Nou, dit is het tweede jaar dat we hier staan inderdaad. En dat hopen we nog vaker te halen. En we staan er 3 van de 4 dagen.
0: Ja. Net speelde je een nummer van Tina Turner, dacht ik. Hè? Wat is jullie repertoire nog meer?
1: Nou, weet je, wij willen liedjes spelen. En dat doen we dus ook van die mensen wel kennen. Maar die een heel eigen jasje hebben. En we doen een aantal versies van ik denk niet dat mensen het heel goed kennen, maar van de Scary Pockets. Maar daardoor heb je het gevoel van, ik ken dit liedje, maar er zitten hele grappige dingetjes in.
0: Ja. Ook eigen nummers?
1: Geen eigen nummers, maar die herkennen mensen ook niet. Dus ja, dan doen we dat maar niet.
0: Wat een mooi politiek antwoord heb je gegeven.
1: Nee, maar ja, weet je wat het mooie is? Er is zoveel mooie muziek. En ik denk, wat het fijnste is, deze band heeft als kenmerk dat we conversatievriendelijk zijn. Dat betekent dat we niet dwars door het gesprek van mensen heen tetteren. Want dat is heel vaak vervelend als je op een feestje...
0: Een beetje een soort achtergrondmuziek.
1: Ja, eigenlijk wel. Wij vinden het heel fijn om muurbloempje te zijn. Dat klinkt raar, maar dat is heel fijn.
0: Hoe reageren de mensen hier? Want ja, je kunt hier op dit pleintje eten, je kunt een drankje nemen, je kunt even lekker zitten hier op een soort van terras. Een aantal terrastafels die hier neergezet zijn. Hoe reageert men?
1: Mensen vinden het heel leuk. Mensen zitten eigenlijk heel relaxed te luisteren. Ze steken heel vaak een duimpje omhoog, want ze gaan ook niet meedansen. Want dat past nu niet bij deze entourage. Maar ze genieten er echt van. En ze gaan er echt voor zitten. Het zijn mensen die gaan filmen. Mensen die gaan allerlei dingen doen. Dus wat dat betreft... wij hebben het heel erg naar ons zin.
0: Ik heb heel brutaal niet naar je naam gevraagd.
1: Debbie Mureau.
0: Debbie. Ja, had ik ook moeten weten trouwens.
1: Jij had het moeten weten.
0: Had ik moeten weten.
1: Wij kennen elkaar.
0: Ja, wij kennen elkaar. Debbie, hartstikke mooi. Wat is het volgende liedje?
1: Oeh, wat is het volgende liedje, jongens? Waiting on the world to change.
0: Oeh, ook nog eens een beetje een filosofische, diepgaande tekst.
1: Ja, eigenlijk heel politiek verantwoord liedje, vind je niet?
0: Ja, eigenlijk wel. Maar dat kan in deze tijden geen kwaad, toch?
1: Nee, dat vindt iedereen volgens mij wel. Ja.
0: Debbie, en je bent. Ik ga het even in. Ik geef even 3. 3, 2, 1, check! Nou, José en Benjamin, nog even luisteren.

0: Oosttribune.
1: Vanavond om 9 uur Helmond Sport tegen Heracles Almelo. Volg deze wedstrijd uit de Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Gustavo Lima op Radio Oost. Het is echt wel tijd dat we naar die inkopper toe gaan, Benjamin.
1: We hebben ze eigenlijk nog allemaal te gaan.
0: We hebben ze allemaal te gaan. Maar dat komt ook omdat het hier op de military gewoon erg gezellig is. Ja. En veel mensen die willen even wat roepen door de microfoon. En je bent natuurlijk van de tijd van harte welkom om even een praatje met ons te maken. Vinden we alleen maar heel erg gezellig. De inkopper is een vrijdagmiddagborrel op de military. Zegt het ene paard tegen het andere paard. Er wordt volop gereageerd. Onder andere door Daffy?
1: Ja, Daffy, denk ik.
0: Daffy. Zegt het ene paard tegen het andere. Ik zet mijn beste beentje voor. Ah. Ja, en dacht ik, we kunnen zeg maar de padoempats doen die we altijd doen. We kunnen ook...
1: Oh ja, tuurlijk. Goed alternatief. Vrijmibo op de military zegt het ene paard tegen het andere. Nou, over dieren gesproken trouwens. Harm Mol. Af en toe moet je de teugels even laten vieren.
0: Yveske zegt het ene paard tegen het andere paard. Morgen sta ik met de kater aan de start.
1: Ja, zegt het ene paard tegen het andere paard. Ida Beukers. Borreltje op, laat je rijden.
0: Gert de Kleine zegt het ene paard tegen het andere paard. Jump, jump, jump around.
1: Marinus Kroezen zegt het ene paard tegen het andere. Hop, hop, hop, dat bokbier smaakt top.
0: Cor Visser, ik heb een upgrade gehad. Ik ben drachtig, ik heb nu 2 pk.
1: Bert-Jan Aaltink zegt het ene paard tegen het andere. Slokje op, laat je draven. Ah, nee.
0: Hein Schepper zegt het ene paard tegen het andere paard. Als we maar niet meer hoeven te rijden.
1: Thea Olde, Hendrikman, Vrijmibo op de military zegt het ene paard tegen het andere. Hengstenbal, ik zie alleen maar merries.
0: Melly Paul Romark tot slot. Vrijdagmiddagborrel op de military zegt het ene paard tegen het ander. Met al die drankjes in Stroodorp bent de Ruter zo teul als een roent. Ik geloof nooit dat hij morgen nog de perensprong doen kunt. Heb je nou zelf een goede inkopper? Hoe lang hebben we mensen nog eigenlijk? Is het precies 7:30?
1: Ja, laten we doen 6 minuutjes.
0: Doen we 6 minuutjes.

0: minuten over 6:30. Het laatste nieuws krijg je van Benjamin. Goedenavond.
1: Goedenavond. Een vrouw van 38 is vanmiddag aangehouden toen ze een cashière bedreigde met een groot mes in een Jumbo in Hengelo. Volgens de politie wilde de vrouw geld. Ook zou het gaan om een vrouw met onbegrepen gedrag. Ze werd op heterdaad aangehouden en is overgebracht naar het cellencomplex in Borne. De waterstanden zijn zo laag dat het onduidelijk is of schepen nog wel kunnen varen. Dit is onder meer in de IJssel zo. Op sommige plekken is het nu ondieper dan 125 centimeter. En de meeste vaartuigen waarmee Rijkswaterstaat metingen doet, liggen dieper en kunnen niet meer wegkomen. Binnenvaartschippers moeten daarom zelf bepalen of ze veilig kunnen varen of niet. De NS gebruikt sinds deze maand drones om graffiti op treinen aan te pakken. Het gebruik van drones werkt goed in andere landen en de NS hoopt dat het effect in Nederland hetzelfde is. Een woordvoerder legt uit wat de drones doen.
2: Die gaan dan ook gerichter zoeken. Die schijnen behoorlijk wat licht. Die spreken dus de onbevoegde toe van de trein moeten verlaten. En die maken hele mooie beelden en foto's van de persoon.
1: Jaarlijks kost het verwijderen van graffiti op treinen miljoenen euro's. En het gaat ten koste van personeel als treinen moeten worden schoongemaakt. En plannen voor duizenden nieuwe woningen rond Schalkhaar vallen slecht bij de inwoners van het dorp. Daarom trokken ze de afgelopen twee avonden naar het stadhuis in Deventer, waar ze hun zorgen met de gemeenteraad deelden. Je hoort de woordvoerder van Netwerk Schalkhaar.
3: We zijn hier met een groep inwoners verzameld om naar het stadhuis te gaan. Daar gaan we inspreken over de woningbouwplannen rondom ons dorp. Ze zijn van plan om rondom Schalkhaar meer dan 3000 woningen te bouwen. En Schalkhaar heeft zelf maar 2200 woningen. Nou, je kunt je voorstellen dat zoiets grootschaligs met heel veel hoogbouw heel veel impact heeft op hoe wij een dorp beleven. We zijn bang dat door de omvang van de plannen het dorp Schalkhaar, het dorpse karakter verliest. En we willen vooral bereiken dat de gemeente goed kijkt naar hoe kunnen we Schalkhaar als dorp behouden.
4: Let's go!
1: Als handreiking nodigen de Schaakhalders de gemeenteraadsleden uit voor een fietsexcursie op 10 oktober. Dat is het laatste nieuws. Meer over IJsselsnieuws, dat vind je op oost.nl en in de Oost.
0: Vanavond klaart het breed op met alleen wat hoge sluierbewolking. Het koelt af naar 7 tot 10 graden en er kunnen lokaal wat mistvelden ontstaan. Morgen is het een rustige droge dag met volop zonneschijn. De temperatuur loopt op naar ongeveer 20 graden. In de ochtend kan er nog lokaal wat mist voorkomen. Ja, als je nou denkt, wat is er nou weer aan het giechelen? Ik weet niet wat hier gebeurt, maar de hele studio trilt aan alle kanten. En misschien kan je het ook horen. Ja, je kunt het
1: dat
0: wel
1: moet
0: een beetje.
1: Wel.
0: Ja, dit moet je thuis ook huis kunnen meekrijgen. Het is de Military Boekelo waar we live bij zijn. En als je ergens live bij bent, ja, dan kan het ook maar zo zijn dat je live muziek meepakt. Er staat hier iemand op te treden.
1: Zo,
0: John de Bever.
5: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: Mars en All My Soul op Radio Oost, waar we druk bezig zijn met de inkopper. De inkopper gaat over, ja, hoe kan het ook anders? The Military. Twee paarden die gaan naar de vrijdagmiddagborrel. Zegt het ene paard tegen het andere paard. Jij mag hem aanvullen. Heb je een goede suggestie gedaan? Hou dan zo meteen je telefoon goed in de gaten. Want ook al staan we hier live op de Military in Boekelo. Als je niet opneemt...
1: Niet winnen natuurlijk.
0: Win je niks. En voor de duidelijkheid, je wint een prijzenpakket. Er zijn veel mensen die hopen dat ze nog Military kaarten krijgen.
1: Nee,
0: het gaat om een RTPO's prijzenpakket. Maar... Onze directeur heeft net wel beloofd dat je daar een pet bij krijgt. Twee
1: ja,
0: zelfs.
1: Dat wil je natuurlijk.
0: Nou, die petten zijn echt heel erg leuk.
1: Ja, en heel erg gewild. Dus ze gaan natuurlijk ook snel.
0: Zeker. Het ene paard tegen het andere paard. We hebben veel suggesties binnengekregen. Ze zegt bijvoorbeeld, ik vind het heel erg grappig. Hans Stam, mijn ruiter bestelt net een gros. Dus ik neem aan dat we dadelijk in galop naar de VIP-tent gaan.
1: Ja, mooi, mooi, mooi. Zegt het ene paard tegen het andere. Deze komt van Rob Pat. Laat ze maar lekker de glazen veulen. Ja, mooi hè.
0: Stefan Teunis, heb je het al gehoord?
1: Mooi. Mark van Zutphen zegt het ene paard tegen het andere. Volgend jaar ga ik het anders doen. Laat ik de ruiter springen. Dit is eens wat anders.
0: Anton van der Vondervoort, hoe vind je mijn nieuwe strohoed? Zegt het ene paard tegen het andere.
1: Janneke Lichtenberg, nu maar hopen dat mijn ruiter met drank op blijft zitten op het cross-country parcours.
0: Jackie zegt het ene paard tegen het andere. Laten we even lekker de beest uit gaan hangen.
1: Jolanda Kemper-Holtenbroek, gelukkig sta ik niet in de gang.
0: Peter Slopman zegt het ene paard tegen het andere paard. Ik laat me niet in de bek kijken.
1: Ook mooi, ook mooi. Deze komt van Hilbert Spijker. Wie wippen we het eerst uit de zadel?
0: Oh, moet er even over nadenken. Ja. Maar zoals altijd kan er maar één de winnaar zijn. Gaat je telefoon over? Is wel leuk als je dan ook je telefoon oppakt.
1: Dat zou mooi zijn.
0: Niet opnemen is niet winnen.
1: We blijven streng, ondanks dat we hier op de military staan natuurlijk. Hè?
0: En het feestje hier volop bezig is. We trillen zo'n beetje de studio uit.
2: Met Paulien.
0: Hey Paulien, met José en Benjamin van Radio Oost.
1: Hey, hallo.
2: Hallo.
0: Hallo Paulien, jij luisterde naar die inkopper en toen dacht jij...
2: Daar bel ik even heen of daar doe ik een berichtje heen.
0: Precies,
2: ja.
0: Het ene paard tegen het andere paard. Wat zegt het ene paard tegen het andere paard volgens jou?
2: Doe mij maar een Bloody Mary op dit hengstenbal.
1: Mooi.
0: Ik vind hem heel leuk, Paulien. Daarmee win jij het RTVO's prijzenpakket.
2: Top.
0: Ja, heel leuk. Heb je een hond toevallig, Paulien?
2: Wel twee.
0: Oh, dan moeten we... Ah, dat kan wel. Ja, joh, de directeur is nu weer weg. We hebben van die hele leuke petjes. Waar je, zeg maar, hebben ze twee gaatjes in gemaakt... waar dan de oortjes van je hond doorheen kunnen. Die zijn ook verstelbaar. Dus of je nou een chihuahua hebt of een labrador... dat maakt niet uit. Ze passen erop. Zullen we ook twee van die petjes erbij doen?
1: Ja, joh.
2: Ja, grappig.
0: Leuk, toch? Nou, dan kun je helemaal matchend over straat. Paulien, blijf nog even hangen. Noteren we je gegevens. Doei. En dankjewel voor het meedoen, hè.
2: Is goed.
0: Fijne vrijdag. Zometeen hoor je Roxy Music. Maar eerst naar Bryan Adams. En Can't Stop This Thing We Started. Dit is Radio Oost op je vrijdagmiddag. Het is bijna weekend. Ik ben je.

0: Roxy Music en Dance Away op Radio Oost. Het is 7 minuten voor 7. We zijn nog altijd live vanaf de Military in Boekelo. Komt Paul straks hier eigenlijk ook live vandaan?
1: Oh, dat denk ik niet eigenlijk. Nee, want er is zometeen natuurlijk nog sport vanaf 1 uur of 9 op Radio Oost. Nou, niet vanaf hier, denk ik.
0: Ja, het is Heracles uit tegen Helmond Sport met Nico Wansia.
1: Ah, dat denk
0: ik. En Job Vaarhorst. Als de Almeloers winnen, pakken ze de eerste periode. Dat staat erbij. Dat is heel leuk voor mij om dat te noemen. Nou,
1: laten
0: bij deze.
1: Laten we het lekker uitleggen.
0: Wat ga jij zo meteen doen?
1: Ik ga zo meteen lekker naar huis. En ik ben er helaas dit weekend hier niet.
0: Oh.
1: Maar ik ben in Leiden.
0: Je bent in Leiden?
1: Leidens Ontzet is daar.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Groot feest. En dan ga ik voor de eerste keer naartoe.
0: Door al het gedoe, zeg maar, vergeet ik dan altijd helemaal dat er in andere provincies ook nog wat gebeurt. Ik denk altijd.
1: Dit is toch het moment.
0: Dit is het epicentrum op dit moment van heel Nederland. Nou, zo voelt het wel in Boekelo. Hey, kom je nou morgen naar Boekelo toe, naar de Military? Ik zou het ongelooflijk gezellig vinden als je even wat van je laat horen morgen. Gewoon bij de microfoon, buiten.
1: Ja, joh.
0: Even een berichtje inbrullen. En of een plaatje aanvragen.
1: Natuurlijk toch.
0: Mag ook. Dit is de dijk, want ik kan het niet.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar nu met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Loots in Notten en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
12: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
11: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar nu met vouchers tot wel 25% extra.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft 2 voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
15: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
14: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
16: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
17: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost.

0: De Oosttribune.
1: Vanavond om 9 uur Helmond Sport tegen Heracles Almelo. Volg deze wedstrijd uit de Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Military Boekelo volg je dit weekend bij RTV Oost. Via radio, tv en online. Op TV Oost kun je morgen vanaf 9:30 ochtends live kijken naar de Cross Country. Vanavond blikken we alvast vooruit in een talkshow vanaf het military terrein. De programma's van Radio Oost komen vandaag, morgen en overmorgen ook vanaf onze studio in Boekelo. Waxjassen, laarzen, leuke hoedjes en natuurlijk fantastische paardensport tijdens de Military Boekelo. Dit weekend bij RTV Oost.
1: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
4: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8:00.
6: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na 1,5 dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft 2 voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
7: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
6: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
8: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
9: Ja,

0: jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
1: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
0: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
2: Voor de grootste keuze

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Oosttribune.
1: Vanavond om 9 uur Helmond Sport tegen Heracles Almelo. Volg deze wedstrijd uit de Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: het nieuwe muziek uit Overijssel in de Spotlight.
1: Deze week Edwin Evers, Vaste Grond.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Oosttribune.
1: Vanavond om 9 uur Helmond Sport tegen Heracles Almelo. Volg deze wedstrijd uit de Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: wat betekent het om gezond ouder te worden? Je ziet het in de documentaire De Beentjes Eronder.
1: Maar ik heb nooit geen slechte zin. Ik sta 's morgens gierend op en ik ga 's avonds lachend weer naar bed.
0: We volgen Beb, Aart en Freek. Drie bewoners van woonstichting Lutgeris in Deventer.
2: Samen, dat is wel het belangrijkste.
0: Ze laten zien dat gezond ouder worden niet alleen gaat over bewegen en gezond eten, maar ook over actief blijven, contact met anderen en iets voor elkaar betekenen.
3: Je leeft in een gemeenschap met andere mensen en er zijn al zat dingen die je gezamenlijk kan beleven.
0: De Beentjes Eronder. Morgen op TV Oost.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
7: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
9: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
10: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral 3 figuren een soort aansturende rol hebben.
9: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. 2 Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
11: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen, na jaren.
9: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft 3 tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
12: Nog verkeersinformatie op Radio Oost. Er staat 1 file in het hele land. En die staat in Overijssel op de A1 van Hengelo richting Duitsland. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Daar staat 4 kilometer file.
13: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
14: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
15: Voor de

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Nico Wantia.
1: 9:03. Goedenavond en welkom bij deze late editie van de Oosttribune op de vrijdagavond. En hopelijk wordt het ook een feestelijke editie, want Heracles speelt vanavond uit bij Helmond Sport. En het kan nu al de eerste prijs van het seizoen gaan pakken. Of dat lukt, horen we vanavond van Job Vaarhorst. En Job, dan zal er wel eerst afgetrapt moeten worden.
2: Ja, goedenavond Nico. Ja, de stadionspeaker roept net om dat er een technisch mankement is. Nou ja, er is geen VAR. Scheidsrechter van de Kerkhof is naar binnen gegaan. En verder weet eigenlijk helemaal niemand waarom. Inderdaad, het is een late uitgave van deze Oosttribune. En dit kan wel eens een hele late avond worden. Want de spelers tikken de bal wat rond op het veld. Iedereen stond klaar voor die aftrap. We hebben dat schitterende clublied van Helmond Sport gehad. Ja, jij bent hier wel vaker geweest. Jij weet hoe mooi die is, Nico. En dan zingt 3.500 man, wat hier in het MyStyle-stadion kan, zingt dat uit de volle borst mee. Maar vooralsnog wordt er dus niet gevoetbald. Ja, een belangrijke avond voor Heracles. Dat dus inderdaad de eerste prijs van het seizoen kan pakken. Die eerste periode. Want als er gewonnen wordt van Helmond Sport. Ja, dan is het schild. Hij is al in het stadion. Ik heb hem gezien. Dan is het schild van de eerste periode voor Heracles. Bij een gelijkspel en zelfs bij een nederlaag. Ja, kan het alsnog dit weekend feest worden. Maar dan is het wel afhankelijk van de concurrentie. En mocht dat nou allemaal helemaal niet lukken. En daar gaan we natuurlijk niet vanuit dat Heracles vanavond verliest van Helmond Sport. Ja, dan heeft het ook nog gewoon volgende week een wedstrijd om die periode.

0: van de Kerkhof naar buiten komt. En voorin staat de topschutter Jean-Paul Angeli. 11 doelpunten maakt hij al dit seizoen. En wordt geflankeerd door Max Hooswiert op de linkerkant. En rechts staat Shafiq Abbas. Nou, van de Kerkhof is naar buiten gekomen. Die telt nog even alle poppetjes na. Ziet daar bij Helmond Sport dat Dean Heubits, de in Kampen geboren middenvelder, oud-speler van PEC Zwolle, er niet bij is. Die zit op de bank. Ja, net terug van een blessure. Is normaal natuurlijk een van de betere spelers van dit Helmond Sport. Hij kijkt vanaf de bank toe hoe van de Kerkhof nu eindelijk heeft gefloten voor het begin van deze wedstrijd. Heracles, Helmond Sport Heracles moet ik zeggen, is begonnen.
1: En welke technische problemen zijn er nou opgelost?
0: Ja, dat is een grote vraag, Nico. Ik ga in de rust eens even een polshoogte nemen hier. Want het is een heel klein stadion. Je kunt zo naar iedereen toe lopen. Misschien dat ik wel even van de Kerkhof naar binnen lopen. Ja, er is geen VAR, dus ik heb echt geen idee welke technische problemen. Misschien de communicatie met de grensrechters. Maar Heracles is wel goed begonnen, hoor. Shafiq Abbas vanaf de rechterkant naar binnen indraaiende voorzet. Die wordt daar weggekoopt door de verdediging van Helmond Sport. En die kan goed wegwerken. Maar dan is het Mirani die goed opvangt. Speelt de bal naar Vicente. Nog een keer naar Abbas aan de rechterkant. Dolt die daar zijn directe tegenstander. Ja, daar komt hij langs. Maar dan wordt er een overtreding gemaakt. Nee, zeg van de Kerkhof. Heracles voert de druk hoog op, hoor. Van de Kust ook deze aanval wat onderschept. Heracles begint sterk aan deze wedstrijd. 1 minuut gespeeld en logisch wees nog 0-0. Maar het is wel 7-9.
1: En het is de enige wedstrijd in de KKD vanavond. De andere duels zijn allemaal morgen of zondag pas. Dat betekent ook dat Heracles alleen bij winst de periodetitel vanavond al pakt. Bij puntenverlies moet het feestje nog minimaal 1 dag worden uitgesteld. Zoals gezegd, we blijven het volgen hier in de Oosttribune op Radio Oost. We zijn er tot 11 uur met voetbal en de allerbeste muziek.

0: Muziek van Starship op Radio Oost. Je hoorde Nothing's Gonna Stop Us Now. We gaan naar Helmond, waar Helmond Sport tegen Heracles met een kleine vertraging is begonnen. En hoe is Heracles begonnen aan de wedstrijd, Job?
1: Nou, dat nummer van net zou ook wel een beetje op de eerste 5 minuten van Heracles kunnen plakken. Want de ploeg is ijzersterk begonnen aan deze wedstrijd in Helmond. En komt nu ook op een 1-0 voorsprong dankzij Vroes, de centrale verdediger. Het begon allemaal bij een vrije trap. Halverwege de helft van Helmond. Die werd kort genomen, vervolgens door Van der Kust ingedraaid. En daar stond Maurice Vroes, de Duitse centrale verdediger van Heracles. Die de bal achter doelman Bergsen van Helmond Sport knikt. En Heracles dus al na 5 minuten voorsprong op een 1-0, op 1-0 zet. Ja, dat had al veel meer kunnen zijn. Want Heracles begon dus heel erg goed aan deze wedstrijd. Al na 3 minuten was het erg dichtbij met de vrije trap van Abbas. Ja, die kon doelman Bergsen nog keren. En een minuut later was Angeli dook daarop in de 16 meter. Hij vuurde een laag schot af op het doel van, op het doel van Bergsen. Die inzet van Angeli, voor wie die overigens niet bang was. Dat liet de doelman gisteren in de voorbeschouwing weten. Hij zou niet bang zijn voor Angeli. Zou er niet wakker voor liggen. Ja, hij hield geen rekening met Maurice Vroes. Die dus de 1-0 tegen de touwen kopte. Waar even daarvoor dat schot van Angeli wel gekeerd werd door Bergsen. Heracles op Rozen na 6 minuten voetbal op een 1-0 voorsprong tegen Helmond Sport. En het is heel dicht bij de eerste periodetitel. Of is dat

0: Heracles op weg naar de periodetitel. Of was dat een beetje voorbarig, waren de laatste woorden van Job Varenhorst?
1: Misschien was dat toch een goede glazen bol. Want Vicente, de rechtsback van Heracles, is met een rode kaart van het veld gestuurd door Van de Kerkhof. Ja, het was een beetje een vreemd moment. Halverwege op de middenlijn. Vicente kwam daar hard in botsing met Paul Jong, de aanvoerder van Helmond Sport. Ja, en stapte daar toch wel een beetje over de bal in met zijn linkerbeen. Vicente nog steeds hevig discussiërend daar bij de zijlijn. Vindt het Helmond, de trainer van Heracles, snapt er ook helemaal niets van. En die bemoeit zich nu toch vooral met Sam Schepenman. De aanvoerder, ja, hoe gaan we dit neerzetten met 10? Maar Vicente, ja, die gooit nog maar een keer zijn handen de lucht in. Wordt dan geknuffeld door Hendrik Kruse. Ja, hier zit natuurlijk, ja, dit is 0,0 bewust. Alleen Vicente, ja, hij had zomaar de enkels kunnen breken van jong Nico, denk ik.
0: Ja, het ziet er heel ernstig uit omdat hij over die bal heen stapt. Maar als je dan ziet waar hij landt, dan kan hij volgens mij ook weer de tegenstander niet echt blesseren. Het ziet er misschien gevaarlijker uit dan het was. Maar ja, zonder VAR moet je toch op die eerste indruk van een scheidsrechter afgaan. Die ook nog de technische staf wat kaarten geeft, zie ik.
1: Hij loopt nu naar de kant inderdaad. En daar wordt nog wat uitgedeeld. Ja, Van der Kerkhof die heeft het vandaag niet op de rit hoor. Eerst had hij die technische mankementen, waardoor de wedstrijd al 5 minuten later begon. Nu kreeg Vicente rood. Ja, valt wel wat voor te zeggen. Ik ben er niet echt over uit. Het is wel ongelukkig, maar je kunt hem geven. Hij heeft hem al gegeven. Kan het ook niet meer terugdraaien. Er is geen VAR, zoals je al schetste. En dus moet Heracles verder met 10. Dat doet het wel met een 1-0 voorsprong door dat vroege doelpunt van Maurice Broes. Alleen eens even kijken hoe ze dit gaan oplossen. Benita heeft zich inmiddels daar gemeld bij de zijlijn. En dan is het Helman die eens even gaat kijken hoe hij dit allemaal neer gaat zetten. Wel een vrije trap voor Heracles. Dat is dan ook wel weer heel erg vreemd. Nu mag Fabian de Keizer daar een vrije trap nemen na de overtreding van Vicente. Nou, Nico, ik snap er helemaal niks meer van.
0: Nee, dat is een beetje een rare gang van zaken dan, inderdaad. Nou goed, genoeg om over na te praten straks. Dat scheelt dan weer.
1: Heel bijzonder dit. Nou goed.

0: En we schuiven de muziek weer opzij, want er zijn weer ontwikkelingen in Helmond. Job.
1: Ja, en je hoort het gezang vanuit het thuisvak van Helmond Sport. Want Helmond Sport is op een 1-1 gekomen tegen Heracles. Nou, het staat net een minuut of twee staat Heracles met 10 man. En dan maakt Helmond Sport de 1-1. Het begint allemaal aan de linkerkant via Esa Kati. Die krijgt daar de bal terug en kan daar zo de 11 de 16 in dribbelen. En vanaf een meter of 13 die bal achter de Keizer schieten. Ziet de Keizer er ook niet heel erg goed uit hoor. Want hij tikt daar die bal een beetje zelf het doel in. Het is Esa Kati, ja, de linker. De vleugel aanvallen van Helmond Sport. Die Helmond Sport dus na 12 à 13 minuten voetbal op een 1-1 zet tegen dit Heracles.

0: Cat's Eye en Animal op Radio Oost. Het is 10 minuten voor 9:30. De wedstrijd tussen Helmond Sport en Heracles is nog geen kwartier bezig. Maar er is al een hoop gebeurd, Job.
1: Ja, dit is een hele vreemde avond. We zitten inderdaad in de 15 minuten. Het begon allemaal met die technische storing van de Kerkhof. Nou, volgens mij heeft hij ook een mentale storing gekregen. Want wat hij vanavond allemaal aan het doen is, het is hoogst opmerkelijk. Eerst geeft hij Vicente een rode kaart. Valt misschien nog wel wat voor te zeggen. Vervolgens krijgt Heracles een vrije trap na die rode kaart voor Vicente. Ja, dat zou allemaal speelregeltechnisch wel kloppen. Alleen het is wel heel erg bijzonder. Even later kreeg Kruissen een gele kaart langs de zijlijn. Nu melden Van de Kerkhof zich net nog een keer langs de zijlijn. En in de tussentijd heeft Helmond Sport ook nog de 1-1 aangetekend via Essakati, die er aan de linkerkant vandoor ging. Want Heracles begon gewoon heel erg goed aan deze wedstrijd, waarin hij dus zo graag die eerste periode binnen wil halen. Al na 5 minuten voetbal kwam het op een 1-0 voorsprong door de kopbal van Vroes. En nu is Angeli er vandoor. De spits van Heracles wordt er wel afgestopt door de verdediging van Helmond. Ja, dat dus met een man meer op het veld staat. En dit ook gebruikt om Heracles het lastig te maken. Heracles dus deels in de problemen. Het Heracles van Vincent Helmond, dat de koploper is van de keukenkampioendivisie. Dit seizoen nog maar 1 wedstrijd verloren bij Almere City. En de rest werd allemaal vrij overtuigend gewonnen. Zo ook vorige week een 2-0 zegen op Vitesse. Maar nu wordt het Heracles dus voor het eerst dit seizoen op die uitwedstrijd bij Almere na echt heel erg lastig gemaakt. Manny Rodriguez is er nu vandoor aan de linkerkant. Speelt hem terug naar Van de Kust. Van de Kust de 1-2 met Van Gils. Heracles dat nog steeds in balbezit. Van de Kust heeft de bal daar aan de linkerkant van de 16. Speelt hem terug naar Vroes, kan hij die bal dan volgooien? Nee, speelt hem helemaal naar links. Dan Manny Rodriguez, de linksback, kapt daar zijn directe tegenstander uit. Haalt nu de achterlijn en naar de voorzet richting de tweede paal. Die wordt over het over de achterlijn gewerkt door een been van Helmond. En dus is het Heracles dat een hoekschop mag gaan nemen. Terwijl Mimi Benita voor mij langsloopt. Die zal zo binnen de lijnen gaan komen. Ik ben wel benieuwd wie Vincent Helmond, de trainer van Heracles, er dan af gaat halen. Maar eerst dus die hoekschop voor Heracles. Waarvoor Max Hooswiert de aangewezen man is. Hij neemt alle tijd. Want hij wacht ook even af wat Helmond gaat doen. Gaat Benita er nu in komen of niet? Nee, het is eerst toch echt die hoekschop die genomen moet worden. Dan speelt Hooswiert die bal naar de hoek toe. En moet Van Gils die bal gaan nemen. Ja, vorige week tegen Vitesse hebben we die mooie variant gezien van Heracles. Nu zegt Van der Kerkhof, ja, Van Gils wel een beetje tempo maken. Daar heeft Van der Kerkhof dan wel weer gelijk in. Maar vorige week die mooie variant waar Angeli het eindstation van was. Korte hoekschop wederom. Nu via Hooswiert. Hooswiert zoeken richting Angeli. En die bal gaat via de rug van de middenvelder van Helmond Sport over de zijlijn. En dus is het Heracles dat de inworp mag gaan nemen. Ja, het is zeker niet saai. 17e minuut. Stand 1-1.

0: Burning Heart, dat was Survivor op Radio Oost. Wij gaan snel weer terug naar Helmond Sport Heracles. Job Vaarhorst.
1: Halverwege de eerste helft. En Heracles is zelfs met een man minder niet eens veel minder dan Helmond Sport. Wat heet het? Krijgt gewoon nog een goed aandeel in het spel. Nu is Angiolide vandoor in de as zoeken naar Van Gilst. Van Gilst staat open aan de rechterkant. Dan is die bal op Abbas niet goed. En speelt Van Gilst die bal heel slordig over de zijlijn. Dit was wel een moment voor Heracles om eruit te komen in de 21ste minuut van de wedstrijd. Heracles dus met een tiental naar die rode kaart na 8 minuten voor Vicente. Ja, ik ben er nog steeds niet uit, Nico. Nou, ik heb nu een aantal keer die herhaling gezien. Wat is jouw mening?
0: Ik kan me voorstellen dat de scheidsrechter hem geeft. Maar als er een VAR was geweest, dan had hij hem denk ik teruggedraaid.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar goed, de VAR hebben we niet. En even later maakte Helmond Sport dankbaar gebruik van die man meer situatie door de 1-1 aan te tekenen. Maar datzelfde Helmond Sport moet nu wel in de achteruit. Als Housewierter vandoor is aan de rechterkant. Even uitgeweken naar rechts. De linksbuiten van Heracles is eigenlijk een linksback. Maar speelt het hele seizoen al als linksbuiten. Nu krijgt Heracles een hoekschop te nemen. En daar is het publiek van Helmond Sport het niet mee eens met deze beslissing van de Kerkhof. Nou, ze mogen niet klagen met het optreden van de Kerkhof tot op heden. Heracles dus een hoekschop aan de rechterkant van het veld. Shafiq Abbas, daar is daar de aangewezen man voor. Met zijn linkerbeen kan hij die bal in gaan draaien. En vorige week werd er vanaf deze plek die mooie variant genomen tegen Vitesse. Twee armen gaan de lucht in bij Abbas. Housewierit belt zich daar nog voor de korte hoekschop. Kort wordt hij genomen richting Housewierit. Housewierit op de rand van de 16, zoekt richting de tweede paal. En de bal wordt weggewerkt door de verdedigers van Helmond Sport. Aanval blijft nog in leven van Heracles. Nee, wordt al overgenomen door Helmond Sport. Kan het doelpunt te maken. Issa Kati er dan vandoor naar aan de linkerkant. Maar dat gaat wat goed. Dichtgelopen door Housewierit, die daarna ook omver wordt gedrukt door Kochlin, de verdediger van Helmond Sport. En dus mag Heracles op de helft van Helmond Sport een vrije trap gaan nemen. Minuut 23 loopt en het staat dus 1-1.

0: de nieuwe single van Douwe Bob, Note to Self. Wij gaan weer terug naar Helmond Sport tegen het tiental van Heracles. Na die vroege rode kaart van Vicente. En Job, hoe heeft Vincent Helmond dat eigenlijk opgelost?
1: Nou, ik dacht dat hij Mimi Benita erin zou brengen. Maar eerst even deze vrije trap van Heracles. Vanaf de linkerkant Abbas getrapt. Opgevangen door Hooswiert op de 16. Hooswiert richting de tweede paal. Broes kan nog opvangen in de 16. Oh, schitterende redding van Menno Bergse. De doelman van Helmond Sport. Die voorkomt daar de 2-1 van Max Hooswiert. Een heerlijke volley van de linkspoot van Heracles. Wordt daar goed gekeerd door Bergse. Maar inderdaad, hoe heeft Heracles het opgelost? Nou, Mimi Benita liep warm. En die maakte zich klaar voor een invalbeurt. Maar eigenlijk liep het best wel lekker bij Heracles. Want Vincent Helmond denkt, weet je wat, we gaan gewoon volle bak 1-op-1 spelen. En full gas voetbal. Met iedereen dus die gewoon een man voor zijn rekening moet nemen. 1-op-1 dus. En dat betaalt zich vooralsnog wel uit. Want zeker met dit tiental is Heracles zeker niet minder dan Helmond Sport. En dus heeft Heracles nu dus die corner verdiend. Aan de linkerkant gaat deze genomen worden door Hooswiert. De lange mannen van Heracles mee naar voren. Mirani, Schepenman. Maar het wordt een korte variant richting Van Gils. Van Gils op de 16. Indraaien is de aanname van Van Gils niet goed. En daar kan dan iemand van Helmond Sport tussen zitten. Bal wordt opgevangen in de as van het veld. Door Van der Kust. Speelt hem nog maar een keer naar de linkerkant. Daar is Van Gils helemaal uitgezakt. Van Gils nu de 1-2 aan met Angeli. En nee, het is Manny Rodriguez. Die speelt de bal weer terug naar Van der Kust. En dan is die bal van der Kust op Van Gils niet goed. En heeft hij daar alle geluk van de wereld, wilde ik zeggen. Dat Van Gils in balbezit blijft. Maar het is... het is Van Gils die een overtreding maakt daar namens Heracles. En dus is het Helmond Sport dat een vrije trap mag gaan nemen. Maar Vincent Helmond heeft het op zijn Helmonds opgelost. Gewoon 1-op-1. Niks aan de hand. Heracles volle bak vooruit. 28e minuut. 1-1.

0: Een beetje Motown op de vrijdagavond. Diana Ross en Baby Love. We hoopten op een feestelijke uitzending met een periodetitel voor Heracles. Ondanks die rode kaart kan dat gewoon nog steeds, Job.
1: Ja, want Heracles is zeker niet minder gaan spelen met een man minder. Het is eigenlijk gewoon beter aan Helmond Sport sinds die rode kaart. Vincent Helmond heeft daar dus goed opgelost. Want wat kreeg Heracles net een grote kans via Van de Kust. Die dook daar vogelvrij op de rand van de 16. Ja, had hij de hoeken voor het uitzoeken. Alleen Van de Kust schoot die bal het stadion uit. En dat is niet zo heel ingewikkeld hier. Want het is een klein stadionnetje. Het MyStyl stadion, 3.500 mensen kunnen erin. Ja, het is heel erg kneuterig. We hebben zelfs geen wifi. En op het opstellingsformulier van Helmond Sport staat de IBAN. Dus Nico, als je nog wat centjes over hebt, dan kun je ze overmaken naar Helmond. Zullen ze vast blij mee zijn. Maar Heracles Almelo is wat minder blij met deze tussenstand. Want het kwam dus op een vroege 1-0 voorsprong door het doelpunt van Vroes. En daarna viel die rode kaart voor Vicente. En vervolgens maakte Helmond Sport razendsnel de 1-1. Maar dat heeft Heracles niet van slag gebracht. Want Heracles is dus gewoon beter aan Helmond Sport. Nu een vrije trap aan de rechterkant. Wordt daar getrapt door Abbas. Maar wel weggekopt door de aanvoerder van Helmond Sport. Dat is Paul Jong. En de aanval van Heracles blijft nog in leven aan de rechterkant via Hooswier. Kapt daar zijn directe tegenstander uit. Komt er niet helemaal lekker langs. Ja, toch wel in twee instanties. Bal terug naar Vroes. En is het kappen draaien. Dat is niet de allerbeste taak van Vroes die hij moet hebben op het veld. Maar de aanval van Heracles gaat nog door. Van Gils met een wippertje richting de doorgelopen Hooswier. En die bal die kan simpel opgevangen worden door Menno Bergsen. We zitten in minuut 32. En Heracles doet zeker niet onder voor Helmond Sport. Het is zelfs de bovenliggende ploeg.

0: Just Say Yes, dat was Snow Patrol in de Oosttribune op Radio Oost. En in de Oosttribune volgen we vanavond Helmond Sport tegen Heracles. En voor ons doet dat Job Vaarhorst.
1: En die ziet het na 36 minuten voetbal 1-1 staat. Heracles dus met 10 na die vroege rode kaart van Vicente. Maar de ploeg is er zeker niet minder dan Helmond Sport. Net was het 1 juli op een meter of 20 besloten de topschutter van de keukenkampioendivisie maar eens te schieten. Ja, hij gelooft wel heel erg veel in zichzelf. Is ook niet gek als je al 11 doelpunten hebt gemaakt in 8 wedstrijden. Dit is dus wedstrijd nummer 9. Maar hij schoot die bal hoog over. Aan de andere kant was het wel even oppassen toen doelpuntenmaker, de maker van de 1-1, Essa Kati er vandoor was. Maar zijn slappe schot belandde in de handen van de keizer. Nu een hoekschop voor Heracles aan de linkerkant van het veld. Getrapt via Hauswiert. Heeft daar de bal neergelegd. Dat is een uitdraaiende hoekschop. Ja, en dan gaat hij richting de hoofden van de Mirani. Schepenman Mirani daar. Ja, die kan daar net niet bij de bal. Van Gils die vangt nog op in de as van het veld. Speelt hij hem nu vervolgens naar de rechterkant naar Abbas. Abbas draait hem dan weer bij de tweede paal. Daar staat Angeli nog. Maar die bal gaat over alles en iedereen heen. En dus mag doelman Menno Bergsen van Helmond Sport een doeltrap gaan nemen. De trainer van Helmond Sport, Frederik Frans, heeft al een keer gewisseld. Want hij moest net noodgedwongen zijn aanvoerder Paul Jong, de ervaren middenvelder. De Spanjaard speelde jarenlang bij Willem II. Moest hij naar de kant halen en hij werd vervangen door Dizdarević. Ja, het is niet uit wilde als je tegen een tiental speelt dat je dan je aanvoerder naar de kant moet halen. Maar Paul Jong kon niet verder. En dus moest hij het veld verlaten en werd hij vervangen door Dizdarević. Balbezit nu aan de linkerkant van Heracles. Dat is Manny Rodriguez. De linksback speelt er terug naar de keizer. Ja, en dan weet je vaak wat er gaat gebeuren. Dat is een lange bal. Maar nu zoekt hij het een keer over de grond richting Hauswiert. Hauswiert kan iets anders dan terugspelen naar de keizer. Nu de keizer wel met de lange bal. Gaat Abbas daar het kopduel aan. Maar dat duel wordt niet gewonnen. En dus moet Heracles toezien hoe Helmond Sport het balbezit overneemt. In de as van het veld is het daar Van de Kust dat die zijn duel wint. En dan kan Schepenman opvangen. Maar Schepenman, dan moet je niet in de fout gaan. Hij stelt daar wel goed. En dan wordt daar Van de Kust tegen het gras gewerkt. En nu ziet Van de Kerkhof het goed. Het is een vrije trap voor Heracles Almelo. We schrijven minuut 38 en het staat nog steeds 1-1.
2: De Oosttribune.

0: Amen. Anne-Marie en Shania Twain waren dat met Unhealthy. Helmond Sport Heracles begon heel spectaculair, maar mogen we zeggen dat de wedstrijd een beetje is ingekakt, Job?
1: Oeh, bijna de 2-1 voor Heracles. Nou, de wedstrijd is ingekakt. Het is Abbas, die duikt daarop in de 16 en kan zo doordribbelen naar de 5 meter. Maar dan schiet hij die bal recht op doelman Bergsen van Helmond Sport. Dit was een mega grote kans voor Heracles Almelo om vlak voor rust, 4 minuten voor rust, de stand op 1-2 te tillen. Ja, ik heb dit echt nog nooit gezien hoor. Dat je met een man minder speelt en gewoon zo bovenliggend bent aan de tegenstander. Helmond Sport speelt thuis, heeft een eigen huis dit seizoen nog niet verloren, maar heeft eigenlijk helemaal niets te vertellen tegen het tiental van Heracles. Dat nu een hoekschop mag nemen aan de rechterkant via Abbas. Gooit die bal daar voor het doel richting Angelio. En dan wordt die bal daar goed gekeerd door Bergsen. Ja, die doelman van Helmond Sport heeft de druk vanavond. Dit was een goede kopbal van Angelio. Kopte hem daar bij de eerste paal. Schampte die hem en dan gaat die bal richting de tweede paal. Maar daar stond Menno Bergsen goed op te letten. Maar de bal blijft in bezit van Heracles aan de linkerkant van het veld. Er zit Van Gils, steekt daar Vroes weg. En dan zit daar een been van Helmond Sport tussen. Maar Heracles staat diep op de helft van Helmond Sport. Alle Heraklieden behalve Fabian de Keizer staan op de helft van Helmond Sport. En iedereen van Helmond Sport die is terug en staat dus op eigen helft. Heracles met de ingooien diep op de helft van Helmond Sport. Dus wordt gegooid daar door Manny Rodriguez. Zoekt daar de 1-2 met Angelie. Balbezit nog steeds voor Rodriguez aan de linkerkant. Kapt daar zijn tegenstander uit. Maar dan is het geen goede bal van Rodriguez om die bal bij Angelie te krijgen. Maar Angelie heeft nu wel de bal heroverd. Nou, op de rand van de 16 probeert hij maar eens te schieten. Dat schot wordt geblokt door Brian Coughlin, de centrale verdediger van Helmond Sport. Nu Angelie met een hakbal. Ja, wat een bijzondere spits blijft het ook. Alleen dit hakje van de Franse spits mislukt. Maar Helmond Sport komt er niet uit. Komt niet van eigen helft. Want het is Manny Rodriguez die de bal weer heeft aan de linkerkant van het veld. Nu met de voorzetter. En wat dat schot wederom geblokt door een verdediger van Helmond Sport. En het Heracles dat andermaal een hoekschop mag gaan nemen. Aan de linkerkant van het veld. En dan is het altijd Max Hooswiert die nu zoals rechtsback speelt na die rode kaart van Vicente. Maar Heracles speelt gewoon volle bakken 1-1. Het is dus Hooswiert die bal mag gaan trappen vanaf de linkerkant. Daar neemt hij wel even de tijd voor. Terwijl Vincent Helman ook nog maar eens wat mensen de koud uit heeft gestuurd. Ik zie onder meer Jeff Adelaide daar lopen. En ook Mike de Wierik heeft zich gemeld voor een warming-up. Datzelfde geldt voor Thomas Bruns en Benita. Maar eerst is die hoekschop van Hooswiert aan de linkerkant. Dan is het weer zoek richting Schepenman in Mirani. Hooswiert met de aanloop nu met de bal daar richting Schepenman. Kan Schepenman koppen? Nee, het is Abbas kan die bal nog opvangen. En dan rolt die bal terg langzaam over de zijlijn. En is het Heracles dat een ingooi mag gaan nemen. Maar wat er eerst even gekeken hoe het met Abbas gaat. Minuut 44, stand 1-1.

0: We onderbreken de muziek voor ontwikkelingen in Helmond. Job.
1: En het hing al even in de lucht, maar het is Manny Rodriguez die Heracles vlak voor rust op een 1-0 voorsprong, of op een 2-1 voorsprong zet. En er wordt helemaal, er wordt uitgebreid gevierd met de hele ploeg bij trainer Vincent Helman. En dan wordt er nog even naar Vicente toegelopen, die ook daar op de tribune zit. Ja, ook wel een mooi moment. Mag eigenlijk helemaal niet. Als Van de Kerkhof dit ziet, dan is het helemaal bal. Maar Manny Rodriguez in minuut 44 zet die Heracles op een 2-1 voorsprong. En het is zeker terecht.

0: Hall & Oates op de vrijdagavond van Radio Oost. Je hoorde Rich Girl. En durf je nu de voorspelling wel aan dat Heracles op koers ligt voor de periodetitel, Job?
1: Oh ja, ik ben niet zo van het benoden, Nico. Heracles gaat gewoon vanavond hier de periode pakken. En zeker afgaande op de eerste helft die we gezien hebben, waarin Heracles op misschien een paar minuten na die rode kaart gewoon ook echt bovenliggend is. Ja, ik heb het echt nog nooit gezien dat de ploeg die met een man minder speelt zoveel beter is dan de tegenstander. Het was dus een ingooi vanaf de rechterkant van Max Hooswiert. Heracles moet nu wel even oppassen als Helmond Sport in de aanval is, maar deze bal vliegt hoog over het doel van de keizer. Maar er zit nog wel een Heraclesbeen tussen, dus mag Helmond Sport een hoekschop gaan nemen. Maar ik heb nog niet vaak gezien dat een ploeg zoveel beter is dan een ploeg die met 11 man speelt als je met 10 man op het veld staat. Maar het begon allemaal aan de zijlijn hier vlak voor mijn neus toen Max Hooswiert een ingooi mocht gaan nemen. Die bal werd daar verlengd door Roes en belandde Pardoes voor de voeten van Manny Rodriguez. En met een heerlijke volley liet hij Bergsen kansloos en bepaalde hij de stand op 2-1. Nu dus een hoekschop voor Helmond Sport aan de andere kant van het veld. Wordt er getrapt door een linkspoot. Is het Angioli die de bal goed wegwerkt? Wordt die bal dan wel opgevangen door Michel Ludwig, de Duitse middenvelder van Helmond Sport. Maar dat schot wordt gekraakt en rolt dus over de zijlijn. Ergens bij de bank van Helmond Sport mag Helmond Sport dus een ingooi gaan nemen. En raakt dus op die 1-2 voorsprong naar dat heerlijke doelpunt van Manny Rodriguez. Ja, lekkere volley, lekker steuntje zat erin. En die bleek Menno Bergsen te machtig. Heracles moet er nu wel inzien te slagen om deze tussenstand, die is het 2-1 tussenstand, dus over de streep te trekken en dus mee de kleedkamer in te nemen als Heracles straks aan de thee gaat en dan ongetwijfeld heel erg veel heeft om na te bespreken. Nu is het Abbas die daar goed verdedigt en via een been van Esakati gaat die bal over de zijlijn en mag Heracles dus een inworp gaan nemen. Ja, Heracles speelde dus een goede eerste helft waarin het al na 5 minuten voetbal op een 1-0 voorsprong kwam door het doelpunt van centrale verdediger Vroes, die bal achter doelman Bergsen knikte. En 3 minuten later, ja, toen was het helemaal bal. Want toen kreeg Vicente, de rechtsback van Heracles, de rode kaart van de Kerkhof. Heracles mocht vervolgens wel een vrije trap nemen, dus dat was hoogst opmerkelijk. Ik denk wel dat de rode kaart voor Vicente wel terecht is. Daarna was Heracles het heel even kwijt, maar Vincent Helman besloot niets te gaan wijzigen. Hij haalde Max Hooswiert gewoon naar de positie van rechtsback en besloot gewoon over het hele veld 1-1 te gaan spelen. Dat resulteerde in een aantal goede mogelijkheden. Maar net vlak voor de rust, dus in minuut 44, werd het 1-2 door Rodriguez. Wordt dat nu misschien ook 1-3 als Abbas er vandoor is aan de linkerkant. Abbas zoeken met het schot. Moet die bal daar gewoon Angioli spelen die vogelvrij stond daar in de 11 meter. Maar Abbas ging voor eigen succes. En dan vindt Van der Kerkhof het mooi geweest. Na 48 minuten voetbal, het is 6-10, zeggen we. Het is het einde van de eerste helft. 1-2 dus.

0: Mathilde Santing, Wonderful Life. De ruststand bij Helmond Sport Heracles is 1-2. Zometeen de tweede helft. De Military Boekelo volg je dit weekend bij RTV Oost. Via radio, tv en online. Op TV Oost kun je morgen vanaf 9:30 ochtends live kijken naar de Cross Country. Vanavond blikken we alvast vooruit in een talkshow vanaf het military terrein. De programma's van Radio Oost komen vandaag, morgen en overmorgen ook vanaf onze studio in Boekelo. Waxjassen, laarzen, leuke hoedjes en natuurlijk fantastische paardensport tijdens de Military Boekelo. Dit weekend bij RTV Oost.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Crea Weekend, het event voor alle creatievelingen. Nu samen met Handwerk en Modelbouwweekend. 9, 10 en 11 oktober in Evenementenhal Hardenberg. Crea-weekend.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn 2 dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer het Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Versner na de winst.
7: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
6: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Oost.

0: Nico Wantzia.
1: Welkom terug bij de Oosttribune op Radio Oost. In dit laatste uur gaan we horen of Heracles Almelo zich vanavond al mag kronen tot periodekampioen. Het moet ervoor winnen bij Helmond Sport. En halverwege ziet het er uitstekend uit. Want ondanks een vroege rode kaart van Vicente is Heracles beter dan de tegenstander. En het staat ook voor in Brabant met 2-1. De wedstrijd in Helmond begon wat later vanwege technische problemen bij de arbitrage. Daardoor is de tweede helft nog niet begonnen. Daarom nu nog eventjes muziek. En zometeen het vervolg van Helmond Sport tegen Heracles. Hier op Radio Oost.

De nieuwe van Bruno Mars heet On My Soul. Je hoort hem hier in de Oosttribune op Radio Oost. Als het bijna 10 minuten over 10 is, de spelers van Heracles die zitten nog in de kleedkamer. Dus we kunnen ondertussen nog even kijken naar de military. Want Julia Krajewski gaat naar de dressuurproef aan de leiding bij de 55ste editie van de military in Boekelo. De Duitse Amazone die het evenement al 2 keer op haar naam schreef, behaalde vandaag een score van 23,9 strafpunten. En daarmee verdreef ze Gemma Stevens naar de tweede plek. Jordi Wilke uit Reserveen is niet langer de beste Nederlander. Merel Blom-Huisman voert met 28,1 strafpunten het Nederlandse klassement aan. En Sterre van Houten uit Deurningen volgt met een score van 30,6. Morgen volgt de spectaculaire cross-country. En zondag wordt de military beslist met de afsluitende springwedstrijd. En met name morgen is het allemaal te volgen hier bij ons op TV Oost.

0: Lekker ouwtje van de Four Tops. It's the same old song. En in Helmond lijkt het ook weer het oude liedje te zijn. Want de eerste helft begon met vertraging vanwege technische problemen. En wat is er nou weer aan de hand, Job?
1: Ja, betaald voetbal anno 2026 betekent geen wifi. Betekent de IBAN op het opstellingsformulier. En dat betekent dat ook in de tweede helft het net kapot gaat bij Helmond Sport. Het wordt nu heel prehistorisch met een tie-ripje. Wat net weer aan die liggende balk daar van het doel wordt vastgemaakt. En zo lijken we toch alsnog kunnen gaan beginnen aan deze wedstrijd. Wel weer iets later dan gepland. Ja, Nico, ik weet niet hoe je met de volgende uitzending zit. Maar volgens mij moeten we toch wat wijzigen in de programmering.
0: Ja, maar dat toch op morgen, dat komt te vervallen. Of in ieder geval met een wat verlaten start, gok ik zo. Want ja, we willen toch weten of Heracles die periodetitel gaat pakken.
1: Nou, maar met een wat verlaten start zijn wij ook begonnen aan de tweede helft hier bij Helmond Sport tegen Heracles. Heracles dus op een 2-1 voorsprong. Maar wat er allemaal is gebeurd in de eerste helft, heb je even. Na 5 minuten kwam Heracles op een 1-0 voorsprong via centrale verdediger Vroes. Die kopte die bal goed achter Bergsen. 3 minuten later was het Vicente die een rode kaart kreeg na een hard duel met Jonk, de middenvelder van Helmond Sport. Eerst dacht iedereen dat Jonk misschien een rode kaart zou krijgen. Toen was het toch Vicente die wel een beetje over de bal heen stapte. En hij dus tot zijn eigen ongeloof wel richting de zijlijn werd gestuurd. En vroegtijdig mocht gaan douchen. Nog een paar minuten later maakte Helmond Sport dankbaar gebruik van die man-meer situatie. En zette het de stand op 1-1 via Esakati. Maar Heracles raakte niet van slag. En was gewoon de betere ploeg in die eerste helft. Ook met een man minder. En op slag van rust kwam daar de beloning voor. In de 44ste minuut was het Manny Rodriguez met een lekkere volley. Maakte die daar de 2-1 voor Heracles. En nu dus die tweede helft. Vincent Helmond heeft wel 1 keer gewisseld. Waar hij in de eerste helft de namen gewoon ongewijzigd liet. En Heracles dus met die 10 verder liet spelen. Is nu Benita binnen de lijnen gekomen. Liep al een tijdje warm in de eerste helft. In de eerste helft speelde na die rode kaart Max Hooswier daar. Maar nu is dus Benita binnen de lijnen gekomen. En in de kleedkamer achtergebleven is Shafiq Abbas. Het is nu nog onduidelijk of dat ook met fysiek leed te maken heeft. Want Abbas bleef aan het einde van die eerste helft wel even liggen in de 16. Toen hij verzuimde om Heracles helemaal in de dying seconds van de eerste helft op een 3-1 voorsprong te zetten. Maar Heracles leidt dus wel met 2-1. Is hard op weg naar die eerste periode. Maar moet nog wel 1 helft zien te overleven. Met een man minder tegen Helmond Sport. 1-2, minuut 47.

0: De Kinks gaven meteen het weerbericht voor de komende dagen. 'S Ochtends kans op mist, daarna 20 graden en een sunny afternoon. Prachtig weer dus voor de military in Boekelo. Of om een periodetitelfeestje te vieren, Job.
1: Ja, dat kun je wel zeggen, want Heracles is nog een minuut of 40 verwijderd van die eerste periode in de keukenkampioendivisie. Het staat dus 2-1 voor. Met een man minder speelt het wel. Heracles speelt dus met een man minder tegen Helmond Sport. Helmond Sport is wel beter uit de kleedkamer gekomen hoor in de tweede helft. Dus het is een beetje een rommelige tweede helft. Heracles heeft nog niet echt langdurig het balbezit gehad. Waar het dat wel voor de rust wel had. Ondanks dat het met een man minder op het veld stond. Nu wel balbezit in de as van Hooswiert. Zoekt daar richting Van Gils, maar dan gaat de vlag omhoog. Als Van Gils die bal daar in het zijnet schiet, is het buitenspel voor Van Gils. Goeie bal van Hooswiert op de dieplopende Van Gils. Maar hij weet daar niet nummer 7 aan te tekenen. En als hij dat wel had gedaan, dan was deze treffer ook niet doorgegaan. Want dat was het buitenspel. Het is dus buitenspel en dus mag Helmond Sport een vrije trap nemen. Helmond Sport dus wel iets beter begonnen aan die tweede helft dan dat het in de eerste helft speelde. Toen moest het toezien hoe Heracles zelfs met 10 man vele malen beter was. En dus ook aan het einde van die eerste helft terecht op een 2-1 voorsprong kwam. Nu wel balbezit voor Helmond Sport centraal achterin. Gaat het via de linkerkant zoeken naar Thomas Pol. Nee, die wordt niet aangespeeld. Speelt de bal weer helemaal terug naar Brian Coughlin. Heeft de aanvoerdersband overgenomen van Paul Jonk. Die dus in de eerste helft werd gewisseld. De captain van Helmond Sport. Nu een ingooi voor Helmond Sport vlak voor mijn neus. Die gaat daar gegooid worden door Sam Dekkers. Zoekt hem daar kort. Dan is het Heracles dat druk probeert te krijgen op de bal. Maar dat lukt niet. En dus is Joep van der Sluis er vandoor. Speelt daar 1 man uit, 2 man uit. Speelt de bal weer naar Dekkers. Dekkers trekt hem daarvoor. En belandt die bal daar voor de voeten van Paul. En dan kan Paul daar binnen schieten. En dan gaat die bal naast het doel. Een wonderlijke redding van volgens mij Damon Mirani. Die met een hele goede sliding de 2-2 voorkomt van Helmond Sport. Een lekkere ingreep van de centrale verdediger van Heracles. Die dus met een goede sliding zijn doelman Fabian de Keizer helpt. En voorkomt dat linksback Thomas Paul, de linksback van Helmond Sport, daar de 2-2 op het scorebord zet in minuut 53. Wel mag Helmond Sport nog een hoekschop gaan nemen aan de rechterkant van het veld. Heeft de linkspoot Van der Sluis die bal neergelegd. Er gaan twee armen de lucht in. Van der Sluis met de indraaien daar. En daar komt de Keizer goed uit. Die stompt die bal weg. En dan kan Heracles die bal overnemen via Van der Kust. Stuurt daar Benita de diepte in. De invaller Benita nu even helemaal uitgeweken naar de linkerflank. Speelt nu als linksbuiten. Is eigenlijk rechtsback. Daar speelt hij normaal ook vanavond. Alleen nu is hij dus even uitgeweken naar de linkerkant. Verliest er wel knullig de bal in. Dus kan Helmond Sport die bal overnemen. Dit was een goede mogelijkheid voor Heracles om er snel uit te komen naar dus die grote kans voor Thomas Pol. Maar het is aan Demi Mirani te danken dat het nog altijd 1-2 staat in het voordeel van Heracles.

0: muziek moet weer wijken. Ontwikkelingen in Helmond. Job.
1: Ja, hengel in de lucht. En nu is het ook een feit. Helmond Sport maakt het 2-2 tegen Heracles Almelo. Het begint allemaal aan de rechterkant als daar Van der Sleuze die bal krijgt. Die zet hem voor. Wordt hij nog weggekopt door Damon Mirani. Maar de aanval van Helmond Sport blijft in leven. Want Van Gils doet dat niet goed aan de linkerkant. Dan is het de Pol die kan opvangen. De 16 indribbelen. Trekt hem dan terug richting een ploeggenoot. En die schiet vervolgens richting het doel van de Keizer. En hij duikt daar als een duveltje uit een doosje. Duikt daar nummer Sam Dekker. Dekkers duikt daarop. Ja, er staat nieuw speaker. Ik luister even mee. Maar het was inderdaad Sam Dekkers die daarop duikt voor de neus van Fabian de Keizer. En Heracles dus. Ja, dus Helmond Sport op een 2-2 tussenstand zet tegen Heracles.

0: Dolly Parton en 9 to 5. Ja, de werktijden van Job Vaarhorst hebben wat andere tijden, zeker met deze wedstrijd. Maar je ziet wel een leuke pot.
1: Dat kun je wel zeggen, ja. Want die tweede helft is ook leuk begonnen, hoor. Het was een beetje rommelig, maar Helmut Sport heeft dus net wel de 2-2 gemaakt via Dekkers. Ja, die dook daar ineens op voor het doel van de Keizer en tikte die bal van heel erg dichtbij achter de doelman van Heracles en bepaalde zo de tussenstand op 2-2. Dat is wel een domper voor Heracles, dat dus met 10 man speelt. De vroege rode kaart van Vicente, ja, stond daar aan de basis van. En dus moet Heracles nu in de achteruit, want ja, daar is wederom Helmut Sport gevaarlijk via de linkerkant. Goede tackle daar van Benita. Benita nu richting Van Gilst. Kan Van Gilst daar nog een keer wegdraaien bij zijn tegenstander? Nee. En dan wordt een overtreding op Benita gemaakt. En ligt dat spel weer even stil door scheidsrechter Van de Kerkhof. Ja, Heracles moet dus winnen vanavond. Om vanavond al zeker te zijn van die eerste periode. Speelt het gelijk. Dan kan het ook dit weekend nog feest gaan vieren. Maar dan is het wel afhankelijk van de resultaten van onder meer Almere City en MVV. Dat zijn de nummers 2 en 3. En ook VVV, Roda en Emmen doen nog mee om de periode. Maar dan moet Heracles wel verliezen. Vanavond bij Helmond Sport. Ja, we zitten in minuten 57. En Heracles heeft nog ruim een half uur om wat aan deze tussenstand te doen. Terwijl ook de nieuwe aanwinst, of de nieuwe aanwinst, hij zit inmiddels al een week of 6-7 bij Heracles. Robles, of nee, Vincent Popler, die gaat warm lopen. Gaat hij er dan bij komen? Dat zal wel typisch Helmond zijn. Dat hij gewoon met een 2-2 tussenstand en met een man minder er een extra spits bij gaat gooien. Zoveel vertrouwen heeft Helmond wel in zijn ploeg. Het speelde in de eerste helft dus ook goed 1-1 en was gewoon bovenliggend aan Helmond Sport. Helmond Sport in de tweede helft wel iets beter voor de dag gekomen en maakte dus ja, net eigenlijk ook wel terecht die 2-2. Het was wel een beetje een ongelukkig doelpunt, want ja, niemand stond op Dekkers te letten en daar kon de Keizer helemaal niets meer aan doen. Helmond Sport maakte dus een minuut of drie geleden die 2-2 en Heracles jaagt nu op de 2-3. Minuut 58, 2-3, of 2-2.

0: Fever Dream, dat was Alex Warren in de Oosttribune op Radio Oost. Helmond Sport Heracles 2-2. Heracles al sinds minuut 8 met een man minder op het veld. Hebben ze nog kracht voor een offensief of begint de pijp leeg te raken, Job?
1: Heracles heeft natuurlijk wel het voordeel dat het een hele brede selectie heeft. Want als jij spelers als Thomas Bruns en Jeff Rene Adelaide in kan brengen, die net voor mij langslopen, die klaar zijn met hun warming-up, denk ik. En die zometeen binnen de lijnen gaan komen. Datzelfde geldt denk ik voor Mike de Wierik. Want ook hij heeft zijn hesje. Oh nee, hij trekt zijn hesje nog een keer aan. Hij moet nog wat extra meters gaan maken. De centrale verdediger uit Hengevelden. Maar Bruns en Jeff Rene Adelaide, die kunnen wel eens binnen de ploeg gaan komen. Dus ja, het tankje zal bij sommige spelers van Heracles wel leeg zijn. Maar Vincent Helman heeft een selectie van maar liefst 31 spelers. Dus hij heeft nog wel wat in te brengen. Natuurlijk zijn niet al die 31 spelers vanavond mee naar Helmond gegaan. Maar Heracles heeft dus wel wapens. Want Thomas Bruns en Jeff Rene Adelaide, die zullen bij een menige ploeg in de keukenkampioen-divisie wel in de basis staan. Heracles kijkt dus tegen die 2-2 tussenstand aan in minuut 62. Maar hij heeft ook nog niet heel erg veel spelaandeel gehad in deze tweede helft. Echt grote kansen heeft de ploeg niet gehad. Het kwam er wel een keer gevaarlijk uit via Van Gil. Na een goede bal van Housewiert. Maar ja, die werd afgevlacht voor buitenspel. Misschien dat er nu verandering in komt als Vroes daar een steekballetje geeft met buitenkant links op Van Gils. Maar dan heeft Van de Kerkhof een overtreding geconstateerd. En mag Heracles ver op de eigen helft een vrije trap gaan nemen. Stand 2-2 na 62 minuten voetbal.
2: Radio Oost. Thuis in Oost.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. Faith, dat was George Michael in de Oosttribune op Radio Oost. Wij gaan weer naar Helmond Sport Heracles. Job Vaarhorst.
1: Waar Vincent Helman Stijn Bultman binnen de lijnen gaat sturen. En datzelfde geldt voor David Tomic. Tomic viel vorige week 45 minuten in tegen Vitesse. Speelde toen een verdienstelijke tweede helft. En nu mag hij dus Heracles zien te helpen om op 2-3 te komen. We zitten in de 65ste minuut. En ook Bultman, de centrale verdediger, gaat dus binnen de lijnen komen. Bultman, vorig seizoen werd hij verhuurd aan de Graafschap. Speelde dit seizoen pas 5 minuten mee in het eerste helft van Heracles Almelo. Ook dat was tegen de Graafschap toen Heracles simpel met 5-0 won. Maar die bal die gaat nog niet uit. Dus Helman die moet nog even wachten. Want Helmond Sport heeft het balbezit. En zoekt een gaatje in de verdediging van Heracles Almelo. Dat dus in die eerste helft vele malen beter was. Met een man minder tegen Helmond Sport. En dus met 11 man speelt door die rode kaart van rechtsback Vicente. Helmond Sport via Dekkers zoeken nu richting de spits. Maar die bal wordt daar goed weggewerkt. Heracles probeert eruit te komen via Angeli. Maar dan kan ook Van de Kust daar niet tussenkomen en zien Van de Kust en Angeli dus hoe Helmond Sport er vandoor gaat. En Van de Kerkhoff, die ziet vervolgens hoe er een overtreding wordt gemaakt daar op een meter of 25 van het doel van Heracles. En dus mag Helmond Sport daar een vrije trap gaan nemen. Terwijl we eerst even gaan wisselen. Het is Van Gilst die het veld moet verlaten en hij wordt vervangen door David Tomic. Van Gilst, 6 doelpunten maakt hij al dit seizoen. Hij gaat nu dus vervangen worden door David Tomic, een aanvallende middenvelder. Annex linksbuiten. Daar kan hij ook wel spelen. Die komt nu binnen de lijnen. Hetzelfde geldt voor Stijn Bultman. Hij is de vervanger van Max Housewiert, die naar de zijkant gaat. Dus Housewiert, een speler aan de flanken met veel loopvermogen, wordt daar vervangen door centrale verdediger Stijn Bultman. Ik ben benieuwd hoe Helman dit neer gaat zetten. Maar eerst dus die vrije trap op een meter of 25 à 30 van het doel. Wordt getrapt door Coghlin. En die plant simpel in de handen van Fabian de Keizer. Was een matige poging. Maar de Keizer heeft geen tijd te verliezen. En schiet die bal direct heel erg lang richting Van de Kust. Van de Kust, 1,30 meter is die. Maar hij gebruikt zijn lichaam dan wel heel erg slim. En die verzilvert daar een ingooi diep op de helft van Helmond Sport. Gooit hem dan snel naar Benita. Benita vanaf de rechterkant met de voorzet richting de 16. En dan is het daar Tomic die net niet bij die bal kan. Maar Heracles blijft in balbezit via Benita aan de rechterkant. En doet Benita dit wel heel erg slordig. En kan Helmond Sport die bal simpel overnemen. Minuut 67 loopt. Heracles heeft nog 23, 24, 25 minuten om het in eigen hand te houden. Wat betreft de periodetitel. Want als het vanavond al feest wil vieren, dan moet er gewonnen worden. Het staat nu nog 2-2.

0: Adele was dat en Water Under the Bridge. Ja, bij Helmond Sport Heracles staat het 2-2, maar aan de oes en a's te horen kan er nog zomaar een winnaar komen, Job.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Maar volgens mij wordt er nu iemand met rood van het veld gestuurd. Dat is de invaller van Helmond Sport, Mauro Lennaerts. Die kreeg daar volgens mij zijn tweede gele prent. Nee, het is toch Tarek Esakati. Die had al geel. En de doelpuntenmaker, de man van de 1-1, die had al een gele kaart. Hij krijgt nu nog een keer een gele kaart. En dus moet ook Helmond Sport verder met 10 man. En dus is het weer een evenwicht wat dat betreft. Het was net wel even alle hens aan dek voor Heracles. Want Dekkers, de maker van de 2-2, kwam oog in oog met Fabian de Keizer. Maar hij is een van de beste doelmannen als het gaat om 1-1. En ook deze aanval van Helmond Sport maakte die dus onschadelijk. Maar Helmond Sport is nu ook verder met 10. 10 tegen 10. En we hebben nog zeker wel 20 minuten te voetballen. Heracles nu met het balbezit. Tobias schiet daar de bal, denk ik, tegen de handen aan van Michel Ludwig, de centrale middenvelder van Helmond Sport. Maar scheidsrechter Van de Kerkhof gaat er niet in mee. En zegt, dit is een hoekschop voor Heracles. Ook wel een domme overtreding net op het middenveld van Esakati, hoor. Die daar er stevig in gaat, terwijl dat helemaal niet nodig was. En dus met zijn tweede gele kaart naar de douche wordt gestuurd. Nu wel een hoekschop voor Heracles. Aan de rechterkant wordt daar getrapt door Tomic. Tomic, een uitdraaier. En zit zoeken richting Schepenman. Belandt die bal daar net niet. Bultman die kan opvangen. Speelt hem nog een keer naar Tomic. Tomic nog een keer voorgooien. Belandt die bal bij Manny Rodriguez. Helemaal achterin. En krijgt Rodriguez een levensgrote kans om hier de stand op 3-2 te zetten. Maar in plaats van die bal tegen de touwen te schieten, jaagt hij hem in het zijnet. Wat een mogelijkheid voor Rodriguez om hier in minuut 73 de stand op 2-3 te zetten. In het voordeel van Heracles. Maar die periodetitel, Nico, waar Heracles zo naar snakt, ja, die komt steeds dichterbij. Want ook Helmond Sport staat dus met een man minder op het veld. 10-10. En het is 2-2.

0: Dr. Hook en When You're In Love. Het is ondertussen al een heerlijk avondje in de KKD geworden met 4 doelpunten, 2 rode kaarten. En er kan nog een bronzen schild bij komen, maar dan heeft Heracles nog wel 1 doelpunt nodig. Job Vaarhorst.
1: Ja, de KKD staat altijd garant voor spektakel. 4 doelpunten, 2 rode kaarten en een legio aan kansen. Maar inderdaad, als het gaat om die periodetitel, dan moet er nog wel eentje bij gemaakt worden door Heracles. Heracles nu in de aanval aan de linkerkant via Rodriguez. Zoekt daar richting Van der Kust. En Van der Kust speelt de bal vervolgens terug naar Vroes. Die hem weer naar zijn compaan in de achterhoede Mirani speelt. Mirani zoekt daar wel de diepte, maar dan kan Schepenman die bal net niet aannemen. Vincent Helman heeft al 3 keer gewisseld, maar heeft nog wel wat wapens op de bank zitten. Want Mario Engels loopt nog altijd warm. Mike de Wierik zou misschien ook wel als een soort van stormram kunnen fungeren. En ook misschien wel de allerbeste van allemaal. Jeff Rennen, Adelide. Die is nog altijd niet binnen de lijnen gekomen. Nu speelt Vroes daar wel een zieke heusbal richting Tomic. Die dus net wel is ingevallen. Maar Heracles had misschien wel op 2-3 moeten komen. Want wat een grote kans kreeg Manny Rodriguez. Een minuut of 5 geleden aan de linkerkant van de 16. Beter gezegd aan de linkerkant van het 5 metergebied doopt hij op. De linkervleugelverdediger van Heracles Almelo. Maar in plaats van die bal tegen de touwen te schieten, zoals hij dat vlak voor de rust deed. Deed hij dat nu niet en schoot hij die bal hoog over. Het spel ligt even stil. En dan zou ik zeggen, draai nog maar een lekker plaatje.

0: Nick en Simon, de lippen op de mijnen. En van die gezellige muziek gaan we weer naar het toch wat onrustige Helmond. Tenminste, als ik zo naar die geluiden luister, dan is het best heftig daar.
1: Ja, die muziek is gezellig, maar zo gezellig is het hier niet in het Maesteel stadion. Want het gebeurde vlak voor mijn neus. Demi Mirani werd daar onderuit geschoffeld door Lenaerts, de spits van Helmond Sport. En volgens alles en iedereen hier, volgens het publiek van Helmond Sport, Demi Mirani dat met erg veel theater. Nou, het was gewoon overtreding en Lenaerts kreeg terecht een gele kaart. En ook nu wordt weer iedereen gek. Maar het mooie is, je zit hier pal aan de lijnen, dus iedereen kan er naartoe lopen. Dus Mirani zocht ook even de confrontatie met wat supporters van Helmond Sport. Nu was het helemaal ongezellig binnen de lijnen. En kreeg van de Kerkhof daar de taak om iedereen weer een beetje rustig te houden. Maar je kunt hier dus zo richting het hek lopen. En dan kun je, er staan de spelers op een meter of anderhalf van je. Dan kun je alles tegen ze zeggen wat je wil. Ook Thomas Bruns, die aan het warmlopen was, begon zich er nog even mee te bemoeien. Dus wat dat betreft is het heel erg gezellig. En van de Kerkhof die heeft de grootst nodige moeite om dit in goede banen te leiden. Dat heeft hij al 80 minuten lang. Het begon allemaal vlak voor de aftrap toen diezelfde aftrap met een paar minuten werd uitgesteld. Vanwege wat technische mankementen. In de rust moesten we ook even wachten tot we konden beginnen. Want toen zaten er een paar gaten in het net. Werd er geconstateerd door de assistent van de Kerkhof. Ook dat duurde een minuut of vijf. Dus is er in totaal wel een minuut of tien bijgekomen. Waardoor we dus ook een minuut of tien laten klaar zijn vanavond. We zitten in de 82e minuut. En eindelijk gaan we weer voetballen. Nadat het de twee minuten lang erg onrustig is geworden. Dat gaan we doen met een ingooi voor Heracles Almelo. Diep op eigen helft. Gaat er gegooid worden aan de rechterkant door Bultman. Die zoekt daar richting Tomic. Kan die bal goed aannemen. Snelle kant wissel dan aan de andere kant. Nee, Mirani schiet die bal lang richting Van de Kust. En nu wordt het helemaal onrustig. Wordt er daar geknokt op de tribune voor mij. Nou, dit is helemaal zoals het niet hoort natuurlijk. Want zitten daar misschien een paar Heracles supporters daar op de tribune. Wordt het onrustig. Er worden gewoon een fikse tikkie hier uitgedeeld op de tribune. Nou, dat leek me niet de bedoeling. Hopen dat de ME en de stewards hier snel in kunnen gaan grijpen. Want dat zijn gewoon volwassen mannen die daar elkaar te lijf gaan. Wat een sneuwe mensen zijn er toch ook op deze wereld. Maar laten wij ons focussen op voetbal. Want daar is Heracles er vandoor. Aan de linkerkant heeft Schepenman de bal veroverd van de middenvelder van Helmond Sport. Maar in plaats van naar voren te spelen, speelt hij de bal helemaal terug naar achteren naar doelman Fabian de Keizer. En nu begint Mario Engels zich daar nog een keer mee te benoeien. Nou, Nico, zo gezellig is het hier niet. Heb je nog een leuk muziekje?
0: Ongetwijfeld.

0: CJ Lewis, Sweet for My Sweet. Komt er ook nog een zoete overwinning voor Heracles in de slotfase, Job?
1: Nou, daar was David Tomic heel erg dichtbij. Hij dook daarop aan de rechterkant van de 16. Kwam hij daar de 16 binnen. Maar in plaats van die bal voor te trekken richting Angeli, ging hij denk ik voor eigen succes. En daar zag doelman Menno Bergsen, die had het al doorzien. En dus voorkwam hij daarmee de 2-3 van Heracles. Heracles heeft nog een minuut of 8, denk ik, om wat te doen aan deze 2-2 tussenstand. Rodriguez nu schieten vanaf de 16. Rebound voor Angeli. Nee, dat wordt daar goed verdedigd door de verdedigers van Helmond Sport. Is het alsnog van de kust. Die kan schieten vanaf een meter of 16. Maar die bal gaat over. De betere kansen zijn voor Heracles in minuut 86 van deze wedstrijd. Gaat er nog een winnaar komen? Dat is de grote vraag. Want aan een 2-2 gelijkspel heeft Heracles in ieder geval vanavond niets. Bij winst is het vanavond al periode kampioen. Speelt het gelijk, dan is het afhankelijk van de resultaten van de concurrentie. Want Almere City en MVV die spelen pas later dit weekend. Als het verliest vanavond, dan kunnen ook nog meer ploegen de periodetitel in de keukenkampioen-divisie krijgen. Lange bal nu richting Van der Kust. Wordt dan goed opgevangen door de verdediging van Helmond Sport. Zoeken naar, naar de centrale middenvelder. Dat is Michel Ludwig van Helmond Sport. Die speelt hem vervolgens terug naar Menno Bergsen, de doelman van Helmond Sport. En dan kan Heracles er nog wel een keer uitkomen. Omdat die lange bal van Bergsen niet goed is. Via Benitia aan de rechterkant wordt dan wel tegen het gras gewerkt. Maar scheidsrechter Van der Kerkhof die zegt, daar is niets aan de hand. Helmond Sport probeert het nog een keer lang te zoeken. Maar dan staat daar Vroes goed op te letten. Minuut 87. Stand nog steeds 2-2. Grote vraag. Krijgen we nog een winnaar?

0: Alien.
1: Muziek van Patrick Hernandez op Radio Oost. Born to be alive. Helmond Sport Heracles. Ja, komt er nog een winnaar? Hele goede vraag, Job.
2: Dat is inderdaad de grote vraag. We zitten in de laatste 20 seconden van de officiële speeltijd. Er zal nog wel een minuut of 4 bij komen. Verwacht ik. Nu gaat het bord omhoog. Nee, 3 minuten komen erbij bij Helmond Sport Heracles. Stand is dus 2 tegen 2. Beide ploegen staan met 10 man op het veld. Het is geen moment saai geweest vanavond. Maar Heracles en Helmond Sport nemen allebei niet genoegen met deze 2-2 tussenstand. Beide ploegen jagen nog volop op de zege, hoor. Net was Helmond Sport er goed vandoor. Maar was het Fabian de Keizer die een goede wedstrijd staat te keepen. En een inzet van Lennaerts, de spits van Helmond Sport, onschadelijk maakte. Nu is het Helmond Sport dat een doeltrap mag gaan nemen. Alles en iedereen van Helmond Sport gaat naar voren. Want het spel golft op en neer in de slotfase van deze wedstrijd. Kopbal van Mirani, lange bal richting Angeli. Angeli verliest daar het duel van den Einden. En dus kan Helmond Sport die bal weer overnemen. Maar het is Helmond Sport dat de bal over de zijlijn speelt. En dus mag Heracles een ingooi gaan nemen. Rechts achterin, dat doet het via Bultman. Daar stond net nog Benita, maar die is dus vervangen door Mario Engels. Net al alles op de aanval, zegt Vincent Helman. De Keizer zoekt hem nu naar Vroes. En dan is de grote vraag die we net ook al stelden. Wat gaat deze slotfase nog opleveren? Het staat nog steeds 2 tegen 2.
1: En het is bijna 11 uur, dus we gaan er heel eventjes uit. Graag tot zo.
3: Radio Oost.

0: chat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Op het Gouden Kalverengala in Utrecht is de film Truly Naked de grote winnaar geworden. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren, die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in een dramaserie en voor de regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het Hooggerechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hooggerechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel zou blijven staan. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn 2 dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven... op voorwaarde dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid er sinds september speciale inleverpunten voor. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Het weer. Vannacht is het droog bij minima van 8 tot 12 graden. Morgen eerst lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer.
2: En dan gaan we toch maar even kijken hoe het is geëindigd bij Helmond Sport Heracles. Is er nog een winnaar gekomen, Job?
1: Van hun vrijheid beroofd.
3: Nou, de grote vraag, kunnen we simpel beantwoorden? Nee, er is geen winnaar meer gekomen. Heracles speelt met 2-2 gelijk op bezoek bij Helmond Sport. Dat is niet genoeg om vanavond al de periodetitel, het bronzen schild, mee te nemen naar Almelo. Maar niet getreurd, want Heracles kan dit weekend alsnog feest vieren. Dan moet de concurrentie wel punten gaan verspelen. En anders heeft het altijd nog
4: die escape, kun je niet eens noemen.
3: Het heeft gewoon een comfortabele uitgangspositie van volgende week. Vrijdag speelt het in eigen huis tegen RKC Waalwijk. Maar het is toch wel een smetje op deze avond.
5: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken?
3: 2 rode kaarten, 4 doelpunten en een waardeloze scheidsrechter.
6: Belastingstelsel. Dat is een mooie opzomming van deze vrijdagavond. Ivoor, de Oosttribune nu ten einde is gekomen. We gaan plaatsmaken voor Met het oog op morgen. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.
7: Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
8: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volero.
8: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
10: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Simone Wijmans.
2: Het wordt eind volgende week iets kouder, zo liet de weerman vanavond weten in het journaal. Ik had nooit verwacht dat ik dit ooit zou zeggen, maar ik kijk er enorm naar uit. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. De scholierenprotesten in Frankrijk worden met de dag

0: denkingen betrokken bij het kolonialisme.
1: Dat bleek vandaag uit een onderzoek naar de rol van het Koningshuis in het koloniale verleden. De conclusies zijn niet mals.
0: Ik denk toch de belangrijkste bevinding is dat de Oranjes echt vanaf de eerste stadhouder tot en met koning Wilhelmina allemaal door en door betrokken waren bij dat koloniale beleid.
1: Koning Willem-Alexander gaf zelf de opdracht voor het onderzoek, want...
2: We moeten ons bewust zijn van onze eigen geschiedenis om ervan te kunnen leren en samen verder te kunnen gaan.
1: De resultaten doen wat met de koning.
2: Uw bevindingen zijn onverbloemd en indringend.
1: Het koloniale verleden heeft de Oranjes veel geld opgeleverd.
0: Het was vooral in de 19e eeuw zeer substantieel, in de orde van een 500 miljoen hedendaagse euro's.
1: De koning omarmt de resultaten van het onderzoek.
2: Zonder erkenning van wat er is gebeurd, kunnen we niet verder.
1: Nabestaanden van slachtoffers van het koloniale verleden krijgen geen herstelbetalingen, want Nederland doet al heel veel, zegt premier Jetten.
3: We zijn natuurlijk al langer ook bezig met een aantal trajecten om voortdurend met verschillende gemeenschappen te blijven praten over die koloniale geschiedenis. Het Slavernijmuseum dat in Amsterdam gaat worden geopend.
1: En de directeur van dat museum is blij met het onderzoek en met de rol van de koning.
4: Ik denk heel belangrijk, ja. Als voorbeeld. Voorbeeld voor hoe je naar je geschiedenis kan kijken. Hoe je dat eerlijk in de ogen kan kijken.
1: Minister Van Weel blijft alles op alles zetten om Sierra Leone drugscrimineel Jos L. te laten uitleveren.
5: Zoals u weet ben ik op een missie. Ik ben zeer gebrand om Bolle Jos naar Nederland te krijgen.
1: De Europese Commissie ontkent dat er EU-geld ingehouden wordt voor Sierra Leone vanwege Jos L., Bolle Jos dus. Maar Van Weel blijft voet bij stuk houden.
5: Ik schuw daarvoor ook geen enkel middel. Ook niet de directe confrontatie met Sierra Leone. Daarom leg ik die link wel.
1: Volgens deze expert is de regering van Sierra Leone niet blij met Van Weel.
6: Het wordt heel geframed als inmenging van een westerse mogendheid.
1: Jos L. gaat niet snel uitgeleverd worden, zo denkt hij.
6: Ik denk dat de kans op uitlevering hiermee eigenlijk kleiner wordt. Die was al klein. Dit gaat niet helpen.
1: Veel jongeren vinden de kantine op hun school te duur. Dat bleek vandaag uit een onderzoek van NOS Stories.
7: Ik heb hier een pistoletje met een beetje tonijnsla, komkommer en sla voor €2,10. Ja, dat vind ik niet normaal.
1: En ouders vinden het ook maar niks.
8: Ik mag hier niet echt een broodje kopen, dan wordt mijn moeder boos. Nu mag ik maar één keer per week wat kopen, anders blokkeren ze mijn pinpas.
1: Ja, eten van thuis is natuurlijk een optie. Toch is dat ook niet alles, weten deze mannen.
9: Nou, eens even kijken.
10: Poot hier allemaal met stroop, zeg. Hoe zie je?
9: God, een kommersalade, zeg. Ja.
10: Komkommersalade.
9: Moet toch niet veel gekker meer worden. Was de verleden tijd van komkommersla, Edgar?
10: Ik weet het niet.
9: 1, 2, 3... Kwam er sloeg.
11: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: Nederlanders die in Frankrijk verblijven wordt aangeraden om uit de buurt te blijven van de soms gewelddadige protesten door scholieren en studenten. Met dat advies kwam het ministerie van Buitenlandse Zaken vanavond. Vermijd samenscholingen en demonstraties, zo is het devies. Raoul Floren woont en studeert in het centrum van Parijs en ik sprak hem eerder vanavond.
12: Goedenavond.
1: Ja, 4 dagen lang al gaan scholieren en studenten de straat op. Wat merk jij van die protesten?
12: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat in eerste instantie ik er niet heel veel van merkte. Aangezien ik inderdaad in het centrum studeer en het hier over het algemeen wel rustig was. En als ik op sociale media keek, was het vooral in andere gebieden van het centrum. Maar ik zag vandaag echt dat er ook bij mijn eigen universiteit heel veel politie op de been was. Veel straten waren afgesloten en de vlammen zeg maar de lucht insloegen. Dus het komt steeds dichterbij.
1: Maar hoe verklaar jij de heftigheid van het geweld? Heb je jezelf daarover verbaasd?
12: Nou, verbaasd weet ik niet. Maar ik zou het zelf verklaren. In eerste instantie sowieso dat dit een hele brede sociale beweging is. Een beetje vergelijkbaar met de gele hesjes van destijds. Mm-hmm. Het is natuurlijk begonnen als een scholierenprotest en academische protest tegen de bezuiniging op het onderwijs. Maar er worden nu ook steeds meer andere conflicten en dergelijke bijgehaald, zoals de conflicten in het Midden-Oosten en dergelijke, wat het opzweeft. En als ik gewoon even puur baseer op gesprekken die ik heb met medestudenten die bijvoorbeeld ook hier aan deelnemen, is dat een politieke partij hier in Frankrijk, LFI, van ultralinkse signatuur, zoals de overheid het noemt, heel populair is onder de studenten, zowel onder scholieren als onder studenten. En deze partij noemt openlijk dat ze vindt dat het geweldpleging zeg maar, door de studenten legitiem is. Daar komen ze heel duidelijk voor uit. En aangezien deze partij zo populair is onder zowel studenten als middelbare scholieren, denk ik dat dat verder olie op het vuur gooit. In ieder geval als ik me mag baseren op gesprekken die ik heb.
1: Want jij hebt dus gesprekken met medestudenten.

0: Wordt er op jouw eigen universiteit dus ook geprotesteerd?
1: Op dit moment niet. Ik studeer zowel aan Paris Panthéon Assas als aan de Sorbonne. En historisch gezien valt het op Assas nog wel mee. Maar aan de Sorbonne wordt hier vooral rekening gehouden met aankomende dinsdag. Maar het is in de geschiedenis van Sorbonne is het vooral voorgekomen dat eerst de onrust begint in de campussen in de buitenwijken van Parijs. En het dan geleidelijk naar het centrum van Parijs trekt, naar onder andere het historisch gebouw van de Sorbonne. Dus het nog niet, maar zeker voor de Sorbonne houd ik er zelf wel rekening mee.
0: En waarom juist komende dinsdag? Is dat een bijzondere dag?
1: Vanuit de studentenvakbonden is de aankomende dinsdag aangemerkt als, noemen ze hoofdstuk 3, acte 3, waarin alle studenten en middelbare scholieren wordt opgeroepen om nog heviger tekeer te gaan dan in de afgelopen week al is gebeurd. Om echt definitief een vuist te maken tegen de overheid van Licornu en Macron.
0: Dus dat kan best wel heftig worden. Gaat trouwens ondertussen het gewone studentenleven voor jou ook door, dit weekend bijvoorbeeld?
1: Zeker, ja. Het studentenleven gaat in Parijs altijd door. Het is natuurlijk, de beelden zijn heel erg heftig. En ook toen ik vandaag zag dat inderdaad Nederlands wordt afgeraden om bij deze protesten in de buurt te komen, wat ik helemaal snap, want het zijn echt levensgevaarlijke protesten. Maar aan de andere kant is dit niet iets nieuws in Parijs, dit soort heftige stakingen. En het leven voor studenten gaat hier sowieso altijd door.
0: Goed, dankjewel Raoul Floren, woonachtig. En studeert ook in het centrum van Parijs, dankjewel. En inmiddels is naast mij komen zitten Christian Bonenbakker. Hij heeft de kranten vanmorgen gelezen, Christian.
2: De toename van het aantal rechtszaken over klimaatverandering lokt een tegenreactie uit, schrijft het Financiële Dagblad. Overheden en fossiele bedrijven proberen te verhinderen dat klimaatactivisten zulke zaken aanspannen.
0: Nieuw-Zeeland heeft een wet ingevoerd die het onmogelijk maakt om bedrijven via de civiele rechter aansprakelijk te stellen voor klimaatschade. De regering vindt dat klimaatbeleid politiek moet worden geregeld en niet via rechtszaken. De Duitse deelstaat Beieren probeert iets soortgelijks.
2: Heel zorgwekkend, zegt klimaatjurist Sjoerd Lopik. Hij wijst erop dat er al een sterke lobby is tegen klimaatwetgeving. En daar komt nu de druk op klimaatrechtszaken bovenop.
0: Trouw schrijft over de worsteling van de VVD met het belastingplan. Want waar de linkse kiezers eensgezind van mening zijn... dat de rijken meer belasting moeten betalen, zijn rechtse kiezers er best verdeeld over.
2: Bijna de helft van de VVD-kiezers vindt dat vermogen wel zwaarder mag worden belast. En ook de hypotheekrenteaftrek is helemaal niet heilig. Waar rechtse kiezers het wel over eens zijn, werken moet lonen. En dat terwijl het kabinet uitgerekend de inkomstenbelasting verhoogt.
0: VVD'er Maarten Dirksen, voormalig raadslid in Leiden, ziet de worsteling met ledenogen aan. De VVD heeft deze situatie zelf veroorzaakt door in een minderheidskabinet te gaan zitten, zegt hij. Het is een misrekening geweest.
2: Zij weigeren voor Poetin te vechten, staat groot op de voorpagina van NRC. Het is een beklemmend portret van 4 deserteurs uit het Russische leger. Ze vertellen over de uitzichtloosheid aan het front, de ontberingen, martelingen en het drankmisbruik.
0: 1 wist al te vluchten direct na de mobilisatie. Een ander verwondde zichzelf om uit Oekraïne weg te komen. De absurditeit brak me op, zegt hij. Toen kwam ik op het idee om een granaat in mijn hand tot ontploffing te brengen.
2: De 4 wonen nu in het buitenland. Ze kunnen niet naar huis. 1 van hen heeft psychische problemen. Toch staan ze nog achter hun besluit. Ik wil een voorbeeld zijn voor jonge mannen, zegt de 26-jarige Daniel. Ga gewoon niet naar de oorlog.
0: Lezers van het Parool hebben het mooiste Amsterdamse woord gekozen. De uitkomst is hetzelfde als bij eenzelfde verkiezing 20 jaar geleden. Aghenebbisch. Lezers vinden het een uniek, onvertaalbaar en een beetje mysterieus woord, zo schrijft de krant.
2: Het winnende woord krijgt een plekje in het Groot Amsterdams Dicté dat volgende week wordt gehouden. Daarbij is er wel een probleem. Je kunt Aghenebbisch op wel 26 manieren spellen. Van Achternebbes tot Ochenubbisch. Ze staan allemaal in de krant. Benieuwd of de jury al die varianten goedkeurt.
0: Deze onderwerpen.

0: Eva de Roveren, fantastisch toch? Schrijnend en confronterend. Zo omschreef de koning vandaag de resultaten van het onderzoek naar de koloniale geschiedenis van de Oranjes. Een omvangrijk werk van 2000 pagina's, verdeeld over 5 boeken. In een van die boeken wordt de handelwijze van de Oranjes vergeleken met die van andere Europese vorstenhuizen in koloniale tijd. En Carmen Fatta Black is een van de auteurs van dat boek. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Waarom gekozen voor een vergelijking van de Oranjes met die andere koninklijke families in Europa?
1: Nou, het onderzoek ging hoofdzakelijk over wat heeft het huis van Oranje-Nassau in die koloniale geschiedenis betekend. Maar om dat echt goed te kunnen begrijpen, moeten we ook zien hoe dat in zijn tijd paste. En dan kom je er wel op dat ook andere monarchen deel waren van een koloniaal rijk. En dat wil je dan toch vergelijken om beter te kunnen zien, ja, wat deed Oranje-Nassau nou specifiek. Dus dat was heel belangrijk voor ons om die omgeving duidelijk te hebben. Het was ook belangrijk om te zien dat Europese koloniale project een soort gezamenlijk project van die koloniserende staten was. Ze concurreerden met elkaar, maar ze leerden ook heel veel van elkaar. Dus door het buitenland ernaast te leggen, kon je beter zien wat Oranje-Nassau precies betekende hierin. En het is als wetenschappelijke methode heel belangrijk om historisch te vergelijken. Dus dat was de achtergrond ervan.
0: En wat hebben de Oranjes dan bijvoorbeeld geleerd van de collega-monarchen?
1: Nou, je ziet eigenlijk op heel veel momenten dat bijvoorbeeld het hele principe van de transatlantische slavenhandel, mensenhandel, het veroveren van gebieden met plantages in het Zuid-Atlantische deel van de wereld, ja, dat is overgenomen van de Portugezen. Dus op die manier zie je dat het gaat over de rol die ze bij anderen zien, bijvoorbeeld in het echt spelen van een centrale aansturende rol. Dus ja, op die manier kijken ze bij elkaar af en dat gaat niet altijd helemaal goed ook. Dus het bekende voorbeeld van Victoria, die dan op een gegeven moment tot keizerin van India wordt gekroond. En dan zijn er ook wel aantekeningen gevonden van koning Willem III, die dan zegt van, oh, dat wil ik eigenlijk ook wel. Maar er is een vrouw die dan toch hem daar dan van afhoudt. Maar er wordt naar elkaar gekeken. En ze concurreren met elkaar en ze lenen ideeën van elkaar. Dus ja, je moet die internationale context kunnen zien. En daarin zie je dus ook wel dat fenomeen van hoe ga je er tegenwoordig mee om. En dat daar het ook wel heel erg uiteenloopt, hoe er nu op gereageerd wordt.
0: Ja, daar gaan we het straks nog even over hebben. De tijdgeest is geen excuus. Die zin was vandaag heel veel te horen. Kwam van onderzoeker Geert Oost-Indie. De Oranjes wisten van het verzet. Er circuleerden andere opvattingen. Ze hadden zich anders op kunnen stellen, zegt hij. Was er een Europese monarch die zich ooit wel tegen die stroom van die tijdgeest uitsprak?
1: Nee, dus het verzet tegen kolonialisme, verzet tegen slavernij, initiatieven tot afschaffing kwamen nooit vanuit de paleizen van Europese monarchen. Gewoon niet. Dus daar vallen ze niet uit de toon. Maar we moeten ook gewoon duidelijk zijn dat dat nooit de bron van verzet is geweest. Mm-hmm. Koningen, koninginnen speelden in al deze samenlevingen een rol in het eigenlijk balanceren van de verschillende binnenlandse elite belangen die er waren. Het was ook niet zo dat zij per se direct de orders uitvaardigden, maar veel meer dat zij een soort balans zochten tussen de verschillende elite belangen die er in hun samenleving waren en dat voor het profijt van hun samenleving zo probeerde het voor elkaar te krijgen. En daar was kolonialisme, slavernij waren daar belangrijk in. Maar je kan wel zien dat er momenten waren waarop het anders had kunnen gaan. Dus de Britten bijvoorbeeld schaffen op een gegeven moment de slavenhandel en slavernij af. Ja, daar had Nederland eerder in mee kunnen gaan. Ze hadden zich daar eerder in kunnen voegen. Dus ja, dat zou je op die manier wel kunnen zien. Van oké, dat is nooit met heel veel vooruitstrevendheid gekozen om zo'n weg in te slaan. En niet alleen in dat wat verdere verleden, maar ook dichterbij, als het gaat om decolonisatie van Nederlands-Indië, is er echt gewoon aan vastgehouden. Wilhelmina hield daar heel sterk aan vast. Dus daar is tot aan Wilhelmina, zou je kunnen zeggen, eigenlijk nooit gekozen voor een anticoloniale of kritische of meer progressieve lijn.
0: U bent natuurlijk al jaren bezig, ook op andere vlakken, met het koloniale verleden van Nederland. Welk echt nieuw inzicht heeft u over de Oranjes opgedaan door dit onderzoek, door deze vergelijking?
1: Nou, ik denk dat iedereen wel aan kon voelen dat er een verband was tussen kolonialisme en slavernij. En kolonialisme en slavernij en het Koningshuis. En dat is ook al heel vaak genoemd, maar we wisten het eigenlijk niet heel precies. En als je kijkt naar de geschiedschrijving over het onderwerp de Oranjes, het Huis van Oranje Nassau, dan ging het daar nooit over de koloniën. En als we keken naar de literatuur over het koloniale geschiedenis, ging het eigenlijk nooit over de rol van het Koningshuis. En nou, dat is voorbij. Dat kan niet meer. Beide horen absoluut bij elkaar. En dat hebben we al heel lang gezegd dat het zo is. Maar nu ligt het heel duidelijk op tafel dat dat ook een feit is. Ja, er zijn heel veel verrassingen wel in de boeken. Dus de 5 boeken te vinden. Maar dit is toch wel, denk ik, de belangrijkste. Dat we echt niet meer kunnen zeggen dat dat gescheiden werelden waren. Dat er een koloniale wereld was en dat er een hofcultuur was. Nee, dat was één en hoorde bij elkaar.
0: En toch nog even over vergelijkingen gesproken. Als je de koning vergelijkt, onze huidige koning, met andere monarchen, zijn de anderen ook zo bezig met dat koloniale verleden als hij?
1: Nee, we zien toch eigenlijk dat... kijk, vergelijken is moeilijk omdat niet ieder koningshuis op dezelfde manier nu verbonden is met dat verleden. En de Oranjes zijn uniek omdat ze veel langer terug al met de Nederlandse staat verbonden waren dan de meeste koningshuizen die nu nog zitten. Dat zijn allemaal mitsen en maren, maar... het is wel heel duidelijk dat de meeste anderen dit thema gewoon ontwijken. En ja, dat viel wel op toen we die vergelijking maakten. We hebben dus allerlei buitenlandse onderzoekers gevraagd van schrijf eens op hoe dat in het verleden was, maar ook hoe daar nu mee wordt omgegaan. En dan zie je dat er toch een duidelijke ontwijkende houding is, dat men zich geen raad weet met het onderwerp. Dus ja, dat is toch hier wel echt anders, waarin er toch een keuze is gemaakt om... De spade diep in de grond te steken en echt te kijken wat er zit, zoals hij dat zelf zei. En ik denk dat daar dat toch wel echt een verschil te zien is.
0: Dus hij is echt een trendsetter met dit onderzoek in Europa. Verwacht u dat andere koningshuizen dit voorbeeld zullen volgen?
1: Nou, de discussie gaat in andere landen op een ander tempo. Maar zeker in België is er al langer een discussie over Congo gaande. Met een ongemakkelijke relatie van de koning, de huidige koning, tot dat thema. Dus ik neem aan dat dat nog niet voorbij is. De grote vraag is, denk ik, of de Britten meer actief hier omheen uitspraken zullen doen. En er wordt vanuit voormalige koloniën en vanuit gemeenschappen ook omgevraagd. Dus ook als het gaat om bijvoorbeeld het Spaanse Koninkrijk, ja, dan wordt er vanuit de voormalige kolonie gewoon op tafel gelegd. Maar we willen heel graag dat hier op nationaal niveau, en misschien ook op het niveau van de familie, dat speelt dat in de meeste gevallen niet zo direct, maar wel op nationaal niveau, een vorm van erkenning komt. Dus ik denk dat dit, dat men hier wel naar zal kijken en ook wellicht dit als een model kan zien.
0: Tot slot, die 2000 pagina's en die 5 boeken die liggen er nu. Wat moet er volgens u nu gebeuren? Wat moeten de vervolgstappen zijn?
1: Nou, laten we het eerst eens tot ons door laten dringen wat dit nou eigenlijk betekent. Ik denk dat het proces van de geschiedenis onderzoeken en de geschiedenis bediscussiëren in zichzelf belangrijk is voor een samenleving. Dat er waarde zit in met elkaar over het verleden praten en het beter begrijpen, de feiten op tafel leggen. Dat is punt 1, en dat wil ik ook echt benadrukken, dat we niet te snel rennen naar oké, en nu wordt het opgelost. Ja, maar we moeten het eerst nog doorleven en begrijpen. Er zijn natuurlijk oproepen tot herstel en genoegdoening. En daar is ook tijd en ruimte voor. Maar laten we ook nog even de tijd nemen om die 5 boeken te lezen en het er met elkaar over te hebben. En tot ons door laten dringen wat er verandert in ons beeld van het Huis Oranje-Nassau, de relatie met Nederland en de Nederlandse samenleving zelf.
0: Dank, Carwan Fatah Black, een van de auteurs van het onderzoek naar de vergelijking van de Oranjes met andere Europese vorstenhuizen in koloniale tijd. Ja, naast de positieve reacties klinkt er ook stevige kritiek op het onderzoek naar de rol van de Oranjes in de koloniën. Een criticus heb ik aan de lijn vanuit Ghana, Mitchell Essayas van de Black Archives. Goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
0: Ja, uitgebreid wetenschappelijk onderzoek dus naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden. Maar er klinkt ook kritiek, bijvoorbeeld vanuit uw kant. Hè? Welke kritiek heeft u?
2: Ja, ik wil het nuanceren. Ik zal niet zeggen dat ik kritiek heb op het onderzoek. Want om kritiek te hebben moet je het wel goed gelezen hebben. En ik beken dat ik dat nog niet heb gedaan. De reden dat ik wel een kritische noot heb geplaatst en een statement heb gemaakt is dat ik op dit moment inderdaad in Ghana ben, om precies te zijn in het dorp Kormanse. Dat is op een aantal minuten afstand van Fort Amsterdam. En dat is echt een van de plekken waar de slaafgemaakte Afrikanen vandaan verhandeld zijn. Ik ben hier om een podcast op te nemen. Ik ben al een paar weken hier om onderzoek te doen. En het voelde voor mij gevoelsmatig niet goed, niet meer te verantwoorden naar mezelf toe, om een lintje in bezit te hebben. Dus vandaar dat was een van de belangrijke redenen waarom ik zei van nou, dit onderzoek bewijst iets wat velen van ons in principe al wisten, weliswaar niet aan detail. Maar het bewijst dat, zoals Kanwan aangeeft, diverse leden van het Koningshuis direct en indirect betrokken waren bij slavernij, transatlantische handel en kolonialisme.
0: Ja, want ik moet het even uitleggen, want in 2023 kreeg u een lintje voor uw inzet voor diversiteit, inclusie en bestrijding. U bent ook bekend van Kick Out Zwarte Piet en de Black Lives Matter protesten. Maar vandaag werd dus bekend dat u dat lintje wilt teruggeven.
2: Ja, inderdaad. Ik was notabene vandaag aanwezig bij een plaatselijke culturele festival, waarbij ook het stukje slavernijverleden werd herdacht. Ik ben zelf van Surinaamse afkomst, ben in Amsterdam geboren. En mijn onderzoek gaat dus over die connectie tussen Ghana en specifiek Fort Amsterdam, Suriname en Nederland. En ja, wat je ziet is dat er een connectie is, onder meer doordat je in Suriname in Winti-cultuur bijvoorbeeld, een Winti-god die heet Kromanti, maar ook in het verzet van Maron zijn er velen die de naam Kromanti hebben meegenomen, bijvoorbeeld Kromanti Kojo. En ik ben op zoek naar die connectie tussen die verschillende plekken. En tijdens ons onderzoek kwamen we tegen, en dat blijkt ook uit een van de rapporten die vandaag is gepubliceerd, dat er een link is met het Koningshuis. Stadhouder Willem IV werd bevelhebber van de WIC. Kan ik corrigeren als ik het verkeerd heb.
0: Dat is de West-Indische Compagnie?
2: De West-Indische Compagnie, inderdaad. Ja. Dat is een van de eerste dingen die ik heb gedaan toen het rapport naar buiten kwam, is dat ik heb gezocht op Ghana. Wat is de link met Ghana? En ik zag een afbeelding van een prachtig gouden doosje, waar Fort Amsterdam op staat afgebeeld, in bladgoud, met daarboven de titel Kormantin. En dat is het dorp waar ik nu dus ben. Een plek waar mensen die achter zijn gebleven, die dus niet zijn verhandeld, de nazaten daarvan, toch wel onder economisch moeilijke omstandigheden leven. En inderdaad, dus waarom ik dacht van laat me dit statement maken, is omdat het belangrijk is dat het onderzoek is gedaan. En dat schrijf ik ook in het statement. Het Zwart Manifest heeft ook een statement naar buiten gebracht, waarin we aangeven dat het belangrijk is dat er steeds meer kennis en bewustwording ontstaat rondom dit koloniale verleden en de doorwerking daarvan.
0: Maar jullie willen meer actie van het kabinet en de overheid. Begrijp ik dat goed?
2: We verwachten inderdaad meer actie. Want we zien niet van de arbeidsmarkt in het onderwijs, het is profileren door de politie, dat mensen op dagelijkse basis nog worden geraakt door racisme, door die doorwerking. Dus ik hoor Karwan als hij zegt, laten we even goed.
3: 2 minuten nog.
2: Laten we bezinken en erkennen wat er in het onderzoek staat. Maar als we het hebben over een groot deel van de nazaten van de slaafgemaakte, dan leven ze al heel lang, decennia lang, een vrij pijnlijke realiteit, waarin we niet meer de tijd hebben om te wachten op het volgende onderzoek. Er moet echt actie komen, er moet herstel komen, er moet beleid komen om die doorwerking echt eens aan te pakken. Want we willen niet nog wachten tot het volgende onderzoek dat we dan vervolgens weer moeten laten bezinken.
0: Dus vandaar deze oproep en deze actie ook om dat lintje terug te geven.
2: Precies. Dus het is een symbolische actie waarmee ik in ieder geval probeer een klein steentje bij te dragen aan het debat rondom Hessel.
0: Dankjewel, Mitchell Essayas van de Black Archives vanuit Ghana, dus waar hij bezig is met een podcast.

0: The White Stripes, We're Gonna Be Friends. Op het Nederlands Filmfestival in Utrecht zijn vanavond de Gouden Kalveren uitgereikt. En kort voor de uitzending sprak ik de twee winnaars voor beste hoofdrol. Allereerst Daan Buringa. Hij won het Gouden Kalf voor de beste hoofdrol in de film Joe Speedboat, voor zijn rol als Fransje. En net als Fransje zit Daan Buringa in een rolstoel. Hij heeft een zeldzame spierziekte.
1: Goedenavond.
0: Nou zeggen mensen dat dit de rol van je leven is. Vind je dat zelf ook?
1: Ik voelde wel, het was wel echt op mijn lijf geschreven. Ik dacht bijna, Tommy Wieringa, ik denk dat heeft hij voor mij geschreven. Maar dat kon helemaal niet, want ik was net geboren toen het boek uitkwam.
0: Maar alsnog is het echt een rol die ontzettend goed bij jou paste.
1: Ja. Heel erg. Ik herkende me zo in het personage. Ik dacht meteen, als ik onder die omstandigheden had geleefd als Fransje, dan was ik ook zo geweest.
0: Want het is zwijgende Fransje. Het lijkt me heel lastig om alles in je mimiek te moeten uiten zonder te praten. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Gewoon heel erg observeren eigenlijk. Ik dacht gewoon de hele tijd, want alles wat je ziet om je heen met andere mensen doen, dat zijn een soort cadeautjes die je krijgt. En daar kan je op inspelen. Dus ik heb gewoon geprobeerd om zoveel mogelijk waar te nemen om me heen en te observeren. En heel veel voorbereiding. Het boek heel vaak lezen. En weten wat Fransje denkt. Ik heb een gedachtenscript gemaakt. Een script met alle gedachten die hij denkt op het moment van de scène.
0: Dus je bent er heel diep in gegaan?
1: Ja, zeker. Ik heb er echt de tijd voor genomen. Ik dacht, dat is zo'n iconische rol. Die moet ik dan ook optimaal benutten.
0: En een iconische rol. En dan win je ook nog een iconisch Gouden Kalf. Wat betekent het winnen van dat kalf voor je?
1: Ja, bizar. Ik weet het niet. Ik vind het hoop. Ik hoop heel erg dat er nu deuren open gaan, in ieder geval. Omdat ik in de rolstoel gewoon alleen maar getypecast word. En Joe Speedboat, gelukkig niet. Want die rol die ging over veel meer dan alleen een zielige jongen in de rolstoel. Maar dat is wel de realiteit van alle rollen die ik nu krijg. Dus ja, ik hoop dat ik nu deuren heb geopend om meer vette rollen te mogen doen in de toekomst.
0: Want in je speech zei je ook dat je na deze geweldige rol geen echt goede rollen aangeboden hebt gekregen als persoon in een rolstoel.
1: Nee, dat is bizar. Ik heb toevallig in de film stand-up gespeeld. Die is de afgelopen dinsdag in première gegaan. Die is ook fantastisch, maar daar was ik al voor gecast voor Joe Speedboat. Dus dat telt niet helemaal. Maar ik had verwacht dat na Joe Speedboat dat ik heel veel aanboden ging krijgen. Maar dat was helaas niet zo.
0: En waar droom je van? Van wat voor rol? Want je kwam als een soort held, kwam je het podium op met een hele lange heldensleep.
1: Ja, ik was er zelf niet bij. Ik had Super Poison Frog, superheld, gevraagd. Want ik was een statement aan het maken.
0: Ja.
1: Omdat ik geen rollen krijg. Dus ik was er zelf niet bij. Maar de superheld Super Poison Frog heeft voor mij de koffie in ontvangst genomen. En hij zit ook in een rolstoel.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik hoop dat ik rollen mag spelen als Super Poison Frog. En superhelden. Dat is fantastisch.
0: Nou, dat hoop
1: dus
0: ik ook.
1: Als Marvel nu meeluistert, dan take notes.
0: En dan weten ze je te vinden. Maar in ieder geval vanavond een feestje eerst, neem ik aan, toch?
1: Ja, super. Ja, heel erg. Ik ga helemaal uit mijn dak. Mijn leven, vrienden om me heen. Dus dat wordt helemaal fantastisch.
0: Nou, ik wens je heel veel plezier. Dank je wel. Nogmaals van harte gefeliciteerd, Daan Buringa. En ik sprak eerder vanavond ook met Chris Peters. Hij won het Gouden Kalf voor beste hoofdrol in een dramaserie. En wel voor zijn rol als Marco van Basten in Basta.
2: Hallo, goedenavond.
0: Hoe was het moment dat jouw naam genoemd werd? Kun je dat beschrijven? Was dat zo'n Oscar-moment?
2: Nou, het was heel fijn. Ik was eigenlijk heel blij. En het was ook best wel vroeg op de avond. Het is ook wel lekker dat je niet de hele ceremonie in die spanning zit. En ja, je bent gewoon ook best wel bezig met mijn speech en al die mensen.
0: Ja.
2: Ja, maar het is allemaal goed gegaan en nou, ik leef nog, dat is fijn.
0: Dat is fijn om te horen.
2: Ja.
0: Gefeliciteerd nogmaals. En je speelde natuurlijk Marco van Basten in die serie Basta. Het lijkt me heel lastig om zo'n bekend iemand te moeten te spelen. Hoe heb je dat aangepakt?
2: Ja, het is wel een uitdaging, inderdaad. En ik ben er ook best wel lang mee bezig geweest. En nou ja, Remy van Heugden, de regisseur, die dus na mij een Gouden Kalf heeft gewonnen. Die heeft me daar ook wel enorm in geholpen. We hebben enorm veel gekeken naar de echte Marco van Basten. Maar tegelijkertijd hebben we het ook eigen proberen te maken. En een verhaal ervan proberen te maken.
0: Want de jury schreef over jou: Chris ondergaat een volledige transformatie. Die veel verder gaat dan zijn uiterlijk. En in elke handeling zit je loopjes, houdingen, gebaren, blikken, timing. Alles doet mee en alles klopt. Tot in de kleinste fysieke details. Wat was het lastigste bij die transformatie?
2: Ja, eigenlijk al die dingen. het is echt een hele moeilijke rol. Want ja, het is niet. Het is een heel subtiel personage. Het is niet iemand die iedereen kan nadoen, heb ik het idee. Ik bedoel, bij mensen als Leo Beenhakker of Johan Cruijff. Dat zijn mensen zo groot en zo waar mensen veel imitaties van hebben.
0: Mm-hmm.
2: En dat was de uitdaging om herkenbare dingen van Marco te vinden. En die een beetje op te tillen, maar verder ook niet te veel een karikatuur te maken, zeg maar.
0: Want je hebt ook veel met hem gesproken, begrijp ik, hè?
2: Ja, nou, ik heb vooral echt heel erg veel archiefmateriaal bekeken. Dus interviews en wedstrijden, waar we ook heel veel in de serie van gebruik maken. We snijden heel erg met archiefmateriaal heen en weer. En dat was enorm nuttig voor mij om die dingen te kunnen zien en eigen te maken. En inderdaad, voor de opnames heb ik ook bij hem thuis gezeten. En heb ik met hem gesproken, heel lang, ja.
0: En waar gaan die gesprekken dan over? Wat wilde je van hem weten?
2: Nou ja, dat is een goede vraag. Ik wist eigenlijk alles al namelijk.
0: Ja.
2: Dus het ging ook niet per se over wat hij zei, maar meer gewoon hoe zijn aanwezigheid was. En weet je wel, hoe iemand in een ruimte is. Dat is gewoon dan heel erg. Dat wilde ik een beetje proberen te voelen, zeg maar.
0: Dus je hebt hem heel erg geobserveerd terwijl hij aan het praten was?
2: Exact, ja. Ik weet niet of je dat doorhad, maar dat heb ik wel gedaan, ja.
0: Ja. Moest je ook veel extra voetbaltraining doen? Want Marco is natuurlijk een soort voetbalgod voor velen.
2: Ja, dat is hij zeker. Nou kijk, het was wel een illusie dat ik hem kon nadoen op het veld natuurlijk. Dus daarom wat ik al eerder zei, we hebben heel veel gebruik gemaakt van archiefmateriaal. Je ziet mij vooral naar de bal toe springen en dan zie je hem het prachtig afmaken. En dan mag ik dan weer juichen, zeg maar.
0: Oké, dus echt de daadwerkelijke techniek, die zien we niet van jou?
2: Nou ja, op sommige momenten. Maar ja, Marco die stuurde me nog wel een appje. Hij zei, ja kijk, op het veld lijk je er nog het minst op. En daarbuiten vindt hij het goed, zeg maar.
0: Inderdaad, want wat vond hij verder van jouw rol? Hoe was het voor hem om naar jou te kijken als zichzelf?
2: Ja, ik moet daar nog eens goed met hem over spreken. Maar op de première zelf zei hij wel dat ik hem goed had getroffen. Nou, dat is een grote compliment, is natuurlijk bijna niet.
0: Ja.
2: Wat hij van de serie in zijn geheel ziet, heeft gevind dat ik. Ja, hij heeft me wel geëpt. Hij zei dat hij het goed vond. En dat hij ook eens was met de nominatie.
0: Nou, nogmaals gefeliciteerd en een hele fijne avond. Chris Peters.
2: Dankjewel, fijne avond.
0: Dank je.

0: fluitende Waylon Mind Over Matter. Sportmerk Nike schrapt voor de derde keer dit jaar banen. De verkoopcijfers vallen tegen en de prognoses zijn teleurstellend. Nike rekent voor volgend jaar op een omzetdaling van 7-9%. Waarom gaat het toch zo slecht met het ooit zo populaire bedrijf? Contact met Thomas van Vliet, sneaker-expert en sneaker-verzamelaar. Goedenavond.
1: Hele goedenavond.
0: Hoe groot is jouw collectie Nike-gimpen?
1: Ik heb ongeveer 600 paar Nike's in mijn bezit momenteel.
0: En is dat veel in vergelijking met andere verzamelaars? Ben je een topper wat dat betreft?
1: Ik verzamel specifiek samples. Dat is hetgene waar ik echt op jaag, zeg maar. En dat is vrij moeilijk om te vinden. Dus qua precies die specifieke verzameling ben ik wel een redelijk grote jongen in de verzamelwereld van Nike. Maar ja, ik ken ook mensen die echt 3000 paar Nike's hebben. Dus ja, dan is 600 paar relatief nog wat klein.
0: Want hoe is jouw liefde voor Nike begonnen?
1: Voor mij was Nike altijd vroeger iets wat ik vanuit mijn ouderlijk huis nooit kon betalen. En ik vond het een hele mooie schoen, maar daar was gewoon niet het geld voor in huis om dat te gaan te halen. En dan krijg je dus de drang om toch dat te gaan kopen. Dus toen ik wel centjes ging verdienen, vond ik dat mooi om daarin te investeren en een collectie op te bouwen vanaf mijn 13e, 14e ongeveer. Ja, en als je dat dan volhoudt als je 41ste, dan heb je een redelijke kast vol staan met allerlei schoenen natuurlijk.
0: Want wat vond of vind jij zo mooi aan hun ontwerpen?
1: Ik hou gewoon erg van het Nederlandse straatbeeld. En daar hoort er gewoon de Air Max 1 bij. Dat heb ik al als kind gewoon fantastisch gevonden. Een hele mooie schoen, hè, de open air unit, die knalt recht uit. Mooie kleursamenstellingen. En toen ze op een gegeven moment gingen samenwerken met merken. Ja, voor mij was dat gewoon geweldig. Wat gekke luipaardprintjes en mooie stofjes, harige stofjes. Allerlei gekke combinaties, dat trok me heel erg aan. Gewoon echt gewoon iets anders dan anders. En dat vond ik altijd wel fantastisch om aan voeten te hebben. En dat er vaak in relatie met hiphop, waar ik ook helemaal gek van ben. Ja, dat was voor mij gewoon een no-brainer om daar helemaal op los te gaan. Toen ik wat centjes ging verdienen, zeg maar.
0: Want het was altijd toch meer dan een merk. Hè? Het is echt een cultuur eromheen. Kun je dat beschrijven?
1: Ja, voor mij is het echt een lifestyle. En ook als je vroeger, ik praat echt over een aantal jaar geleden, dan was er een statement wat je dan draagt. Als je de deur uitging, dan wilde je gewoon een paar frisse schoenen aan hebben. Ik kom zelf uit de hip-hop scene. En dat was echt, als je op straat liep, dan wilde je ook gewoon dat tonen. Dus je wilde gewoon dat echt uitstralen, weet je wel. Ik heb een paar toffe schoenen aan mijn voet. Dus op die manier is het voor mij echt begonnen om het gewoon zo te stylen.
0: Dus het is niet alleen een schoen, het is ook muziek, het is kleding, het is alles bij elkaar.
1: Ja, voor mij was het inderdaad een stukje van mijn identiteit.
0: Maar vooral in China loopt de verkoop van de sportschoenen van Nike terug. Hier in Nederland ook. Hoe verklaar jij dat?
1: Voor mij is het altijd gewoon de straat wel het toonbeeld van wat mensen veel dragen. Dus als je op straat gaat kijken, zie je gewoon veel meer Asics, veel meer New Balance, veel meer Carhu, kortom, veel meer andere merken. En in de basis vind ik andere merken ook gewoon momenteel kwalitatief beter. En New Balance heeft gewoon een hele mooie kwaliteit. Hè. Vanuit de oorsprong is het ook wat meer orthopedisch. Dus het zit veel meer beter aan de voet. En Nike is wel echt in kwaliteit ingeleverd. En ook in de kleine boutiquewinkels, als je om je heen gaat kijken, is Nike wel echt verdwenen. En een aantal jaar geleden zijn de Nike's daar uit de handel genomen, of in ieder geval uit de winkels verdwenen. En die zijn dus doorgaan op andere merken. En ja, die verkopers gaan dan ook die andere merken aanprijzen. Die andere merken komen met mooie verhalen, mooie samenwerkingen. En er wordt dan natuurlijk een romantisch beeld om gecreëerd. En die verhalen, zeg maar, specifiek die verhalen van samenwerkingen en speciale limited uitgaves, mis ik een beetje bij Nike momenteel. Er komen mooie schoenen uit en we kunnen daar als verzamelaars allerlei verhalen bij bedenken. Maar de verhalen worden door Nike zelf niet meer verteld.
0: Maar waarom niet? Want zij weten heus wel hoe het werkt, hoe marketing werkt. Waarom vertellen ze die verhalen dan niet meer?
1: Ja, gek, hè? Ja, dat is heel erg gek. Nou, kijk, ik heb een voorbeeld. Een van mijn favoriete modellen, dat is de Nike MX Uraba. Dat is eigenlijk echt over 20 jaar geleden, langer zelfs. En Uraba is gebaseerd op een voetbalclub uit Japan. Daar is ook de hele kleursamenstelling op gebaseerd. Toen was een aantal jaar geleden, kwam daar een nieuwere Uraba-versie van, die gebaseerd is op het uitshirt van deze voetbalclub. Wij als liefhebber konden natuurlijk meteen de link leggen met het uitshirt van deze voetbalclub uit Japan. Maar dat verhaal is nooit door Nike verteld. Dus hij werd gewoon maar in de handen gegooid. En zonder enig verhaal. Ja, dat is echt een gemiste kans. En zulke gemiste kansen, ja, die stapelen zich eigenlijk op de afgelopen jaren. En ja, dan ga je op een gegeven moment ook de boot missen natuurlijk.
0: En het merk is dus eigenlijk gewoon niet meer hip. Kunnen we dat zeggen?
1: Nou, Nike zal natuurlijk altijd wel hip blijven. Maar ja, als je bekijkt in combinatie met de andere merken, wordt het wel echt minder. Dus als je gewoon gemiddeld in Amsterdam een bakje koffie gaat drinken en gaat kijken wat er langs loopt, dan zul je dus veel minder Nike zien dan voorheen. Voorheen was het echt merendeel toch gewoon Nike. En vaak ook in Nederland, dus de MX1. En dat mis je nu dus wel echt. Ik denk dat het echt ja, veel minder is. Echt veel minder.
0: Nou staat het hoofdkantoor van Nike voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika hier vlakbij, ja, in Hilversum. Ja. Daar zijn, kan ik me voorstellen, dus ook al flink wat mensen ontslagen.
1: Binnen onze community hebben we natuurlijk wel contacten met zowel mensen in Hilversum als HQ als in Amerika. En in alle eerlijkheid, de mensen die ik ken persoonlijk, die zijn inmiddels ook al weg. Ja, zonder daar echt tot in de detail willen treden. Het zijn mensen die vaak ook echt wel vanuit passie voor Nike hebben gewerkt. En hopen ook ooit nog een keer terug te komen daar zo. Ja, kan ik wel vertellen dat de mensen die ik ken allemaal inmiddels weg zijn bij Nike.
0: Die zijn weg, maar ze geloven er toch in. Heb jij dat ook? Denk jij dat Nike ooit weer terug zal keren naar die hoogtijdagen?
1: Ja, tuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat is wel. Het is ook vanuit gewoon je opgroeien en je jeugd. Eigenlijk gewoon je grote materiële liefde, om het zo maar te zeggen. Dus je hoopt altijd wel dat dat dan terugkeert naar hoe het ooit was. Omdat je er gewoon verliefd op bent geworden als klein jongetje. En je eerste liefde wat dat betreft, die vergeet je nooit.
0: Die vergeet je nooit. En nou zit jij dus met 600 van die exemplaren. Zijn die ook minder waard? Ja. Draag je ze minder?
1: Nou, ik draag ze sowieso niet minder. En heel eerlijk gezegd, vanuit mijn persoonlijke visie op collecten, is het mij nooit echt te doen geweest om geld. Ik verzamel voor mezelf. Ik vind het zelf mooi om dat te verzamelen. En ik geniet er zelf van. En als mensen daar dan van mee kunnen genieten, is dat weer mooi meegenomen. Maar voor mij is het echt een persoonlijke collectie. En de waarde die heeft met geld, heeft mij persoonlijk nooit zo erg gepakt of geboeid. Daar heb ik het nooit voor gedaan.
0: Dus jij draagt ze nog steeds?
1: Jazeker. Ja.
0: Welke heb je vandaag aangehad?
1: Nou, dit is een grappig verhaal. Ik heb vandaag een concept aangehad, en dat is een Far Out. Dat is een schoen die ik heb besteld vanuit, vanuit Oost-Europa, zeg maar. En dat vind ik een heel tof paar. Met heel veel kleursamenstellingen. Een mooie combinatie, mooie collaborations. En dat is wel een van de favoriete paardjes van de afgelopen jaren. Dus zoek ze maar op, de Far Out in combinatie met concepts.
0: Ik ga dat zo googlen. Dankjewel, Thomas van Vliet. Sneaker expert en verzamelaar. Dit was het Oog op Vrijdag. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Goeienacht.

0: NPO Radio 1.
1: Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. De een gruwelt van achtbanen en voor de ander kan het niet spectaculair genoeg. Maar hoeveel G-krachten kunnen wij aan? Volgens socioloog Beate Vulkel is vriendschap de belangrijkste relatie in je leven.
2: Je vindt die ander gewoon zoals die is, geweldig.
1: Bo van Houwelingen is de boekendame en politiek commentator Martine Wolzak over belastingen en sociale zekerheid.
3: Het is ook een politieke keus. Hoe hoog wil je die rekening laten oplopen?
1: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
6: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
7: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
5: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
6: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
8: Zonder echt contact knikt je collega ja, maar denkt nee. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder gesprek. Ga naar lovaneck.nl.
9: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
8: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is middernacht.
14: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overijssel werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.